di be de long to eng lobby wang be godoro na a programa any aboscopu disi we abi furu fuchar conadoro mar aboscopu disi ade shatu and oktu we make muiti fuko oktu na tapu Facebook nanga one programa pe misrefi sakona any belt and chari bonfuru leri conadoro vanuit a genade fugado vanuit bijbelboeken we sa chari leri conadoro sang boom giwi fui teki vanuit bijbelboeken en sang falsi sa libisma e char conadoro vanuit de egi praxeri en sa epsa no no de na enisran kondre na ina skin fu masra lobby wan yabi furu sani sa epsa na ina skin fu masra luko widena ini a pasa teng so safri safri we nader a teng fu pasa nanga boom freda lobby wan goede vrijdag so boom en ini attendati dana masra Jesus Christus gona a kruisi giwi a pai fu wi sondu en nanga e brudu a wasi ala wi sondu kring so dat wi bekan de fri en feni da libi fu tego suma e accepter en suma e bribi sako knapu ondro a brudu disi a diri brudu disi en sa feni oksu yepi na papa Jehova almakti en na eni den pasa teng da e yere fa masra Jesus Christus be opo bakana dede en a be fara op gona ini a hemelse geweste pe asidon na a let anu seifu a papa en grondsapu de e fut bangi. Lobby wang, we taki tide abra a brudu fu Jesus Christus di tranga moro imri wan trasanina ini a grondsap disi. Lobby wang, a brudu disi for lusu a her grondsapu en a libinomo fu wika accepter. A brudu disi for lusu ala dem bakap chifuwi di dena pasi ekong de wansa no gebore ete a brudu disi wurokongi den kaba ef den kombribi da de ka knapu veilig en de ka feni da libi futego so tronga en so dipi a brudu disi e wuroko lobby wang dat meki not noti no man proti a brudu disi na wan sei not noti no man gersi a brudu fu Jesus Christus not noti no man teki a presi fu a brudu fu Jesus. Tidedei, yeshi na eni a evangeli, na eni grondsapu, ma metaki spesurutu abrasara nan kondre, yeshi fa libisma e poti a brudu fu Jesus Christus na wansei. Oktu na eni a skifu masra, yeshi taki a brudu fu Jesus ne preiki moro. Ala sei preiki no no de, na soso profesi tese hakias, falsi profeties e conadoro ala sotusma opoleki profetina ina condredisi en de giwortu leki te sma e leisbuku te dei opo lobby one ala de sandisi na so so vervalsing fu a evangeli omdat bijbel buku etak wan presi ataki ef wine preki a wuroko na a kruisi moro dan we meki a evangeli troan so so sani lobby wan dat wan taki sondro a wuroko na a kruisi sondro a brudu fu Jesus Christus a boskopu no abi warti lobby wan a boskopu no abi warti a boskopu sankona in a grondsapu disi en samu spreki na a dede nanga a opo baka fu masra Jesus Christus dati de a krakti fu da evangeli en na dati wawang wi sa bribi fu chariwi gona ini a konu kondre fu papa Jehova almakti hallelujah lobby wang oktu yeshi fa in bopalda kerki na ina skin fu masra na enisranang, yeshi taki libisma poti a brudu fu Jesus na wansei en de poti olive oli na fesi, lobby wang. Tewe taki abra a brudu fu Jesus Christus, dawe taki abra asani di verlus minanga yu, wi de verlusu verlusu kaba, mino abi wamp kimbatra, olive olifanodu fu espoiti herde na miskin fu yagi takru yeye
omdat hij mi abi abrudu fu Jezus Christus. Abrudu die e wiki dede. Abrudu die e tap siki. Abrudu die e genees en bevrij. Lobby wang. Olijfolie ne genees. Olijfolie ne bevrij. Lobby wang. Olijfolie noman teki apresi fu abrudu fu Jezus Christus en. Olijfolie noman kong tapu abrudu fu Jezus Christus presi. Lobby wang, you sabi. One lady de abra olijfolie. Bikasi olijfolie ano salaf olie. Lobby wang. Den tendisi me proberi fukona Facebook na tapu a Facebook page van Gendren Wendel nanga wan leri abra sana olive oli en sana salaf oli omdati furu leisi yeshi libisma na eni serena kondre bribisma oktu e bai kimbatra olive oli en de serengi den tak na salaf oli a abi salfu anga ala sot sanina en sei en de spoiten trawai gona de woroko presi de spoiten tap de sturu nanga den tafra de spoiten amofodoro fu de woroko presi spoiten tap de wagi nanga ala sot sani lobby wan we can tell you taki asandisi ano de bibles sref srefi omdati bible buku e lerwi taki olive oli no ben meki fu de sandati you abina in bible buku pe you ka lazy abra olive oli and you abina in bible buku ook tu pe you ka lazy abra salaf oli and salaf oli now a oli sanobe mak mopo eight a temple sresrefi fu kona doro sei and bible buku skrifi taki a de van geslacht tot geslacht lobby wang maar mi adviseer you den day dis fu luku na tap mi Facebook page van Gendren Wendel pe yo kisi aleri fu a pisi woroko disi lobby wan. Dus mi raad you aan no buy olive oli somar chimbatra olive oli e spoit na tap you skin. Betre you carry a brudu fu Jesus Christus di abi ala makti fu genees na nga bevrij en chari you gomoro fara na tapa pasi fu papa Jehova almakti. Lobby wan. We godoro na eni Bible buku na eni a buku fu Johannes da fos buku fu Johannes a skrifi na in wa Nederlands Bijbel na in 1 Johannes 2 vers 2 a skrifi mijn kinderkens, dit schrijf ik u opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Vers 2 etaki. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Lobby wang, je jere sa Bijbel boeken schrijven ja. Adewan prisir sani, fu jere a pis word to disi. We abi one voorspraak na Masra Gado Almakti Jehova Papa. En a voorspraak dati na Jezus Christus, da let op wang, da rechtvaardig wang, da wang die bende, die de en die sa kom, da kriboy wang, da wang die ne taki dan anedu ade ataki nanga akaba lobby wang. Disi na Jesus Christus da wang di sa for losui et ala no to nanga pina lobby wang. We go na wang serana tongo Bible gide wang di de moro betre na eni a serana tongo enda we lesi na eni da first book fu Johannes kapitaal 2 de versi 1 nanga 2. Askrifi mi picking mi escrifi unu den sani disi funo fu uno osondu ma if once ma sondu da we abi once ma di etaki giwi na a papa dati na Jesus Christus awandi bung ini gado ai na fu di adede meki gado giwi pardon fu wi sondu ma anodi fu
wi wawan ma difu a heri gron tapu. Lobiwan, ye yere sa beba buku taiji wi krin krin ja. Na eni da fos buku fu Johannes kapital 2 de versi 1 nanga 2 ataki na fu di Jesus dede na a kroisi meki wi kisi pardon fu wi sondu lobiwan. Na wan prinspari sani psa na akroisi. A dede fu Jesus, ano bede somar. Ano den dede sa wimus dede na ina gron tapu disi. Lovi wang. A dede fu Jesus, be abi wambaduleng. Abe abi wan sani dibe mu psa na ini a dede fu Jesus Christus. En dat na wileki libishma, geboren of ongeboren. We must kisi pardon fu sondu if we accepter a worokodisi na a kroisi. So like for betaki, we go suches a na eni a pasa ting na nga bumfreida and then a boskopu disi de a spesurutu boskopu samus chari na endende disi fu saide meki Jesus gona a kroisi omdati moro furu na eni pasa ting da say pasa na enden kerki. We stong, we dringi, we nyang, we make prisiri, gron tapu e hor face because a de wan Friday, ya, lobi wan, maar une basen en une aksus refi, taki, ma abrudu di belong tapu a day dati. Make me go looku if me snapu true true ondro abrudu disi. Make me go looku if me accepter abrudu disi. Lobi wang, het zijn dagen van besinning. A de day perimus go tek praxeri abra awuroko na akroisi. Awuroko na akroisi, a char for lusu, gimine na you, and give me back up to ook to. Ma, yeshi ya askrifi na any. A Facebooku jaso fu Johannes kapital 2 a vers 1 ataki mitching mi escrifi uno den sandisi fu uno sondu escrifi mantaki enkelig uno mag giwi sref abara na sondu lobi wang. We must de voorzichtig na nga sondu lobi wang. Enkelig we must long gi a sondu. We must long gi ba palle sani. We must mantak nei gi a sondu. Lobi wan. Mar beba buku skrifi godoro ataki ma ef was ma sondu. Because is ma o sondu. Lobi wan. Mina ga yu. Wo sondu. Dan yeshija ma ef was ma sondu. Da we abi was ma di etaki gi wi na a papa. We up one smadape, the attack give na a papa, and that na Jesus Christus, the one di de letopu, the rechtvaardig one, the konu fu glory, the konu fu konu, the konu di no one sma, no man take a crown, and no one prince no de baka a konu disi, ma ade a wa enkri konu fu hemel na a grond tapu. Hallelujah! Lobby one! En na a papa disi, Jesus Christus, a wang di boom in the gado ai Bible buku taki, a wang di ego fes masra, nanga ala we know to, nanga we problema, and so a brudufu en a woroko that we free fu de sondu disi. Lobi wang, a de wang press parisani, sambe pasa na eni a pasa ten, lobi wang. Ade wan prince parisani, sabe pasa na akroisi. Mikasi, awuroko dis no du somar, awuroko disi komopo fanuit a konu konre fugado. En dat ede mekwe leisi, so shatu na eni abuku fu Hebreusma, lobi wang. Hebreusma, kapital ting. If you want it, you can lace it helemaal, minimal lace it helemaal, omdat die a programma dis negiwi a euro dati, maar Hebreusma kapital ting escrifi abra a prespari uroko na a kroisi, en a escrifi fu pe a uroko disi komopo kona eni a gron tapu disi. Lobi wang, you sabi a brudu fu den kau, nanga den boko boko, nobe man tapu
sondu lobi wang anobe man woroko and dan masra be abifu duan trasani Yehova papa almati be abifu duan trasani give minanga you fu talk we be ka konde free fu sondu so that we be kan verschijn fesi a aangezegd fu gado want nanga sondu we no man verschijn fesa aangezegd fu gado na de Jezus Christus broedu dimu was we krim fosi dan pas we kan verschijn fesa aangezegd fu gado lobby wang. Maar we tekenen een speciaal gedeelte uit Hebreusma kapitaal 10. En dat is naar vers 9. Na in Hebreusma kapitaal 10, dat vers 9, ataki, maar baka dat die ataki, luku, mi konfu do you wani. So, we e shitaki a poti a fosi sani, na wan sei fu a kampoti a difu. To sang Bible buku one taki nanga peace disi. Asma di taki, luku mi konfu do you wani, dati na Jesus Christus. Gona a papa ataki, mi konfu do you wani, des a wuroko na a kroisi, nobede a wani fu masra Jesus Christus. Abede a wani fu a papa Yehova almati, and Jesus Christus da man picking, da messias, be abi fu under wereping, na a wani fu a papa, a meki man fu hemal na a grunt. Sapu lobby wang en a underwera pena a gesag disi dat hij a kong en a pai gimi nanga yu fu ibe ka feni a libi fu tego lobby wang. So a iskrivi ja gomoro fara na eni Hebreusma kapital ting da versi negi ataki sowi e si taki a poti a fosi sani na wan sei fu a kampoti di fu tu. Lobby one, ye sabi taki masra besluit wan verbond nanga den jusma na eni a woestijn. Lobby one, Moses bede a wan dibe e luku a verbond disi. Lobby one, a wan dibe luku taki alasani be mus go bung ondro a people. Lobby one, and so a verbond to disi meki and so libisma be mus horne na bepaalde wette na eni a grand tapu disi. Ma de wet ben furu en de belai dat die libisma no be oma hording en a sondu be heitum si lobby wang. En disi na a eerste verbond sa gado almakti meki na libisma lobby wang. Ma bebel buku e taki sowi e shi taki a poti a fosi sani na wan sei. A poti a erste verbond na wan sei. En e a meki a difu to kon geldig lobby wang. A taki fu a kan poti a difu to lobby wang. A tweede verbond lobby wang. A tweede verbond sa gado almati mek nanga libishma na Jesus Christus nanga embrudu. Nanga woroko na akroisi en fu wika acceptering fu wika libi fu tego na eni akounu kondre fu papa Yehova almati suku fu teki a tweede verbond na eni yo libi en asade a laste verbond sang meki na ina grond tapu disi Bible buku taki no antra verbond ne kombaka disi moro sang dena pasi ekon na a opname if you accepter a difu tu verbond disi tevens a laste verbond dan fu tru mi kan tegi yo taki. You sa de na eni a opname en you sa gwe nanga Jesus Christus fu te na eni a konu kondre fu papa Yehova almakti pe wi sa libi fu tego en tego. Lobby wang den dey disi mek wi tek prakseri abra a wortu fu gado san charity de en mek wi luku fa ai gona en wi libi if tru wi knapu ondro a brudu fu Jesus da difu tu forbontu. A laste verbontu san meki nanga libisma fu kankisi alibi fu tego. Lobby wang, teso fara, mibe wani chari a Bible boskopu dis giyu en me bribi taki te wan tra leis baka. We de baka via de radio senders fu Radio Shalom na eni oso kamera
Nangara Bijbel boskopu een brief aan Suriname. Utambung en we bargi unu. Shalom, shalom, shalom.

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus, naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Para. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, alasim.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, alasim.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Boy, mi clara oso. Malas na opo price. Plus abe check ko smara. Ame suku kwaliteit toch.
4: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi, dat zei dat hij.
4: Verfi, naeri naeri, dofi dofu. Toelies mi tegi ba. Verfi, na anju meret en na verfi dizi. Giu na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jo bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
5: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Haribo Shadow.

Ik heet Jesse Abina. Ik luister naar Radio Shaggle.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Ik prijs u, Allerhoogste God. U die was, die is en die komt. En u leeft tot in alle eeuwigheid. Hoog verheven bent u, Allerhoogste God. U die zit op uw troon die onwankelbaar is. En de aarde de voetbank is van uw heilige doorboorde voeten. Ik kom voor uw machtige troon met het volk van Suriname. Heer, o mijn God, ik breng dit volk voor uw machtige troon, Heer. En ik vraag u, Vader, in dit uur om vergeving. Vader, vergeef ons als volk van Suriname. Vergeef ons, o mijn God, Heer, waar we elke dag zondigen tegen u. Waar we elke dag, o mijn God, negatieve woorden uiten in dit land. Waar we elke dag vloeken uitspreken, verwensingen uitspreken, niet wetende, mijn God, Heer, dat het opgenomen wordt in de atmosfeer. Vader, ik vraag u, o mijn God, elk een in dit land, o mijn God, Vader, vergeef ons. Vergeef ons, Heer, van al onze zonden. Vergeef ons, o mijn God, waar we mensen, o mijn God, Heer, neerhalen in dit land. Vergeef ons waar we elke dag klagen, de hele dag klagen. Vergeef ons, o mijn God, Heer, waar we alleen zitten te wachten dat de regering, o mijn God, alles zal doen. Heer, wij als volk hebben ook onze deel die we moeten doen. Help ons, o mijn God, Heer, om dat te kunnen zien. Dat we onze handen, o mijn God, steken uit de mouwen, o mijn God. Heer, om ook onze bijdrage te leveren, papa. Vader, o mijn God, Heer, in plaats dat we zitten te klagen, o mijn God, Heer, dat we u mogen danken voor uw genade. Dat we u mogen danken, o mijn God, Heer, voor dit land Suriname waarin we leven. Vader, o mijn God, doe ons beseffen, o mijn God, in welk land we leven. Doe ons beseffen, o mijn God, Heer, uw bescherming, o mijn God, over dit land. Doe ons beseffen, o mijn God, Heer, dat wanneer we kijken, papa, wat er allemaal om ons heen gebeurt in de andere landen. Vader, o mijn God, landen, o mijn God, die geteisterd worden door aardbevingen, o mijn God. Door, o mijn koning, watersnood, Heer. Mensen die vluchten, o mijn God, van ene land naar het andere, vanwege situatie, o mijn God, Heer. Vader, help ons om dankbaar te zijn. Help ons, o mijn God, om te begrijpen, Heer, omdat dat het tot ons mag doordringen, mijn God, Heer, in welk land u ons hebt geplaatst. Vader, we zeggen het elke dag, een gezegend land, maar we beseffen niet wat we zeggen. Het dringt niet tot ons door, o mijn God. Daarom vraag ik u, Heer, om vergeving. Vergeving, o mijn God, Heer, omdat we niet beseffen wat u ons hebt gegeven. We beseffen niet, o mijn God, Heer, wat we hebben. Vader, o mijn God, maar ik bid dat het besef, o mijn God, Heer, tot ons mag doordringen. Dat u onze ogen mag openen. Dat u onze oren mag openen, mijn God, Heer, om te zien wat voor rijkdom we hebben. Wat voor rijkdom we hebben, o mijn God, Heer. Vader, de lucht die we inademen elke dag, dat het fris is. Dat het zuiver is ten opzichte van andere landen. Vader, we hebben schoon drinkwater ten opzichte van andere landen, o mijn God. Vader, o mijn God, doe ons dit beseffen. Doe ons dit beseffen, mijn God, in de naam van koning Jezus. En ik prijs u, o mijn God, Heer. Vader, help ons om dankbaar te zijn. Help ons, o mijn God, om elk uur, elk minuut, elk seconde dankbaar te zijn, o mijn God, wat u ons hebt gegeven. En in welk land we wonen en leven. Vader, ik prijs u, o mijn God, voor uw grote genade. En ik dank u, o mijn God, voor vergeving. Ik dank u, mijn God, voor herstel en ik prijs uw machtige naam. Halleluja.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Voordat je begint met de voorbereiding van jullie huwelijk, is het belangrijk te weten hoe elk van jullie naar de toekomst kijkt. Wat kun je van elkaar verwachten? En hoe kunnen jullie op basis hiervan een toekomstbeeld vormen? Misschien wil de een wel kinderen en de andere niet. Of verschil in politieke voorkeur. Bepaalde dromen die ieder zou willen verwezenlijken. Of bepaalde waarden en normen die verschillen. Misschien wil de een in het buitenland gaan wonen en de ander denkt midati. Als hierover niet goed doorgepraat wordt, kunnen het breekpunten zijn in jullie huwelijk. Je zal met elkaar moeten nagaan waar de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden om gezamenlijk verder op te kunnen trekken. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Shalom. Met begunu unok prefoor poor en dape. No, so na a probleem.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

about y'all. I felt that. I felt that. Hallelujah.

0: Het is 2:00.
1: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen. Above.

kwalitatief verschil bestaat tussen het woord dat van God komt en het woord van de mens. En dit wanneer hij aan de schare zegt: de geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. Johannes hoofdstuk 6, vers 63. Deze woorden van Jezus sneden diep in het hart van de leraars van Israël, want zij waren ervan op de hoogte wat de schare over hen dacht en over de woorden van Jezus. Zij wisten dat de scharen versteld waren over zijn leer, want hij leerde hen als iemand die gezag heeft en niet zoals de schriftgeleerden. Markus hoofdstuk 1, vers 22. En toen een groep discipelen niet langer met hem, dus Jezus, wilde meegaan, daar Jezus gezegd had: voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Johannes hoofdstuk 6, vers 53. Toen zeiden velen van zijn discipelen: deze rede is hard, wie kan haar aanhoren? Waarop Jezus aan Petrus vroeg of hij ook niet wilde weggaan. Toen antwoordde Petrus: Heere, tot wie zullen wij dan gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Johannes 6, vers 68. Dit hadden de schriftgeleerden nog nooit iemand over hun woorden horen zeggen. Aan Petrus was geopenbaard dat Jezus het vlees geworden woord was en dat er buiten dit vlees geworden woord geen eeuwig leven bestaat. En dit vlees geworden woord zul je persoonlijk tot je moeten nemen, want eten kan niemand anders voor jou dan jezelf. Met andere woorden, jij zult Jezus persoonlijk moeten aannemen, dus in hem geloven. Daarom dat Jezus zei: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Johannes hoofdstuk 6, vers 54. Net zoals jij brood eet om te leven, zo moet jij Jezus ook persoonlijk tot jou nemen. Door het woord eten te gebruiken van zijn vlees en drinken van zijn bloed, wijst Jezus ons op de intieme gemeenschap die hij van dag tot dag met ons wil hebben. En door de gemeenschap met hem worden wij zoals hij is. Het was de geest die het woord dat Jezus sprak levend maakte. Daarom dat Jezus zei: het vlees trekt niet tot nut, of anders gezegd, onze menselijke inspanningen brengen geen leven voort. En precies hierom dat Jezus, voor hij met zijn bediening aanving, aan zijn toehoorders uit het boek Jesaja voorlas wat er over hem geschreven stond: de geest des Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden. Jesaja hoofdstuk 61, vers 1. Wat een contrast vandaag met het moderne christendom en de zoveel religieën van vandaag, waar het accent niet langer wordt gelegd op de basisvoorwaarden die Jezus ons heeft voorgehouden

namelijk te weten door de Vader gezalfd te zijn met de Heilige Geest. Dat tevens het bewijs is ook gezonden te zijn. En de garantie dat de woorden die wij spreken niet louter woorden zullen zijn, maar geest en leven. Maar zoveel van vandaag zijn niet veel meer dan de schriftgeleerden uit de tijd van Jezus, die zichzelf geroepen hebben, dus ook niet gezonden zijn. Een harde waarheid waaraan ook vele van de discipelen uit de tijd van Jezus aanstoot namen en niet langer met hem meegingen. Want op een zeer indringende wijze had Jezus aan de discipelen duidelijk gemaakt dat er een direct verband bestaat tussen de woorden van geest en leven en zijn natuur, die in ons gevonden zal moeten worden. Daarom Jezus zijn woorden: gelijk de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet leven door mij. Johannes hoofdstuk 6, vers 57. En om ons de importantie of belangrijkheid van het geroepen zijn te benadrukken, zegt Jezus: ik ben niet van mezelf gekomen, maar er is een waarachtige die mij gezonden heeft. Johannes hoofdstuk 7, vers 28. En wie de Vader gezonden heeft, wordt door de Vader ook gezalfd met de Heilige Geest. Want, zei Jezus, ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Johannes hoofdstuk 6, vers 38. Daarom dat Jezus kon zeggen: de woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Want hij leefde door de Vader. Met andere woorden, het was de Vader die door Jezus zijn leven heen zijn wil uitvoerde. En zo zal ook hij die mij eet, zegt Jezus, leven door mij. Maar wie denkt, omdat Jezus geroepen en gezalfd was door de Vader, dat dit ook automatisch betekende dat de woorden die Jezus sprak geest en leven zouden zijn, die gaat aan een belangrijk aspect voorbij. En dat is de keuze die Jezus iedere dag opnieuw in zijn leven moest maken om zich in gehoorzaamheid aan de Geest van God over te geven, om te doen wat de Vader van hem vroeg. Toen Jezus in Gethsemane de beker van Gods toorn over de zonde van de totale mensheid op zich zag afkomen, want hiertoe was hij door God de Vader gezalfd en gezonden naar de wereld, toen werd hij overweldigd door vrees en angst en riep tot de Vader: Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Matteüs hoofdstuk 26, vers 39. En hiermede laat de Heilige Geest ons weten dat alles wat de Vader door Jezus zijn leven heen wilde doen, vroeg
of beter gezegd, eiste dat Jezus zich in gehoorzaamheid aan de Vader moest overgeven. De Heilige Geest getuigt hiervan en zegt: Hij, dus Jezus, heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 8. Dit getuigenis van de Heilige Geest openbaart aan ons de absolute liefde van Jezus voor de Vader. De garantie dat de woorden van Jezus ten alle tijden woorden van geest en leven waren. Woorden van eeuwig leven, zoals de Heilige Geest dat aan Petrus had geopenbaard. En wanneer het accent niet ligt op onze totale gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, dan is daarmee het bewijs geleverd dat wij ook geen levende relatie met de Vader en de Zoon hebben. En de woorden die wij spreken louter woorden zijn. Niet veel meer dan bla bla, ontbloot van geest en leven. Woorden die niet de kracht bezitten om ons eigen leven te veranderen, nog het leven van de ander. Dit werd Saul, de schriftgeleerde, later Paulus genoemd, geopenbaard toen de opgestane Heer Jezus hem verscheen op weg naar Damascus. Als schriftgeleerde had Saul in de heilige veronderstelling verkeerd dat zijn kennis van de geschriften, dus de wet, gelijk stond met het kennen van God. Maar al zijn kennis van God had de moordenaar Saul niet kunnen veranderen in een dienstknecht van de Heer Jezus. Maar toen de Heer Jezus aan Saul verscheen, bleek Saul de Heer nooit gekend te hebben. Want hij vroeg: Wie bent u, Heer? Wat de geleerde Saul toen geopenbaard werd, was dat pas in de ervaring de waarheid zich aan ons openbaart. En dat waarheid zonder de ervaring niet veel meer is dan religie, dus vormendienst, en in geen enkel opzicht gelijk staat aan een relatie die wel vol leven en kracht is en die ons ook kan transformeren of veranderen. Toen Saul als geleerde dit geopenbaard werd, riep hij uit: Alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht, opdat ik Christus mogen kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig worden zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Filippenzen hoofdstuk 3, vers 7 tot en met vers 10. Wat al de kennis van de wet die Saul bezat niet had kunnen bewerken, namelijk zijn transformatie naar het beeld van Jezus, dat had de levende relatie met Jezus in hem gedaan. Het was deze levende relatie met de Heer Jezus die hem tot een totale overgave had gebracht en hem deed uitroepen: Ik ben gekruisigd met Christus en toch leef ik.
Maar niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Galaten hoofdstuk 2 vers 20. En dit is dan ook de reden waarom Paulus kon zeggen, want onze evangelieprediking is niet slechts in woorden tot u gekomen, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid. Gij weet trouwens hoedanigen wij bij u geweest zijn om uwentwil. 1 Thessalonicense hoofdstuk 1 vers 5. Wat Paulus hier aan ons zegt is dat het evangelie dat hij predikte niet louter woorden waren, zoals je dat in zijn leven kon zien. Want het evangelie had hem getransformeerd door de kracht van de Heilige Geest in de man die hij was geworden, en dat was te zien en te ervaren te midden van de mensen waar hij zich ook mocht bevinden. Wat wij prediken is wat wij weten. Maar als datgene wat wij zeggen te weten ons leven op de eerste plaats niet kan veranderen of transformeren, hoe kunnen wij dan verwachten dat het leven van onze toehoorders zal veranderen? Wie oren heeft, horen wat Gods Geest tot ons spreekt. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Machtige God, u die God bent vanaf het begin en u leeft tot in alle eeuwigheid. Ik verhoog u, o mijn God, omdat er geen andere God is buiten u. U bent de grote ik ben die ik ben. Dit uur, o mijn God, en in de naam van koning Jezus, kom ik, Heer, met onze kinderen van Suriname voor uw machtige troon van genade. Heer, ik dank u, o mijn God, Heer, dat het de tijd is aangebroken dat we instappen in de grote vakantie. Vader, o mijn God, Heer, ik dank u voor alle kinderen die hun best hebben gedaan, die over zijn gegaan, die geslaagd zijn, o mijn God, Heer. Vader, ik dank u, o mijn God, en ik prijs u en ik feliciteer de ouders, o mijn God. Maar Heer, ik prijs u ook voor de kinderen die het minder goed hebben gedaan. Dat ze mogen weten dat het besef mag komen dat ze hun best harder moeten doen. Maar we naderen de grote vakantie, Vader. Heer, daarom breng ik al onze kinderen, alle kinderen van Suriname, breng ik voor uw troon. En ik vraag u, Heer, om onze kinderen te beschermen. Omdat u alleen onze kinderen kan beschermen. Heer, u weet, vakantie, Heer, dat trekken mensen uit naar buiten Paramaribo, naar de vakantieoorden, o mijn God, Heer. Vader, waar er water is, papa. Maar ik bid in dit uur en in de naam van koning Jezus om bescherming. Waar ze ook mogen gaan in deze vakantie. Vader, dat u daar mag zijn. Dat u een voor- en achterhoede mag zijn, o mijn God. Heer, dat wanneer ze daar komen, misschien waar er water is. Vader, o mijn God, neem ze onder uw controle. Bescherm ze ook wanneer ze in het water zijn. Vader, vaak zullen kinderen alleen thuis zijn, omdat mama en papa geen vakantie hebben, o mijn God. Omdat ze misschien niet genoeg verlof hebben om met hun kinderen thuis te zijn. Maar ik bid, Heer, dat die kinderen die alleen misschien thuis zullen zijn, dan bid ik, Heer, uw bescherming. Vader, ik bid, Heer, dat u ze helpt om te luisteren, om gehoorzaam te zijn aan uw ouders. Heer, o mijn God, Heer, dat u ze beschermt als ze misschien bezig zullen zijn om te koken. Dat u ze beschermt, o mijn God, dat ze voorzichtig moeten zijn. Heer, dat ze mogen weten dat ze thuis moeten blijven. Dat ze niet weggaan of dat vrienden thuis komen. Heer, die vrienden mogen thuis komen wanneer mama en papa zijn. Die vriendinnen mogen thuis komen wanneer mama en papa zijn, Heer. Maar Vader, help ze, o mijn God, Heer. Omdat u alleen overal bent met onze kinderen. Uw ogen zijn op hun gericht. Uw handen zijn op ze, rust op ze, mijn God, Heer. Vader, bescherm ze. Daarom roep ik u aan. Daarom breng ik ze onder uw controle, o mijn God. Omdat ik weet dat u overal bent, Heer. U bent overal met ze. Hun papa en mama zijn niet overal met hun kinderen. Maar u, o Allerhoogste God, u bent overal. Daarom vraag ik u, Heer, bescherming, o mijn God. Als ze misschien bij oma en opa gaan, vader, tante en oom, ook daar vraag ik u, mijn God, om ze te beschermen. Vader, bescherm ze eenmaal 24 uur. U weet, o mijn God, hoe onze kinderen naïef zijn. Vader, kinderen zijn zo nieuwsgierig, o mijn God, Heer, om nieuwe dingen uit te proberen. Maar ik bid, vader, vooral in het verkeer, met de e-bikes, o mijn God, Heer. Vader, ze beseffen het gevaar niet, o mijn God. Maar ik bid, Vader, dat als ze de gelegenheid vinden om misschien even naar de winkel te gaan, Vader, bescherm ze in het verkeer. Vader, wanneer ze te voet zijn, op de fiets, in de bus, Vader, overal waar ze zijn, bescherm ze, mijn God. Bescherm, omdat u alleen onze kinderen kan beschermen. Daarom breng ik ze onder uw vleugelen, mijn God, Heer. En ik zeg u dank, Heer, dat ik mag weten, dat ik mag geloven, dat ik mag vertrouwen, Heer, dat onze kinderen beschermd zijn onder uw hoede. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Halleluja. Halleluja. Goedemorgen, luisteraars van Radio Shalom, uw Inspiration Station. Ik ben wederom in uw huiskamer om u te zegenen, een goed begin van de dag met u te beginnen. Roep de Heere. Hebt u gebeden? Hebt u uw stille tijd genomen met de Heere? Hebt u hem geroepen om de dag met u door te brengen? Hebt u het bloed geroepen? Want die dingen zijn aan ons gegeven. Om ons te reinigen, om ons te heiligen. En daarom groet ik u vanmorgen in de naam van Koning Jezus. In de naam van El Gebor, in de naam van Mikadesh, in de naam van Jehovah Zebaot, in de naam van Yahweh Shalom. Halleluja. Mogen de vrede, de blijdschap van onze Heer, Heer Jezus Christus, ons vandaag weer leiden, deze nieuwe dag. Vandaag wil ik het hebben over stamboom. Tras mij taki lo. Ti de manting wan boom begin. So lees je opo brada. So lees je opo milobisa. Je met alla sot san mi. Nanga alla fai ap masra. Maar daarom zegt hij, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Wij moeten niet alleen bidden van Heere, gaat u met mij deze dag in. Maar vraag uw God ook, Heere, geeft u mij wijsheid in zich. Openbaart mij de dag. Openbaart mij de dingen in de geest. Openbaart mij

Binom hati brada. God heeft me geleerd in die openbaring hoe lief te hebben. En daarom aan een goed begint die de manting. Mi ontegi. Fuli biboom. Nanga you brada fu no oordeel. Die gaven en die talenten heeft God niet aan ons gegeven. Die zijn niet van God om te oordelen. Nee, die zijn niet van God. En wat niet van God is, kan hij niet aan ons geven. Hij geeft wat gewillig is aan hem. En daarom die de man te mij ontdekken. Te je je brada, ik go verkeerd. If I toon een tra model, misschien had de man tien zo verkeerd, lek van het taki, hij zo riep tien zo meisje, lek van de takking. Is een goed begin en waar de geest van God is vrijheid. Nog kosing. Alles ma zijn geboren. U apuan sani. En de sani sa u abi anofu no. Niets is nieuw onder deze zon. Alles zou we make me. Yeshua dat me abe over social media. Ja, dat ik, hey, dat nou een homo, dat nou een lesbien, dat nou een moordenaar, dat nou een verkrachter, dat nou een voerman, dat nou maar. Geen van die dingen die uw broeder overkomt, zijn dingen van nu. 1:6 begint bij Lot. Go na Noah. Moord begin na Kain. Hoererij begin na David. Alles, we moeten teruggaan naar de basis. Dan gaat u zien dat u in plaats dat u gaat oordelen, dat u gaat bidden voor uw broeder en uw zuster. Want ze kampen met geestelijke dingen. En als u zegt dat u vol bent van de Heilige Geest, dan gaat de Heilige Geest Gods u openbaren van die dingen zijn overgenomen vanuit het verleden. Ze volgen uw broeders en zusters. Daarom zegt de Bijbel, Gods woord, wij worden de ganse dag achtervolg. Door wat worden we achtervolg? Door de wortelen van old states. De wortelen zoals moord, hoererij, incest, verkrachting. Dus die dingen achtervolgen ons. En als wij niet weten en wij ons openstellen, dat die penetreer, dat die ons doen. En dat hij tronk koning Abraju. Asondu heerse als koning Abraju. Oh my God. Tide miwa open you eye. Vanuit Radio Shalom. Taki no kos you brada, ma begi gi you brada. Begi gi you sa. Asansa overkom you brada. SDK overkom you today. Als u niet bidt. Want wat u zei, gaat u ook oosten. Zeg Gods woord. Maar mi kon voor taigi you. Taki if you see. Abtien pleeg zelfmoord. Want taki. Abtien disi. Kan de na ini a geslacht pe ak moto. Once ma ben doen. De otaki ama no as my ne geslacht. Maar hoe staat het dan met Kain? Ah. Hoe staat het dan met Kain? Van waka, hey. Ama a pastor disi. Hey, a broeder disi. Hey, a man dat die heer die. Ama a libi fu horrei. Mi want tegen you. Ano en charen kona modo. Make we beg again. Fu yeping. Fu. A zonde dat is een achtervolging. Taki, u vloek a wortel dat tak a wortel dat koti na ing. Koti tak ano abrakona in een geslacht. Want die dingen komen van geslachten tot geslachten. Maar die demi wa opo u aina a goed begin. Brada, vooral de mannen broeders. Mi wan tak tide. Want masra taki, hij bezoeken a ongerechtigheid. Voor uw voorvaderen tot in haar vierde geslacht. Maar van waka naar gerechtigheid dan. A onrecht ei bezoek, maar van waka naar gerechtigheid. If mi naga you beggy en u horu anu kring, u horu

0: kufutukring dan wantaki anomang mit unu anomang mit unu anomang mit unu na apresi poude anomang mit unu brada na ngasa anomang mit unu dat wantaki minanga yu sluiting u sluite af omdat gado opo u aida u sluiting wanti trowela wortel e borokong na presi aisuku na presi aisuku da sambe de ina geslak fu yu pibe stama af da im go luku de 12 stama fu Israel yum go luku yato in Genesis 29 vers 30 Genesis 49 im go luku de 12 stama of de kare 12 fulo im luku pe yu famiri stama af seide de sandati seide mek umasma no malibi nanga man seide mano man tru seide chino man gebore seide mort edena seide sma edede so yongu seide sma eb ne umudi denga ga onderzoeken da if you subtaka be kona in a bloodline dan je reken af nangen lek van masra be reken af nanga afigabong ataki fu nooit moro asma onyam fu yu halleluja a new Adam a mitanga figabong ano nyamfe ma afluking Adam be nyamfeng ma Jesus fluking tak no amane nyamoro en daarom masra betaki het is volbra ma tida mek mi taigi you brada nangasa laat me u ogen openen no kos you brada no kos you sa ma begi gide desana abra desane abrago minanga you disabi da me kote na in mi bloodline tak ano mag abra daarom mi want taigi you brada mi want taigi you sa te lazy, Deuteronomium 30, de lead vers 11. Go lazy. Go lazy, Jacobus 4, vers 8, 9 of 7, 8, 9. Go lazy, umhoru anu rein. Want samangai anu e hortide, na dat mangai up chingo nyan tamara. If je uroko moni onrechtvaardig, dat dem tje nyameng, aitron fluk. If je duan sani, sanobuntide, ou achtervolg Joep Ching. En daarom mi kon fu opo yu aitide. Tak me kano achtervolg Joep Ching. Ma me ku sroto a hoofdstuk. Luku in soort bloedlijn yuk moto brada. Luku soort bloedlijn yuk moto sa. En kote, koteng. Dil nanga a wortel sa e achtervolg yu. Taki yu no man stop in a sondu sa yude. A sondu e heersa abra. Ma gado giwa santa yeye. En mek mi taigi brada nga sa. No hor yu sref for the kek. Wins pe aptinde. Wins ano aptisa etananga ena in oso. Ma wins aptieta yu etana sranang aptieta tena in asia. Ane mek eit. A brudu. A dena dat no man change. En daarom heeft Jezus nooit gesonde. En daarom kunnen we het bloed aanroepen. Want het bloed is zonder enig vlek. En daarom kunnen we dat bloed aanroepen. Maar a brudu fu minanga yu. A biologische bloed fu minanga yu. Als biologische vader. A brudu fu deen upching. En de sansa we do tide. I waka in a bloodline. Ma tide makali prandiana masaya. Gado tide me begi gado. Me begi en broko trowel ons. Ma e arki en a begrijp. Gado tide mino sab in sot waf de stama. A be stama af gado. Ma tide as a bondati. Gado wat you takina a froktu. Ye erkena bong. Gado wel if a froktu dis be ab mort na ineng. Be abi diefstal na ineng, be ap leugen na ineng, hoererij gado, papa incest gado, verkrachting gado, tide gado, we kira bong, gado tide, we kota wortel dat zij achtervolg we, in a neem voor Jezus, doro da salving, mino man doe, maar mek a salving doe masra, want de salving is van u, de salving van de Heilige Geest is van u, ik help mijn broeder, ik help mijn zuster, brada na sap. Een goed begin geef ik u. Begin a day. Begin wan yulibi. If ino ben sabi. Go look up den sanik moto. En deal nanga den sani. Taki. A brood of mi pa. Sambe sondu. Tide in a nevies. Ano abrakona mipching. Ma tide me reken af. Nanga eng. Doro a brood of Jezus. Want ik ben wederom geboren. En het bloed van Jezus is mijn deel. En ik kan het bloed van Jezus aanroepen. Want het bloed zit op de troon. En wanneer ik het bloed aanroep, reageert mijn vader op mijn gebeden. Die de man ten, Koti a lijn pe yuk moto. Luku sang be heppen na in a lijn. Luku sang e heppen in a lijn. En hij abrakon van geslacht ook. En deel na ngeng. En they stop or daily brada. Da yo shitaki na wan san fu bloodlijn. Meki asma dat neema stop do asani. So langa you no deal na nga asan. So langa you no ont wortela bong me tegi. Ou tangro. Ma tide mi wan in a name fu Jesus. Fu ont wortel alla den bong. Sa echa negatieve vrok to kona in a libi. Taki den belofte fu gado no manko uit. Omdat you e hoor ete na traditie. Je hoor ete na reunie. Mi wan tegi taki. Hoor na a traditie. Fu a avondmaal, want dat Jezus liep je o. Atak so langa u kon dek was na makandra. We nyang en we drink en we memre sa aduna kruis en dede nanga e opobaka. Tiden mante vanuit radio shalom wil ik u zegenen. En heb een gezegende dag en goden katori. En lees uw woord, lees het woord van God met geestelijke ogen. En pas het toe in uw leven. You will be blessed by the name of Jesus Christ. Halleluja. Ik groet u vanuit Radio Shalom. In de naam van Jezus. Amen en amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected, alase.
3: Connected na Oso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
3: Connected na Broco, met TeenageU business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
4: Keeping you in touch.
3: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected, alase. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TeenageU keeping us in touch.

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Reality Time. Onze thema vandaag is onderwijs hen op de weg die zij moeten gaan. En onze thematekst is Spreuken 22 vers 6. Oefen de jongen overeenkomstig zijn levensweg. Ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. Halleluja. Er is een duidelijke instructie vanuit het woord over de opvoeding van kinderen, geliefden. En die is niet onderheven aan een persoonlijke mening of moderne culturele trends. Nee, de Bijbel zegt, oefen de jongen overeenkomstig zijn levensweg. Dus niet in de weg die hij kiest. En ook niet in de weg die de maatschappij voorstelt. En zelf niet in de weg die u zelf kiest, maar in de weg die hij moet gaan. Halleluja. Die weg wordt bepaald door Gods woord, geliefde. Sommigen hebben vandaag een verkeerde denkwijze aangenomen in het opvoeden van hun kinderen. Door te zeggen, in ons huis is iedereen vrij om te beslissen wat hij wil geloven of hoe hij God wil dienen. Dat is geen christelijk huis. Het christendom is geen democratie van overtuigingen. Wanneer u ervoor kiest om een christelijk huis te bouwen, geliefde, is er een standaard. En die standaard is het woord van God. De Bijbel spreekt over hen die het verwerpelijke achter God te erkennen. Leest u dat maar in Romeinen 1 vers 28. Die toestand begint niet plotseling in de volwassenheid. Nee, het is vaak het gevolg van een gebrek aan juiste training en structuur in de vormende jaren, geliefde. Wanneer kinderen niet geleid worden in de juiste manier om God te dienen, groeien zij op zonder het bewustzijn van God. En die afwezigheid kan leiden tot ernstige geestelijke gevolgen. U onderhandelt niet over geestelijke discipline met een kind, geliefde. Omdat de Bijbel zegt dat dwaasheid in het hart van een kind gebonden is. Maar dat tucht helpt om het daarvan te verwijderen. Spreuken 22 vers 15 zegt, dwaasheid is in het hart van een jongen gebonden. De stok van de vermaning zal die ver van hem houden. Halleluja. Als christelijke ouder, geliefde, moet u het idee niet toelaten dat uw kind beslist om niet naar de kerk te gaan. Voed kinderen niet op om hun impulsen te volgen. Nee, voed hen op om in de waarheid te wandelen. Wanneer u vasthoudt aan Gods weg, consequent, vastberaden en met liefde, bent u niet hard. U bent gehoorzaam aan goddelijke instructie. En het resultaat is gegarandeerd, geliefde. En dit is specifiek voor de lieve ouders. Wanneer zij oud zijn, het resultaat is gegarandeerd. Wanneer ze ouder zijn, zullen zij daarvan niet afwijken. Het is wat de Bijbel zegt. Die training wordt een geestelijke kompas in hen. Dat hun keuzes leidt en hun leven bewaart. U bent niet geroepen om kinderen op te voeden die slechts groeien. U bent geroepen om kinderen op te voeden die God kennen, in zijn weg wandelen en leven overeenkomstig zijn waarheid. Die verantwoordelijkheid, geliefde, is goddelijk en moet serieus genomen worden. Halleluja. En dat is specifiek voor de ouders. En ik ben ook een van ze. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u voor uw genade en wijsheid die werkzaam zijn in mijn leven. Ik wandel in het licht van uw woord en pas uw waarheid toe met consistentie, liefde en vastberadenheid. Mijn huis is gevestigd op uw woord en degenen die onder mijn zorg zijn worden gevoed in rechtvaardigheid, terwijl zij opgroeien met het bewustzijn van uw aanwezigheid. In Jezus' wonderbaarlijke naam. En die zegt samen met mij, amen, halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vanmorgen met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u de Rhapsody wilt opgestuurd wens te krijgen, mag u gerust ons een bericht sturen met het thema. En nogmaals, het thema van de dag is onderwijs hen op de weg
die zij moeten gaan. En dit mag u sturen naar het nummer 864-646. Ik ben Michelle Afsindi van Christ Embassy. Als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom. We zijn aan de Ringweg Noord van de 10. We kijken uit naar uw geliefde. Ik hou van u. Ik groet u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Een hele goede morgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom, familie. Shalom, shalom, shalom. Het is vandaag 12 augustus. Momenteel 7 over 6 in heerlijke Republiek Suriname. En het is weer tijd voor een nieuwe aflevering, een nieuwe editie, een nieuwe uitzending van het programma The Morning Move, waarbij ik uw presentator ben. Mijn naam is Ian Murasim en het is echt genade van de Heer dat ik vanmorgen aanwezig mag zijn aan de stadion land nummer 7 om dus live het programma aan u te mogen presenteren. Mijn stem is een beetje moe. Ja, niet alleen mijn stem, maar ik zelf ben een beetje moe, dus vergeef me, ik voel me ook een beetje ziekjes. Dus vergeef me als ik een beetje dof overkom. Mijn stem is een beetje zwak, maar prijs God, bidden jullie voor me. Ik zit ook op de Bijbelschool en de afgelopen dagen was het weer even intensief studeren, omdat ik 2 tentamens achter elkaar

had. Er was toch weer heel veel om te studeren. Maar prijs God, het is goed gegaan. Hij heeft me geholpen, hij heeft me ondersteund. En het was redelijk makkelijk gegaan. Maar goed. Sorry, ik moest even hoesten. Maar prijs de heren, het is dus een nieuwe uitzending, een nieuwe editie van het programma The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag. Van 6 uur 's morgens tot en met 8 uur 's morgens zijn we dus live hier op de radio. Ik hoop dat u lekker hebt geslapen. Ik hoop dat u al wakker bent. Voor degenen die reeds wakker zijn, die zijn bezig misschien zich klaar te maken voor het werk, voor school. Van harte goedemorgen. En ik hoop dat u vanmorgen een mooie uitzending mag hebben. Dat we samen eigenlijk radio gaan maken. Je hebt bepaalde mensen die alleen kunnen luisteren en niet echt kunnen reageren op WhatsApp. Dat is geen probleem. Maar als het u lukt om even toch je telefoon te pakken, om even te groeten, om even te bemoedigen. Misschien heb je een tekst op je hart. Hè? Er zijn zoveel duizenden mensen die luisteren, maar er zijn echt... Ja, ik zou niet zeggen weinigen. Ik ben verschrikkelijk dankbaar voor de mensen die een WhatsApp bericht sturen. De bedoeling is eigenlijk dat we echt samen radio gaan maken. Want we zijn familie, we gaan samen met elkaar praten. Maar dan denk ik ook van, hey, als al die mensen reageren... dan gaat de Morning Move met zeker 5 uren lang of 6 uren lang moeten gaan verlengen. Dat is dus ook niet de bedoeling. Maar ik ben blij en ik ben enorm blij voor degenen die al reageren. Dus thumbs up en God bless you voor degenen die al gereageerd hebben vanmorgen. Die hebben al een bericht gestuurd. Dus thank you very much. En God zegen. Nou, laat weten wie wakker is. Laat weten van waar u uit luistert. Laat weten... Als de uitzending helder is, laat weten. Heb ik al gezegd van waar u uitluistert? Even wat in voor Noord, Zuid, Oost, West. Laat weten. We gaan nu even naar een pokoe luisteren. En daarna kom ik dan terug bij u om 6:15 met de overdenking van vanmorgen. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij The Morning Move.

Ja, en dat is dus Atmosphere Shift van Phil Thompson. Ook een geweldig nummer van Phil Thompson. Er zijn niet veel nummers van Phil Thompson, maar deze, Atmosphere Shift en de andere, Here Is My Worship. Oh, ah, die kan ik elke dag naar luisteren. Maar nogmaals, een hele goede morgen. Het is momenteel 6:16. Welkom, welkom, welkom. Nogmaals voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven. Het is The Morning Move on the 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Het is dus tijd om nu te gaan luisteren. Om samen eigenlijk te praten over Gods woord. Om elkaar te gaan bemoedigen. Het is tijd voor de overdenking van vanmorgen. En ik hoop echt. Ja, ik hoop, ik weet. En ik krijg ook feedback, ik krijg ook appjes binnen en chats binnen. Of ik hoor van anderen van hé, de bemoedigingen zijn goed. En het doet me wat. En dat is eigenlijk, dit is eigenlijk de mooiste, het mooiste deel van de hele Morning Move. Voor mij trouwens. Omdat ik mag weten dat de Heer me op zo'n manier gebruikt. Het is echt gewoon genade. Omdat ik nooit had gedacht dat de Heer me eigenlijk op zo'n manier zou gebruiken. Dus ik dank de Heer voor vanmorgen. En dat ik weer door zijn genade hem eer mag geven. Door eigenlijk te praten over zijn woord. Vanmorgen gaan we praten over naaste liefde. En ja, we praten zo vaak erover. Maar toch nog zien we heel weinig dat naar buiten komt. We zeggen het vaker gewoon met onze mond. Maar of het nou echt tot uiting komt, is heel gering. Maar vandaag wil ik het over een ander deel hebben van naaste liefde. Dan denkt u zeker van, waarover heb je het? De titel van vanmorgen is Gebed, een teken van naaste liefde. Gebed, een teken van naaste liefde. Ik weet niet als u het hebt opgemerkt hoor. Voor degenen die al heel lang tot bekering zijn gekomen. Maar dit heb ik niet lang terug eigenlijk ontdekt. Maar naarmate dus u groeit naar God toe. Hoe dichter bij u eigenlijk de Heere bent. Hoe dichter bij u eigenlijk naar God groeit, hoe volwassener u wordt in Christus, geestelijk sterker wordt, dan ga je merken dat je eigenlijk heel weinig denkt aan jezelf in gebed. Wanneer je in gebed gaat, of wanneer je tot God gaat praten, ga je merken dat je heel weinig over jezelf gaat praten. Dat is een teken dat je geestelijk eigenlijk volwassener wordt. Omdat je dan meer gaat praten over anderen. Je gaat meer bidden voor anderen. Je gaat meer voor elkaar strijden. Je gaat meer tot God en je gaat meer medegevoel hebben voor jouw naaste. Je gaat niet kunnen zien dat de ene zoveel pijn leidt. Weet u wanneer u gaat bidden voor iemand? Is wanneer u het echt meent met de persoon. En niet wanneer iemand je vraagt om te bidden voor hem of haar.
Maar wanneer je eigen initiatief neemt, je hebt iets gezien, je hebt gezien dat het niet goed gaat met jouw broeder, je hebt gezien dat het niet goed gaat met jouw zuster, zonder dat die zuster, zonder dat die broeder jou eigenlijk heeft verteld van hé, het gaat niet goed met mijn huwelijk, het gaat niet goed financieel, het gaat niet goed aan het werk, het gaat niet goed met mijn gezondheid, het gaat niet goed. Zonder dat die persoon je het eigenlijk heeft verteld. De Yusrefi, Agers Gado en Miryu Ati. Waarom? Omdat de Heilige Geest in u is. En de Heilige Geest maakt dat we eigenlijk één zijn in Christus. Omdat die persoon ook de Heilige Geest in zich heeft. We zijn allemaal hebben Gods Geest in ons. En die overtuigt ons eigenlijk van de wil van, de van God de Vader. En de Heer Jezus Christus die leert ons ook om elkaar lief te hebben. Om één te zijn. De Bijbel leert ons ook heel duidelijk dat wij het lichaam zijn van Christus. En omdat wij dus één zijn. Omdat wij een lichaam, een heel lichaam zijn. We zijn niet apart. Maar we zijn één lichaam van Christus. Dan dienen we te voelen wat de ander ook voelt. Wanneer die ene hand een snee heeft, een wondje heeft, dat de ander ook meevoelt van hé, er is iets niet in orde. Iets moet geheeld worden, iets moet genezen worden. En wanneer je dus opmerkt, wanneer je hebt geobserveerd, wanneer je hebt opgemerkt van hé, weet je wanneer er dan iets verkeerds of iets niet in orde is? Is wanneer je dan... Je hebt geen medegevoel. Je ziet iets, maar aan je had je. Dan is er iets niet in orde. Wanneer jouw broeder of jouw zuster in nood is en het doet je niet wat, dan is iets niet in orde met u. Is er geestelijk iets, dan bent u nog niet op de plek. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar het is echt hoe het is. Want de Bijbel leert ons om elkaar lief te hebben. Want hoe kunnen we zeggen dat we God lief hebben, maar we kunnen onze broeder niet eens lief hebben die we wel zien. En lief hebben is niet alleen met, hé, mi loop je jere, en mi loop fayde, een hand schudden, blessie, blessie, God zegen. Het is niet alleen liefde. Maar de liefde voor uw naaste gaat maken dat u voor de persoon gaat willen bidden. Je ziet dat, hey, abrada dat je pijn in voeten, jongen. Je gaat naar hem toe. En zegt, hey, mag ik voor je bidden? Mag ik papa vragen? Zodat hij je kan genezen. Ik heb gemerkt dat wanneer je eigenlijk dieper bij de Heren, dieper met de Heren gaat, wanneer je volwassener wordt, dat je echt meer gaat geven om jouw naaste. Zo werkt het eenmaal. En je gaat jezelf eigenlijk wegcijferen. Het is heel raar, maar zo is het eenmaal. Heeft u niet gemerkt, soms wanneer u in gebed gaat, dat u meer bidt voor jezelf dan voor anderen? Je bidt meer voor je eigen gezin, wat goed is natuurlijk. Ik zeg dat je niet mag bidden of niet moet bidden voor je eigen gezin. Of niet moet bidden voor jezelf, dat zeg ik niet. Maar soms is het al je gebeden, die draaien om jou en om jou alleen. Om jou alleen, om jouw gezin, jouw behoefte, jouw verlangen alleen. Maar bid ook voor elkaar. De Bijbel zegt in Jacobus 5 vers 16, beken daarom uw zonde aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt, want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. 1 Timotheus 2 vers 1, wat ik van je vraag, komt hierop neer. Bid veel voor alle mensen. Smeek en dank God voor hen. Dat is wat de Bijbel van ons vraagt. Om voor elkaar te bidden. U moet het zo zien.
Stel je bent in een gezin, voor degene die meerdere broers of zusters of zusjes hebben gehad, dan is dit wel bekend bij u. Je deed in wat also, mama, papa is er. En broertje, die wil bijvoorbeeld gaan voetballen. En die gaat naar mama. Nee, laat me het anders zeggen. Die wil bijvoorbeeld naar McDonald's. We hebben elkaar McDonald's neem gewoon even hier, hè. Gratis reclame. Mackie, koop dat Mackie. En broertje gaat naar mama of papa. Mama, ik wil Mackie. Mama zegt, nee man. Nee man, hoeft niet. Er is eten thuis. Hoor je vaker, toch? En dan atrabrada, hij ziet dat, hey, broertje, want Mackie. Hij heeft het lang niet gegeten, hij lust het. En dan gaat broer nu ook naar mama en papa. Maar ik lust Mackie, hoor. Net als mijn broertje. Net als Kevin. Ik wil ook Mackie hebben. Dat als Sisa ook kon. Maar laten we naar Mackie gaan, hoor. Uiteindelijk waren de vijf jupjingen kon. Laten we naar Mackie gaan, no. Uiteindelijk, wat gaat er gebeuren? Appanninga moet ik van. Ja, oké. Okay. Laten we gaan, hoor. Lief, die kinderen hebben honger. Ze lusten echt Mackie. Ze hebben hard gewerkt. Ze hebben goed hun best gedaan. Laten we ze naar Mackie brengen. Het heeft invloed. En dus hoe meer mensen bij elkaar komen, hoe meer we eenparig bidden, hoe meer we met één verlangen bidden voor elkaar, hoe groter de kans dat het zal geschieden. Het is Bijbels. Het is Gods principe. Want de Heere verlangt ernaar dat wij als één geheel tot Hem komen. Omdat het is zijn lichaam. En wanneer zijn bruid hem om iets vraagt dat rechtvaardig is, dat in zijn wil is, waarom zou hij dat niet willen doen? Dus ik hoop dat ik u vanmorgen mag bemoedigen, mag aanmoedigen om op het punt te komen om meer te gaan bidden voor uw naaste. Want u weet misschien niet hoeveel er gebeurt in uw broeder of zuster. Ze vertellen niet alles. En in stilte gaan ze door zoveel heen. U ziet die broeder of die zuster wel in de kerk. De lafunangayu, de piertivi. Isabi, alsof alles zo normaal is en ze maken grappen. Maar wanneer ze terug naar huis gaan, is er zoveel dat gebeurt. Zoveel zorgen, zoveel problemen. En dan is het aan ons om te gaan strijden. Soms in Abafiri, en dan ga ik hiermee afsluiten, heeft u soms niet het gevoel van hier. Je moet denken aan Asmadision. Gewoon zo. Dan is het een teken. Meestal is het een teken om voor die persoon in gebed te gaan. Laat je leiden door de Heilige Geest. En laat de Heilige Geest spreken door jou tot God. En ga in gebed voor die persoon. Bid voor die persoon. Bid voor uw naaste. Bid voor uw buurman. Bid voor uw collega's. Bid. Het is de Heer. U praat eigenlijk met God over de persoon. Papa, je pas maar die zie. Ik zie dat die persoon struggelt. Die heeft niet genoeg geld. Help alstublieft, Heer. Kom ze tegemoet. Dat is liefde voor uw naaste. Bidden. Dus ik hoop dat u vanmorgen een andere denkwijze hebt gehad. En dat u meer gaat bidden voor uw naaste. Dat is een teken van volwassenheid. Een teken van naaste liefde. Wel, dat is mijn bemoediging van vanmorgen. Ik heb genoeg gesproken, een kwartiertje.
Als dat mij ligt, dan praat ik langer. Maar we hebben ook andere verplichtingen. Nogmaals een hele goede morgen. En welkom bij een nieuwe aflevering van The Morning Move.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, woensdag 12 augustus 2026. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Psalm 103, vers 13. Het leerwoord. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba Vader. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba Vader. Galaten 4, vers 6. Het gezang.

0: We zegenen de dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante als Krivi, dan gooi ze weer mee in de acte, jong. Als maar denk, Mina niks te doen.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Na Sam, tante, die zat ik om een phone voor een boy thing. Dat ben ik wel haast, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you?

0: Goedemorgen, happy kids. Hoe gaat het met jullie? Een happy morning voor alle happy kids. Ik ben zuster Yolanda. Wij gaan vandaag verder met de vertelling over Nitipawiro. Gaan we samen bidden, happy kids? Sta of zit even eerbiedig. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor uw liefde. Vader, we willen meer over u weten. Kom in ons hartje. In Jezus' naam. Amen.
1: Lees je Bijbel, bid elke dag. Bid elke dag, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag. Als je groeien wilt.
0: Happy kids, hebben jullie wel je Bijbel gelezen? Heb je gebeden vandaag? Zoals het liedje ons leert, moet je elke dag je Bijbel lezen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Jullie hebben geluisterd de afgelopen dagen? Ja toch? Ook Nitipawiro las een Bijbel. Als kind kan je ook een Bijbel lezen. Ja toch? Had Nitipawiro een Bijbel als kind? Dat klopt. Nitipawiro had geen Bijbel. Hij was een Mohammedaan. Toen hij in Suriname was, bleef hij in Nikeri. Toen pas had hij een Bijbel. Happy kids, Nitipawiro die stopte zijn Bijbel niet onder zijn kussen. Hij stopte het ook niet in de klerenkast. Nitipawiro wilde weten over de Heere Jezus. Dus hij las zijn Bijbel elke dag. Elke dag na zijn werk las hij zijn Bijbel. En er gebeurde wat in zijn hartje. Hij geloofde nu in Jezus en hij was veranderd. Nitipawiro was totaal veranderd, omdat hij stopte met de verkeerde dingen die hij deed. Weet je, happy kids, God vraagt van ons dat we moeten veranderen precies als Nitipawiro. God wil dat we stoppen met de verkeerde dingen die we doen. Er moet echt een verandering komen. We moeten anders leven. We moeten niet alleen geloven, maar het moet te zien zijn. Nitipawiro was gestopt met dobbelen. En hij stopte ook met heel veel andere dingen die hij verkeerd deed. Happy kids, de mensen konden merken dat Nitipawiro helemaal was veranderd. Ze vroegen zich af wat er met Nitipawiro is gebeurd. Happy kids, hoe zit dat met jou? Kunnen je vader, je moeder, je juf en je buren merken dat je de Heere Jezus dient? Kunnen je vriendjes dat merken? Kunnen ze merken dat je nu anders denkt en dat je het verkeerde niet meer wil doen? God houdt van je en hij wil je helpen om te stoppen met alles wat je verkeerd doet. Wat moet je doen, happy kids, behalve alleen maar geloven in de Heere Jezus? Ja, goed zo. Je moet je Bijbel lezen. Als je wil groeien, moet je je Bijbel lezen en ga je veel te weten komen, dan ga je veranderen. Dan ga je anders leven. Je naaste moet weten dat je christen bent en dat je in de Heere Jezus gelooft. als je je Bijbel elke dag leest en als je elke dag bidt, leer je ook hoe je moet leven. Je gaat dan leven zoals God wil. Happy kids. Niet die Paviro, die kon het ook niet langer voor zichzelf houden. Hij toonde een ieder dat hij de Heere Jezus wilde volgen. Er staat ook in de Bijbel dat een ieder die in de Heere Jezus gelooft en hem oprecht wil volgen, zich moet laten dopen. Happy kids, we gaan morgen verder met de vertelling. Nodig een andere uit om morgen afgestemd te zijn op Radio Shalom. Dan ja, gaan we de Bijbeltekst herhalen vandaag?
1: Ja, zuster. Happy kids, kennen jullie de tekst van de week nog? Gaan wij het herhalen? De Bijbeltekst van de week is gehaald uit Markus 1, vers 15. Luister mee en doe mee. Bekeert u en geloof het evangelie. Markus 1, vers 15. Nogmaals, bekeert u en geloof het evangelie. Markus 1, vers 15. Nogmaals, bekeert u en geloof het evangelie. Markus 1, vers 15.
0: Heel mooie tekst, happy kids. Gaan we bidden? Ga eerbiedig staan of zitten. Lieve God, dank u wel voor de vertelling over Niti Paviro. Heer, doorgrond mijn hart. Heer, verander mij. Ik wil anders zijn. Vader, ik wil stoppen met alle verkeerde dingen die ik doe. Vader, ik wil heel dicht bij u zijn. En ik wil dat u blij met mij moet zijn. Vader, ik weet dat u van mij houdt. Help mij om te zijn zoals u. Vader, ik wil een voorbeeld zijn. Vergeef mij van alle zonden en verkeerde dingen die ik doe. Vader, verlos mij van het kwade. Vader, ik wil dat u mijn leidsman moet zijn. Laat mij wel uw wil zijn. In Jezus' naam. Amen. Happy kids, dat was het voor vandaag. Jullie mogen genieten van de gospelliedjes. Tot morgen.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Surinamers, voorzichtig optimistisch, maar kiezen voor duurzame economische koers. Telesur en Liberty versterken internationale digitale verbindingen voor groei oliesector. 6 gewonden bij zware aanrijding, Kennedyweg. Ruim 2000 doden door ebola-uitbraak in Congo. Uit Starnieuws lezen wij vandaag: Surinamers voorzichtig, optimistisch, maar kiezen voor duurzame economische koers. Surinamers zijn voorzichtig optimistisch over de toekomst. 42% verwacht dat het beter gaat, maar veel mensen ervaren nu nog financiële problemen. Tegelijk kiest de bevolking duidelijk voor duurzame economische ontwikkeling. 87% wil het regenwoud beschermen, ook als dit economische groei beperkt. En 83% wil een deel van de olie- en gasinkomsten sparen voor toekomstige generaties. Onderwijs 96%, goed bestuur en het bestrijden van corruptie 91% worden belangrijker gevonden dan de olieinkomsten zelf. Landbouw en agro-industrie worden gezien als de belangrijkste sectoren om de economie minder afhankelijk te maken van olie en mijnbouw. De boodschap richting 2050 is duidelijk: economische groei, maar met duurzaamheid, goed bestuur en oog voor toekomstige generaties. Ook Starnieuws schrijft vandaag: Telesur en Liberty versterken internationale digitale verbindingen voor groei oliesector. Telesur en Liberty Networks breiden hun samenwerking uit om de internationale digitale verbindingen van Suriname te versterken. Dit is belangrijk met het oog op de groei van de offshore olie- en gassector, maar ook voor banken, overheid, onderwijs en andere digitale diensten. De samenwerking moet zorgen voor meer capaciteit, betere backup-verbindingen en minder kwetsbaarheid bij kabelstoringen. Ook wordt voortgebouwd op het Suriname-Guyana Submarine Cable System. Zo wil Suriname zijn digitale infrastructuur voorbereiden op de economische groei en toenemende digitalisering richting de toekomst. Uit Times of Suriname halen wij vandaag 6 gewonden bij zware aanrijding Kennedyweg. Bij een zware aanrijding aan de Kennedyweg zijn zondagochtend 6 personen gewond geraakt. 2 slachtoffers waren na het ongeval niet aanspreekbaar. Een Honda Fit en een Lexus botsten tijdens een inhaalmanoeuvre. Beide voertuigen raakten van de weg. De Honda botste tegen een EBS-mast en belandde in een trens, terwijl de Lexus op zijn dak in een goot terechtkwam. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Volgens de moeder van de 20-jarige Lexus-bestuurder beschikte hij niet over een rijbewijs. Ook uit Times of Suriname lezen wij vandaag: ruim 2000 doden door ebola-uitbraak in Congo. De ebola-uitbraak in Congo heeft inmiddels 2011 leven geëist, met 4381 geregistreerde besmettingen. Het is de op één na grootste ebola-uitbraak ooit en verspreidt zich uitzonderlijk snel. Volgens experts verloopt de huidige epidemie 5 keer sneller dan eerdere uitbraken. Het virus zou al maanden rondgaan voordat de uitbraak officieel

0: Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7. Via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.
3: Boy, mi clara oso. Mala sa opo preis. Kus abe check ko smara? Ami suku kwaliteit toch.
4: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Da sa dati.
4: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu, tu lees mi tegi ba. Verfi. Na anju merk to. En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
5: Rustine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Rustine Car aan de Van 't Hogerustraat 23... We go the extra mile.
6: Voel jij de roeping om te groeien in Gods woord en actief te dienen in de gemeente? Schrijf je dan nu in voor de School for Harvest and Ministry. Jong en oud, iedereen is welkom bij deze unieke interkerkelijke bijbelschool in Suriname. Kom naar de informatieavond op donderdag 3 september van 6 uur tot 7:30 s'avonds. De inschrijving sluit op 11 september en de lessen starten op donderdag 8 oktober. Formulieren haalt u af bij de Tabernacle of Faith and Love Ministries aan de Quattaweg 96 en bij Majesty Bible Plus aan de Malabatrumstraat nummer 10. Online aanmelden kan via een WhatsApp-bericht naar het nummer 855-0022 of 8810223. Laat je toerusten met Gods woord.

Ja, goedemorgen. En we zijn terug live in de uitzending hier onder 94.5 FM. Goedemorgen nogmaals, welkom bij het tweede gedeelte van de Morning Move. We hebben het eerste gedeelte al gehad, het is momenteel al 7:15. Dat wil zeggen dat we nog maar 3 kwartieren met elkaar hebben. Nogmaals een hele goedemorgen aan u die luistert naar Radio Shalom. Misschien bent u nu al op het werk of onderweg naar het werk. Voorzichtig, onderweg naar het werk, onderweg naar school. Heb een gezegende en productieve dag vandaag, terwijl u zo luistert naar Radio Shalom. Mooi zo, mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator. En het is weer dus genade dat wij samen radio mogen maken. Mooi zo. We hebben net geluisterd naar de Happy Kids programma. We hebben de dagtekst van vandaag gehad. We hebben ook het nieuws gehad van vanmorgen. Dus nu is het tijd voor de WhatsApp berichten. Even kijken, er zijn een paar WhatsApp berichten binnengekomen. Als u nog geen bericht hebt gestuurd, mag u dat nu doen. Neem even je telefoon als je dat kan. Stuur gewoon even een groet. Hè? Als je misschien iemand hebt die je wilt feliciteren vandaag, dat mag je dan ook gaan doen op het nummer 875-5358. Ja? Je mag u feliciteren, u mag groeten, u mag bemoedigen. U mag een getuigenis geven, dat mag allemaal hier on the 94.5. Dus gaat uw gang, stuur even snel een WhatsApp bericht. Laat weten van waar u uit luistert, van welk district u uit luistert. Bent u buiten Suriname, laat dat ook even weten. Zodat we dan kennis kunnen maken en dat we mogen weten wie allemaal behoort tot de Shalom familie. Mooi. Onze eerste WhatsApp bericht van vanmorgen was om 6:15. Mm-hmm. De zuster Sietje. En ze zegt, goedemorgen, shalom familie en broeder Ian. Dank de Heer voor zijn genade dat wij weer zijn opgestaan. Een tekst uit Psalm 118, vers 24 tot met 28. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Och Heer, geef toch heil. Och Heer, geef toch voorspoed. Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. Wij zegen u uit het huis des Heren. De Heere is God, Hij heeft het voor ons doen lichten. Gij zijt mijn God, U zal ik loven, o mijn God. U zal ik verhogen, halleluja. Een gezegende uitzending, dank voor uw bemoediging. Groetjes van zuster Sietje, Den Haag is wakker. Mooi zo, dat is het bericht van onze lieve zuster Sietje uit Den Haag. Dus groetjes daar te Nederland. Groetjes en dank u wel voor uw WhatsApp bericht. Blessie. Even kijken. We gaan nog 1 bericht doen. En dan gaan we naar een pokoe luisteren. Goedemorgen allemaal. Noordwiki. Efeziërs 1 vers 1 van Paulus. Die door God is aangewezen als apostel van Jezus Christus. Aan alle gelovigen in de stad Efeze. Die Christus Jezus trouw volgen. De gelovigen die Christus Jezus trouw volgen. Wat een schitterende reputatie. Zo'n aanduiding is een eer voor elke gelovige. Kunnen anderen jou ook zo typeren? Wees niet bezorgd over de toekomst, maar houd elke dag vast aan je geloof. Gehoorzaam God volkomen, ook in de kleine dingen van alle dag. Dan zullen anderen ook van jou zeggen dat je Christus Jezus trouw bent. En dat is dus een WhatsApp bericht van zuster Cindy. Dankjewel Cindy. Zuster lobby. Mooi zo, uw bericht nog niet gestuurd? Doe het nu op het nummer 875-5358. Er zijn nog een paar berichten die ik moet lezen, maar dat gaan we niet in 1 keer doen. Laten we nog even luisteren naar een nummer 10.000 Reasons by Matt Redman.

Yes, and it was 10,000 Reasons, ook een van de meest bekende gospel songs, 10,000 Reasons. En ja, inderdaad, we hebben tienduizenden redenen, we hebben miljoenen redenen eigenlijk om de Heer te loven, om de Heer te danken. Er zijn reden genoeg. En ook al lijkt het erop alsof er geen redenen zijn, ook al lijkt het erop alsof, soms kom je in een zo'n danige situatie, op een zodanige punt van je leven, waarbij het erop lijkt alsof er helemaal geen reden is om de Heer te danken. Maar om alleen te zeggen van, wat heb ik gedaan dat ik op zo'n punt moet komen? Laatst op school, op de Bijbelschool, dan hadden we gesproken over Job's leven. Hè? We hebben hem helemaal een beetje uitgepluist, of uitgeploosd. We hebben het helemaal uitgepluist. Uitgepluist. Ik elke keer opnieuw sta ik versteld van hoe Job eigenlijk zijn houding was. Hij heeft vastgehouden. Maar er was ook een punt waarbij Job begon te klagen. Hè? Hij zei ook aan de Heer van, liever was ik niet geboren. En dat soort van dingen. Dus het is sowieso menselijk. Je moet nagaan. Die man, Job, hij was de rijkste man in het oosten. Hij had zoveel in zijn bezit. Hij had kinderen die hij heeft verloren. En hij heeft letterlijk alles verloren. En als dat niet genoeg is, werd hij ook ziek. Het enige dat niet is gebeurd met hem, is dat hij eigenlijk doodging. Maar zelfs zijn vrouw, die hitste hem op. Om te zeggen van, verlaat jouw God. Isabi, en nou wat tof story, hè. En dan krijg je nog ook vrienden. Die je eigenlijk beschuldigen van zonde. Je hebt dit gedaan, je hebt zeker dat gedaan. Daarom is dit met je gebeurd. En ik kan me niet indenken. Ik zou echt, I don't know. Maar als ik zo naar het verhaal van Job kijk en luister en lees, minobomang. Ik ben niet op het niveau, die relatie met God heb ik niet, hoor. Ik ga eerlijk zijn met u. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ga eens na. Het is eigenlijk alleen God die je dan kan helpen op dat moment, hoor. Maar menselijk gezien, je las alles aan je. Letterlijk alles aan je. En niet eens je bezit, maar ook je kinderen. Moeilijk, hoor. Echt moeilijk. Dus een van mijn favoriete gebeurtenissen in de Bijbel is het leven eigenlijk van Job. Is echt grote respect voor deze man, Job. En if one day u meet na te ontmoeti, ano if na te ontmoeti, ga ik hem echt vragen van boy, va, hoe? mooi hoor. Maar inderdaad, hij had dan nog reden om God te loven, God te prijzen en om aan God vast te houden. En daarna kreeg hij dubbel van wat hij had verloren. Natuurlijk. De kinderen die je hebt verloren, je kan ze niet vervangen. Maar de Heer gaf hem toch nog weer kinderen. De Heer is goed. Maar ja. Ik denk niet dat iemand ooit in de plaats van Job heeft gestaan. Ik weet niet. Ik weet niet of het één uit de miljoenste, biljoenste mensen dat dit is gebeurd. Maar er is altijd een reden om de Heer te danken. Het feit gewoon dat je leeft is reden genoeg. Ook al lijkt het erop alsof soms je niet meer wilt leven. Want dat hebben we allemaal, toch? Ik wil niet meer. Me no one more. Maar de Heer geeft leven. En het feit dat hij heeft gegeven, daarvoor moeten we dankbaar zijn. Mooi zo. We gaan nog even weer naar de rest van de WhatsApp berichten. Broeder Ben, die zegt, goedemorgen broeder Ian, de boer buiten is wakker bro. Jeremia 23, vers 23 tot en met 24. Ben ik een God van nabij, luidt het woord des Heren, en niet een God van verre? Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat ik hem niet zou zien, luidt het woord des Heren? Vervul ik niet de hemel en de aarde? Mooie tekst hoor. Thank you, broeder Ben. Lobby.
Ik kreeg een appje hier van wie is dit, zuster Diana. En ze zegt goedemorgen, God zegenen, lieve broer en alle luisteraars. Een gezegende dag. Alle gezegende dag allemaal. Charlesburg is wakker. Prettige dag verder. Dankjewel, zuster Diana. Groetjes daar te Charlesburg, zuster Lobby. Nog eentje van zuster Claudine. Morning, broeder Ian. Alles goed met u. Een fijne luistertijd. De tekst, Psalm 103, vers 13. Zorg en hoop is al wakker. God zegen voor iedereen. Dankjewel, zuster Claudine. Lobby, lobby, lobby. Dankjewel voor uw WhatsApp-bericht. Nog één laatste van broeder John. Shalom. Ik groet. Ik hoor u helder. Kring, kring. Luister vanaf 5:10. Lobby Odi mi lobby wangs. Dat is de WhatsApp-bericht van onze broeder John. Mooi zo. Voordat we verder gaan naar de andere WhatsApp-berichten, dan gaan we nog even luisteren naar de andere pokoe. Als u nog geen bericht hebt gestuurd, doe dat nu even snel op het nummer 875-5358. Laten we samen radio maken. We hebben nog maar ongeveer iets langer dan een half uur. Laten we zeggen 32 minuten met elkaar. Dus laten we elkaar bemoedigen. Laten we elkaar opbouwen door middel van WhatsApp-berichten. Mooi zo. Tot zo.

0: Furmi etewan trong nang ayo yeye masra. Ja, en dat, dat moet vaker gebeuren, hè. En soms je laundry en dan je actie garo furmi etewan trong etewan lisi tan furmi. Make me de furu voor u, laat mij vol zijn van u. Dat was nog mijn gebed vanmorgen toen ik onderweg was naar hier. Vul mij opnieuw, opnieuw, opnieuw, omdat ik nooit meer leeg mag zijn van u. Maar vervul mij zodanig dat ik leeg ben van mezelf. Ja toch, je bent vol van Jezus en leeg van jezelf. Ja. Je cijfert jezelf helemaal weg en je bent gewoon vol van Jezus. Alles waarover je wilt praten is Jezus, Jezus, Jezus. En je leven draait helemaal om Jezus. Ja, en soms kunnen je vrienden ervan van balen, hoor. Ga je eerlijk zeggen. of je vrouw. Of soms lijkt het erop alsof je dan geen normale gesprek kan voeren. Maar alles in jou gaat over Jezus. En you can't help it, omdat je zodanig gefocust bent op, je bent zo vol van de Heer, dat je over Hem alleen wilt praten. Net als die verliefd, eerst jullie de Heer, die iemand dat Abra, ik verliefd. Ik was zo hard, niet meer verliefd op Natasha, mevrouw, de hele tijd. Ik wilde iedereen vertellen over hoe Natasha allemaal is, en ze is zo, en ze is lief, en ze is dit en dat en zo. En zo is het ook met ons. Wanneer je verliefd bent op gewoon, je vol bent van God, dan zonder dat je het weet, je straalt het ook uit. En dat is wat wij willen hebben. Voor me eten want troon. Mooi. Het is momenteel 7:55. Dat wil dus zeggen dat wij nu even de recap gaan doen van de bemoediging van vanmorgen. Voor degenen die het gemist hebben, voor u doe ik dit. Vanmorgen hebben we gesproken over naaste liefde. We hebben gesproken over het bidden voor elkaar. En hoe belangrijk het is. En hoe mooi het is. Het is een teken. Wanneer je voor iemand bidt, is het een teken van naaste liefde. Vaker is het zo dat wij, wanneer we in gebed gaan, wij bidden voor onszelf. We brengen onze eigen verlanglijst omtrent onze eigen leven, onze eigen benodigdheden bij God, onze eigen problemen, weet je. Niet alleen wat wij nodig hebben, maar onze problemen, weet je. Soms willen we ons hart gewoon uitstorten. Maar precies zoals u zijn er ook andere mensen rondom u heen die ook problemen hebben. En die ook zorgen hebben. En in de meeste gevallen zijn die problemen groter dan de uwe. Ik kan me nog geheugen. Een keer klaagde ik bij de Heren. Heren, ik maak dit mee en dat mee en zo, waarom en bla bla bla bla bla. Enzovoorts enzovoorts, zei ik aan God. Totdat ik mik banang abigi en dan ging ik op Facebook. Dan heb ik scroll en dan zag ik een video langskomen van een kind die helemaal geëten had en geen huis had. Ouders zijn overleden in een huis dat gebrand was of zo. En dat kind had niemand. Geen familieleden, nothing. Dat van mezelf van, hey, sang, boy, oh, reed saneren. Toch? En dus er zijn anderen die altijd grotere problemen hebben dan jou. En een van de manieren hoe je eigenlijk die liefde kan tonen naar deze mensen, is door gebed. En niet alleen gebed natuurlijk, hoor, maar ik heb het vandaag over gebed. Want gebed is letterlijk echt, je gaat bij God, je gaat naar de Vader en je vraagt echt om te helpen, om hulp. Soms lijkt het erop toch, alsof wanneer wij bidden, we niet echt waarde hechten eraan. Het lijkt alsof we niet bij stilstaan wat we eigenlijk op dat moment doen. En wanneer we dus bidden, is het niet gewoon dat je een gebed uitspreekt in de lucht voor iemand. Maar je gaat letterlijk aan de voeten van de Heer. En je smeekt God gewoon echt. Van Heer, help deze persoon. Ik kan de persoon niet helpen. Ik heb bijvoorbeeld de middelen niet. Misser heeft een probleem bijvoorbeeld. Maar u, Heer, u hebt alles. U hebt letterlijk alles. U bent in staat een grote wonder te doen in het leven. Ik vraag niet voor mezelf, maar ik vraag voor mijn broeder. Ik vraag voor mijn zuster. Ik vraag voor dat kind dat geen brood heeft. Dat kind, Heer, ook al moet u mij gebruiken. Geef mij zegen mij meer, zodat ik deze mensen kan helpen. Toch? En wat ik ook vanmorgen heb aangehaald is hoe je kan zien dat je eigenlijk geestelijk eigenlijk volwassener wordt, is wanneer je echt gaat bidden voor je naaste. Een van de tekenen die verschijnen wanneer je groeit geestelijk, is dat je meer gefocust zal zijn op anderen dan op jezelf. Je wilt anderen meer helpen dan dat je zelf eigenlijk zorg geeft. Zeg ik het goed? Je cijfert jezelf eigenlijk meer weg. En je bent meer gefocust op de ander. Het moet goed gaan met de ander. Je bent zo. En dat is onze God eenmaal. Het werkt. Het is heel erg vreemd of raar om het zo te zeggen. Maar zo is het in Gods koninkrijk eenmaal. Je zorgt voor elkaar. En als je voor elkaar zorgt en iedereen zorgt zo voor elkaar, dan wordt iedereen verzorgd. Snapt u me? Dus als ik voor jou zorg, jij zorgt voor mij, krijgen wij beide zorg. Snapt u? En ja, sommigen die zeggen wel van ja, maar het moet niet van één kant komen. Weet u, het is onze plicht om voor elkaar te zorgen. En onvoorwaardelijk, of de ene het wel doet naar jou toe of niet. Dat is wel het moeilijke ervan. Want soms verwacht je iets terug. Maar als je het echt voor de Heere doet. En je doet het gewoon echt uit liefde. Dan ga je ook zelf zien dat je ook niets verwacht. Omdat je zelf wegcijfert. Maar als je het doet om gezien te worden. Als je het doet om ook te ontvangen. Dan doe je het met een verkeerde motief. En dan ga je teleurgesteld raken. En dan gaat het maar voor even blijven. Want dan ga je stoppen en zeggen van ja, maar what about me? Begrijpt u me? Maar wat ik u wil zeggen is, de naaste liefde en gebed voor elkaar gaat echt samen. Je kan niet zeggen dat je van die persoon houdt, maar je kan niet bidden voor de persoon. Een laatste voorbeeld. Iemand die ik ken, ik ga de naam niet noemen. Iemand die ik ken, die had een grote ruzie met een persoon. Met iemand. Hè? En het was zodanig dat zo hevig was het, dat er wrok begon te komen. Er vormde wrok in haar hart. En de persoon wist van, hé, ik moest vergeven, ik moest vergeven. Uiteindelijk zei de persoon, oké, ik vergeef je. Ik kan je vergeven, ik vergeef je. Maar de persoon merkte op dat zij niet kon bidden voor de ander. En is er een lichtje gaan aanbranden van, hé, waarom kan ik niet bidden voor de ander? Er kwam niets uit de mond van de persoon. Die kon helemaal niet bidden voor de ander. Omdat er nog iets binnen was. Je hebt die persoon niet waarlijk lief. En dat is ook een van de tekenen. Als je niet kan bidden voor de ander, dan is er iets mis. Als je ziet van, ik zie de ene in noodsituatie en hij doet me niks. Dan is er iets mis in uw binnenste. Als u met Jezus bent, als Jezus in u is, dan moet er iets in u gaan borrelen. Want samus dangrayu. Dan denk je van, wasan is no boon en no kango somorofara. En dat is dus de bemoediging van vanmorgen. De naaste liefde. Voor elkaar bidden. Want we weten niet wat we. Waarmee de ene struggelt, waarmee de andere te kampen heeft. We hebben zoveel problemen. En daarom is het goed om voor elkaar te bidden. Want we praten niet over onze problemen. De ene zuster die heeft misschien zoveel zorgen, maar ze zegt het niet. Ze lacht gewoon met u. Daarom is het goed om voor elkaar te bidden. Bid vandaag voor jouw collega. Bid voor jouw buurman. Bid voor jouw buurvrouw. Bid voor je neven, je nichten, je tantes, je ooms. Bid voor je oma, je opa. Je weet niet waarmee ze zitten. Bid voor elkaar. Dat is dus de bemoediging van vanmorgen. Mooi zo. We gaan even naar een reclamebreak. En na de reclamebreak komen we dan terug met de rest van de pokoes. En de rest van de WhatsApp-berichten. Dus stuur snel jouw WhatsApp-bericht, want het is al bijna 8:15. Ja, op het nummer 8-75-5358. Tot zo.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zal ik om een phone chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
6: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
5: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
6: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
5: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
6: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
5: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
6: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
7: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik al hoor aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
8: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schoens Center en Schoens Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schoens Center en Schoens Music.
9: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
10: En ik nieuwe schoenen.
9: Ja, ja, ik ook.
10: En pa, mijn tas is kapot.
11: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kerpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Mag niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kerpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kerpelani. Save and enjoy.

Ja, we zijn terug. In de uitzending om met u samen af te sluiten. Het is momenteel 7:50. Dus ik ga de laatste berichten nog even lezen met u. Dit zijn nog de laatste pokus voor de Morning Move. Daarna krijgt u dan het Goed Begin, de herhaling van Goed Begin. Om 8:30 krijgt u dan Hern Hutter. Om 11:00 dan Vrouwen Vandaag. Ik moet ook even melden dat de programma's tussen 9 en 11 even on hold zijn. De live programma's zoals onderwerp van vandaag, Behind the Business en In Gesprek Met. Zijn live programma's die wij op de radio hadden tussen 9 en 11. Normaliter hadden we dan de Easy Hours. Die hebben we dus dan teruggebracht. En we proberen dan een ander tijdstip te vinden voor de andere, of ja, de overige programma's. Maar het komt dus helemaal goed. Dit was Vic Lucas met Yeshua. Nu gaan we luisteren naar Limo Blaze.

Sister Julia, Carto Di Cromo, die zegt, morning brother. Halleluja. God gebruikt u helemaal. Sister Julia, groet u en de hele Shalom familie. Leiding 11 is al wakker. Ja, goedemorgen, Sister Julia. En geniet van de uitzending. Groetjes daar, de Leiding 11.

En de andere WhatsApp-bericht die zegt, 4 kinderen weg, is met genade wakker. Blessings 1 Petrus 1 vers 1 tot en met 2. Wanneer je met de geest van God leeft en die door jou kan werken, is naaste liefde verworden tot de letterlijke betekenis van de liefde. Het omzien naar je naaste, waar en hoe dan ook. Amen. Geef nimmer op, broeder. Yes, thank you very much. Dank u wel voor uw WhatsApp-bericht. En inderdaad, dat is helemaal zo. Zuster Susan die zegt, goedemorgen broeder, hoe gaat het met u? Ik ben laat opgestaan vandaag, heb u niet kunnen volgen waarover u sprak vanochtend. Ik blijf afgestemd, wens u allen een vruchtvolle dag. Kom van zuster Susan Hoogwoud van Para. Blessie en lobby. Ja, dank u wel zuster Susan en social lobby. Mama Evi, die zegt bless je uitzending. Op weg om Chinese taaier te leveren. Drukte, blije stem te horen. Ai, Michitaka stingen, kom, chinso, chinso. Want vanmorgen die ging het bijna weg. En ik dacht van, hey, moet ik bellen om af te melden. Want mijn stem, die klonk helemaal niet goed vanmorgen. Weri, weri, weri. Maar de Heer geeft kracht.

We hebben nog maar 6 minuten met elkaar. Dus als u nog uw WhatsApp bericht wilt sturen, mag u dat nu doen op het nummer 875-5358. Broeder Fredio die heeft ook een WhatsApp bericht gestuurd. En volgens mij, dit is in het Saramakaans, hè. Dus ik ga proberen hoor. Ata, ata, takida, deta. Hé, samen is zo moeilijk, mion. Diuko suntu e, umasagadu musute, unu awan nyunyu fasi. No e wan sembe ike. Moeilijk, moeilijk, broeder. Omdat sang, mine, verstaan samen takida zo toch? Is liever niet hoor. Maar het is dus Maikusi 1 vers 15. Zijn naam Maikusi 1 vers 15? Mensen, hoe je hebt media? Is het Marcus? Marcus 1 vers 15? Oké, laten we even een andere lezen hoor. Want hij heeft een aantal gestuurd. Moeilijk media zo, man. Johannes 1 vers 7 stuurt hij ook. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dank u wel, Fredio.

0: Goedemorgen, Shakita. Groet de hele Shalom familie vanuit Wageningen. Voor iedereen een gezegende dag en blessie. Dag, Shakita. Broeder Brian Gayadar die zegt goedemorgen, broeder. Wanika is wakker. Groetjes aan ieder mens die luistert op zijn eigen manier. Drink op tijd meer water in deze droge tijd, Garoboen. Ai boy, want boy, I'm so fire. Ik klaag niet hoor, ik klaag niet. Ik zeg gewoon, is gewoon... is gewoon heel erg fel, man. En je moet nagaan... Hoe hoger je vetgehalte, hoe warmer het is, hè. In mijn geval is dat het geval. In mijn geval is dat het geval. Vetgehalte, hey. Dan heb je wat verkering, wat lager. En dan je sweaty. Je zweet makkelijker. En dan kan je chagrijnig raken, toch? Vooral als die airco van je auto niet werkt. Probleem. Of je hebt geen olie in de auto om die airco aan te maken. En dan moet je nog in een file zitten, bijvoorbeeld. Is om echt van te balen. Ik kan me nog heugen en dan had ik ook een vervelend, je gaat me tak vervelend, maar een ja, niet minder leuke buurman die dan een gewoonte had om juist als zo'n faya gaat hij luid muziek afspelen. Dan probeer je te slapen, het is warm. Wordt het allemaal nog warmer. En dan geen rustig muziek, echt van die jugo muziek. Bief Biggie Maya, Bief Biggie Ba. Broeder Gayadar die zegt verder: het is drie ekong. Yunomus las ati, mi brada bikasi, gado wan chari, you morohei. Ik wil nooit in Job's schoenen zijn, schoenen staan. Want a tof sa abradat miti. Ja, dat broeder Ian. Ja, is echt tof hoor. Dank u wel, broeder Brian Gayadar. En Verouche die stuurt ook een WhatsApp bericht. En zij zegt, want ik weet welke gedachten ik over u koester. Spreek de Heere gedachten van vrede en niet van kwaad. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 29 vers 11. Goedemorgen broeder Ian en shalom familie. Sofia's lus is wakker. Heb een gezegende en productieve dag vandaag. Afzender Verouche. Thank you, Verouche. Dit zijn echt de laatste WhatsApp-berichten. Maar dan moet ik jullie groeten. Groetjes, gebed is de sleutel van ons geloof in Christus Jezus. Door de Heilige Geest. Daarom krijgen wij die kracht om te bidden voor onszelf en ook voor de anderen. En dat is de kracht van het gebed. Amen en groetjes. Dat is van Cornelly. God zegen, broeder. We hebben weer genade gehad van de Heere. Amen. Wakker. Wanika is wakker. En wij luisteren graag ook naar Shalom. Blessings and lobby. Mama Florence die zegt many thanks. Ik ben vanmorgen versterkt door je bemoediging. En het woord. Lobby, brada. Goedemorgen. Blessings volharden. Gezegende dag voor een ieder. God geef kracht, broeder Ian. It is well. En ze lacht me uit en het zegt Marcus, shit off radio. Goedemorgen broeder, dit is de tekst dat ze in Saramakaans voor u hebben gestuurd. Oh, dankjewel Marcus, ja, Marcus 1 vers 15. Goed mensen, ik ga jullie moeten groeten. Mijn tijd is om. Dat is zo'n lobby, zo'n blessie. En vergeet niet voor elkaar te bidden. Het was weer een eer, een voorrecht om u te mogen bedienen middels op dit mooie programma, The Morning Move. Zo de heren wil, ben ik morgen weer terug bij u in de huiskamer, in uw auto, met een nieuwe aflevering van The Morning Move. Mijn naam is Ian Mourasim en I'm signing out. Rest me nog te zeggen, bye bye, swai swai, mwah mwah.
1: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Halleluja. Halleluja. Goedemorgen, luisteraars van Radio Shalom, uw Inspiration Station. Ik ben wederom in uw huiskamer om u te zegenen, een goed begin van de dag met u te beginnen. Roep de Heere. Hebt u gebeden? Hebt u uw stille tijd genomen met de Heere? Hebt u hem geroepen om de dag met u door te brengen? Hebt u het bloed geroepen? Want die dingen zijn aan ons gegeven. Om ons te reinigen, om ons te heiligen. En daarom groet ik u vanmorgen in de naam van Koning Jezus. In de naam van El Gebor. In de naam van Mikadesh. In de naam van Jehovah Zebaot. Hey, in de naam van Yahweh Shalom. Halleluja. Mogen de vrede, de blijdschap van onze Heer, Heere Jezus Christus, ons vandaag weer leiden, deze nieuwe dag. Vandaag wil ik het hebben over stamboom. Tras mij taki lo, die de manting wan boom begin. Zo lees je op, brada. Zo lees je op om je lobbyza. Je met alle soort san mee. Nanga alle fai ab masra. Maar daarom zegt hij, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Wij moeten niet alleen bidden van Heere, gaat u met mij deze dag in. Maar vraag uw God ook, Heere, geeft u mij wijsheid in zich, openbaart mij de dag. Openbaart mij de dingen in de geest. Openbaart mij hoe ik u moet dienen. Famim go om naar mijn brada. Hoe ik de principes van u moet hebben. Halleluja. Daarom heeft hij u de geest gegeven. Om uw geloof te versterken. Om u dingen te openbaren wat u niet wist. Bijvoorbeeld, stamboom. God, give me een openbaring over een stamboom. Taki,

En daarom die de man te miwan taigi yo. Te yu shi yu brada, ego verkeer. If I toon wantra model, misschien a de wan ptien so verkeerd lek van we taki, ay so rip ptien so meisje lek van de taking, is een goed begin en waar de geest van God is vrijheid. Nog kosing. Alles ma san geboren. U apuan sani. En de sani sa u abi anofu no. Niets is nieuw onder deze zon. Alles zou we make me. Yeshua dat me abe over social media. Ja, dat ik, hey, dat nou een homo, dat nou een lesbien, dat nou een moordenaar, dat nou een verkrachter, dat nou een voerman, dat nou maar. Geen van die dingen die uw broeder overkomt, zijn dingen van nu. 1:6 begint bij Lot. Go na Noah. Moord begin na Kain. Hoererij begin na David. Alles, we moeten teruggaan naar de basis. Dan gaat u zien dat u, in plaats dat u gaat oordelen, dat u gaat bidden voor uw broeder en uw zuster. Want ze kampen met geestelijke dingen. En als u zegt dat u vol bent van de Heilige Geest, dan gaat de Heilige Geest Gods u openbaren van die dingen zijn overgenomen vanuit het verleden. Ze achtervolgen, volgen uw broeders en zusters. Daarom zegt de Bijbel, Gods woord, wij worden de ganse dag achtervolgd. Door wat worden we achtervolgd? Door de wortelen van old states. De wortelen zoals moord, hoererij, incest, verkrachting. Dus die dingen achtervolgen ons. En als wij niet weten en wij ons openstellen, dat die penetreer, dat die ons doen. En dat hij tronk koning Abrayu. Als zon doe hij heersen als koning Abrayu. Oh my God. Tide miwa open you eye. Vanuit Radio Shalom. Taki no kos you brada, ma begi gi you brada. Begi gi you sa. Asansa overkom you brada is de ka overkom you tide. Als u niet bidt. Want wat u zei, gaat u ook oosten, zegt Gods woord. Maar mi konfu taigi you. Taki if you see aptin pleeg zelfmoord. Want taki aptin disi kan de na ini a geslacht pe ak moto. Wans ma ben doen. De otaki ya ma noos ma ini geslacht. Maar hoe staat het dan met Kain? Ah. Hoe staat het dan met Kain? Van waka, hey, ama, a pastor disi, hey, a broeder disi, hey, a man dat die heer die, ama, libi fu horrei, mi want taigi you, ano encharen kona modo. Make we beg again, fu yeping, fu a sonde dat is a achtervolging, taki, u vloek a wortel dat tak, a wortel dat koti na in. Koti tak ano abrakona in een geslacht. Want die dingen komen van geslachten tot geslachten. Maar die demi wa opo you aina a goed begin. Brada, vooral de mannen broeders. Mi wa tak tide. Want masra taki, hij bezoeken a ongerechtigheid voor uw voorvaderen tot in een vierde geslacht. Maar van waka na gerechtigheid dan. A onrecht ei bezoek, maar vaker dan gerecht. If mi nanga you beggy, en u hoor u an u kring, u hoor u futu kring, dan, want taki, an no man mit unu, an no man mit unu, an no man mit unu na apresi poude, an no man mit unu brada nanga sa, an no man mit unu, dat want taki, mi nanga you sluiting, u sluiten af, omdat gado opo u aida u sluiting. Wanti, terwijl a wortel, e borokong, nou een pressie aisuku, nou een pressie aisuku. Dat sambe de ina geslag voor jou. Pebe stamme af, dat je go luku de 12 stammen voor Israël. Je go luku
Y ya está, ingeniero.

0: 29 vers 30. Genesis 49. Im goluku de 12 stammen. Of de kare 12 fullo. Im luku pe you family stammen af. Say de sandati. Say de mek umasma no malibi nanga man. Say de man no man tru. Say de chino man geboren. Say de mort edena. Say de sma edede so jongu. Say de sma eb. Nee, u moet die dingen gaan onderzoeken. Da if you saptaka be kona in a bloodline. Dan je reken af nangen. Lek van masra be reken af nanga afigabong. Ataki fu nooit moro wan sma o nyan fu you. Halleluja. A new Adam, a mitanga figabong, ano nyanfe ma afluking, Adam be nyanfing, ma Jesus fluking, tak no amane nyamoro, en daarom masra betaki, het is vol, bra. Ma tida mek mi taigi you, brada nangasa. Laat me u ogen openen. No kos you, brada. No kos you, sa. Ma begi gide, desana abra, desane abrago. Minanga you disabi, da me kote na in mi bloodline. Tak ano mak abra, daarom mi want taigi you, brada. Mi want taigi you, sa. Te lazy, Deuteronomium 30, de late vers 11. Go lazy. Go lazy, Jacobus 4, vers 8, 9 of 7, 8, 9. Go lazy, umhoru anu rein. Want samangai anu e hortide, na dat mangai up chingo nyan tamara. If je uroko money onrechtvaardig, dat dem tje nyameng, aitron fluk. If je duan sani, sanobuntide, ou achtervolg Joep Ching. En daarom mi kon voor op jou uit ide. Tak me kan ook achtervolg Joep Ching. Maar me kon schrotto a hoofdstuk. Luku in soort bloedlijn Joep moto brada. Luku soort bloedlijn Joep moto sa. En kote, koteng. Dil nanga a wortel sa e achtervolg Joep. Taki, you no man stop in a sondu sa yude, a sondu e herse abra, ma gado giwa santa yeye. And make me taigi brana nga sa. No, or you stref for the kek. Wins pe aptinde. Wins, ano aptisa etana nga ena in oso, ma wins aptieta, you etana srana nga aptieta tena in Asia. And then make eight, a brudu, a dena that no man change. And daarom heeft Jesus nooit gesonde. And daarom kunnen we het bloed aanroepen, want het bloed is zonder enig vlek. En daarom kunnen we dat bloed aanroepen. Maar a broeder voor minanga you, a biologische bloed voor minanga you, als biologische vader, a broeder voor de noopching, en de sansa we doet tide, I waka in a bloedlijn, maar tide makali prandiana masaya. Gado tide me begi gado, me begi en broko trowel ons, maar e arki en a begrijp, gado tide, mino sab in sot waf de stammen, a be stammen af gado, maar tide as a bondati, gado wat you takina a froktu, ye erkena bong. Gado wel, if a froktu dis be ab mort na ineng, be abi diefstal na ineng, be ap leugen na ineng, hoererij gado, papa incest gado, verkrachting gado, tide gado, we kira bong, gado tide, we kota wortel dat zij achtervolg we, in a neem voor Jezus, doro da salving, mino man doe, maar mek a salving doe masra, want de salving is van u, de salving van de Heilige Geest is van u, ik help mijn broeder, ik help mijn zuster, brada na sap. Een goed begin geef ik u. Begin a day. Begin wan yulibi. If ino ben sabi. Go look up e den sanik moto. En dil nanga den sani. Taki. A brood of mi pa. Sambe sondu. Tide ina nevies. Ano abrakona mipching. Ma tide me reken af. Nanga eng. Doro a brood of Jezus. Want ik ben wederom geboren. En het bloed van Jezus is mijn deel. En ik kan het bloed van Jezus aanroepen. Want het bloed zit op de troon. En wanneer ik het bloed aanroep, reageert mijn vader op mijn gebeden. Die de manting. Koti a lijn pe yuk moto. Luku sam be heppen na in a lijn. Luku sam e heppen in a lijn. En e abrakon van geslacht ook. En deel nangeng. En dey stop ordeli brada. Da yo shitaki na wan san fu bloedlijn. Meki asma dat neema stop du asani. So langa you no deel nanga asan. So langa you no ont wortela bong me tegi. Ou tangro. Ma tide mi wan in a neem fu Jezus. Fu ont wortel alla dem bong. Sa e negatieve vrok toekona in een libi. Taki, den belofte voor gado, no manko uit, omdat je e hoor ete na traditie, je hoor ete na reunie, maar je want tegi, taki, hoor na a traditie. fu a avondmaal, want dat Jezus liep die o. Atak so langa u kon dek was na makandra, we nyang en we drink en we memre sa aduna kruis en dede nanga e opobaka. Tiden mante vanuit radio shalom wil ik u zegenen en heb een gezegende dag en goden katori en lees uw woord, lees het woord van God met geestelijke ogen en pass it to any leaver. You will be blessed by the name of Jesus Christ. Hallelujah. Ik groet u vanuit Radio Shalom. In de naam van Jezus. Amen en amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
4: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Schoen's Center and Schoen's Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time. Because every worship experience deserves great sound. Visit Schoen's Center and Schoen's Music today.
5: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.

0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi.
1: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, masus moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, masala rund mix aardappel, Chinese taiersoep met kip erin. En als groenten hebben wij kousenband, kaisoi en sopropo. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tizzy fufossi.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, geliefde broeders en zusters en luisteraars. Ik ben broeder John Matkalsum van gemeente Wiki Trisno en ik mag voorgaan op deze dag, woensdag 12 augustus, in deze Hernutter programma. Ik groet u met de woorden: onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk zijner handen. Genade zij u allen van God onze Vader en van Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Amen. Amen. We luisteren naar de dagteksten voor vandaag. Allereerst uit Psalm 103, vers 13. Gelijk zich een vader ontferm over zijn kinderen, ontferm zich de Heere over wie hem vrezen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. Galaten 4, vers 6 als leertekst en bijbehorend lied. Wilt u opnieuw ontfermen, mij deze dag beschermen, uw werk in mij volenden, al het onheil van mijn wenden. Tot zover deze krachtige en bemoedigende dagwoorden voor vandaag, woensdag. Laat ons in gebed gaan. Lieve trouw God en Vader, zo mogen wij ook weer dankbaar zijn voor deze nieuwe dag. O Heer, dat u ons verder mag leiden. We vragen u kracht en wijsheid voor hen die ziek zijn, o Heer, dat u hen genadig wilt zijn om hen beterschap te geven, o Heer, en kracht, en dat zij dan weer mogen arbeiden in het dagelijks leven. Voor hen die blij zijn, o Heer, dat u hen wijsheid en liefde blijft zegenen om verder in blijdschap de dag te mogen volleinden. O Heer God en Vader, vragen ook uw troost voor hen die het moeilijk hebben, die iemand moet verliezen in handen van u, o Heer. O Heer, troost hen dat u ook genadig blijft en dat u opnieuw, o Heer, mogen ontfermen en ons allen mogen beschermen op deze dag. Uw werk mogen volenden, ja, in elk van ons, o Heer, al het onheil ook van ons mogen afwenden. In naam van Christus Jezus. Amen. Amen. Amen. De schriftlezing voor vandaag, we zetten het voort uit Johannes 9, de verse, hoofdstuk 9, de versie 13 tot en met 23. Laat ons luisteren. Zij brachten hem naar de Farizeeën. Het gaat om die blinde man die genezen is. Want het was Sabbat toen Jezus de ogen van de man genas. De Farizeeën vroegen de man ook hoe het kwam dat hij kon zien. Hij antwoordde: Hij deed wat modder op mijn ogen. Daarna heb ik mij gewassen en nu kan ik zien. Enkele Farizeeën zeiden: die Jezus is niet door God gestuurd, anders zou hij niet op de Sabbat werken. Maar brachten er anderen er tegen in: een slecht mens zou zulke goede dingen toch niet doen. De meningen waren verdeeld. Zij vroegen de man die blind was geweest: en u, wat zegt u van hem? Per slot van rekening waren het uw ogen die hij genas. Hij is een profeet, antwoordde de man. De Joodse leiders wilden niet geloven dat hij vroeger blind was geweest. Daarom lieten zij zijn ouders roepen. Is dit uw zoon? Vroegen zij. Is het waar dat hij blind geboren is? Hoe kan hij nu dan zien? En zijn ouders antwoordden: dit is onze zoon En hij is blind geboren. Maar wij weten niet hoe het komt dat hij nu kan zien. Wij weten ook niet wie zijn ogen genezen heeft. Vraag het hem zelf. Wie weet het beter dan hij? Hij is oud en wijs genoeg. Zij zeiden dit omdat zij bang waren voor de Joodse leiders. Want die hadden besloten dat ieder die erkende dat Jezus de Christus was, niet meer in de synagoge mocht komen. Daarom zeiden zij, hij is oud en wijs genoeg. Vraag het hem zelf. Tot zover de schriftlezing voor vandaag.

Geliefde luisteraars, om kort in te gaan en wat wij daarin als bemoediging, als ervaring, als geloof mogen ontvangen hieruit. En het gaat over de onvoorwaardelijke genezing van de blindgeborene en de botsing met religieuze leiders die het wonder niet willen accepteren. De kernboodschap voor vandaag is: durf trouw te blijven aan jouw ervaring met Jezus, ondanks de angst voor uitsluiting of onbegrip van je omgeving. Natuurlijk kan ik me niet voorstellen dat dit zou gebeuren in een kerk. Wat je hier genezende blinde man is geworden. Bijvoorbeeld dat je zou getuigen in de kerk. En dat de kerk jou zou afwijzen. Afschrijven. Ik denk het niet. Zojuist. Ja. Niet jou. Maar Christus in de voetstuk van een genezen persoon willen plaatsen. Daarvan juist willen getuigen. Maar het gaat hierbij om in deze tijd dat je, wanneer je eerlijk over je geloof uitkomt, dat het niet altijd door de omgeving, door de vriendenkring, door familie bejubel, om het zo mooi te zeggen. Integendeel, het kan dat je dan gereserveerd wordt aangekeken. Ik denk niet dat nu in Suriname, in deze tijd, dat je daardoor van huis wordt uitgeschopt. Integendeel. Als je uit een bepaalde geloof komt en nu bekeerd is tot Christus. Maar die uitsluiting om je geloof kan wel van invloed zijn door anderen. Ja? Ook door familie. Maar niet van de kerk. Om zo vast te houden. De dingen die wij zo net hebben gehoord, kunnen we in 3 praktische handvaten van ons dagelijks leven toepassen. We moeten ons niet op de discussie gaan letten, maar op de feiten zelf. De omgeving, en natuurlijk, ze kenden maar op dat moment het Joodse geloof, de Torah, het Oude Testament. Het is niet nu als in deze tijd dat we andere religieuzen of religieën rondom ons hebben. Nee, er was maar 1. Iedereen, of ieder die daar in de buurt kwam, Israël, ze wisten het allemaal. Was maar 1 godsdienst. De omgeving van de genezen man probeerde dat wat is gebeurd in een hokje te plaatsen of te ontkrachten. Maar allemaal, voor zover, als je het zo met je gezond verstand zou begrijpen op dat moment, allemaal Joden.
De man hield het simpel en krachtig. Hij zegt, één ding weet ik. Ik was blind en nu kan ik zien. Probeer dat voor jou vast te houden. Misschien niet letterlijk dat u nu blind, dat u nu kan zien omdat u blind was. Maar het kan ook, ja? Tweede toepassing is dat je niet mee moet laten meeslepen in eindeloze theologische of dogmatische discussie. Jouw persoonlijke getuigenis, wat Christus in jouw leven veranderd heeft, is onweerlegbaar en krachtig genoeg. Weet, mensen, je hebt mensen die sterk, hè, theologisch onderbouwd zijn. Theologisch wil zeggen, je bent gestudeerd. Je bent naar een theologische school gegaan. Met zoveel graden, zoveel gelezen. Zoveel vastgelegd. Met alle soorten thema's, theologische achtergrond, noem maar op. En je staat daar tegenover zo iemand. Je bent zelf tot geloof gekomen. En er is iets gebeurd. Iets goeds. Iets fijns om te getuigen. En dan kan er vanuit theologische oogpunt, zoals bij wijze van praten ik gestudeerd ben, een discussie ontstaan. Waarbij datgene wat tot getuigenis moet zijn, door theologie zelf wordt ontkracht. Begrijpt u? Maar dat moet niet zo zijn. De theoloog zou in deze het beste moeten zijn van om dat wat gebeurd is, theologisch te onderbouwen, zodat het waar is. Oké, als we verder gaan, ik heb zo net gezegd, laat je niet meeslepen in die discussie. Wees moedig bij onbegrip. Hier staat er, er was geen andere religie, dat de angst bestond dat je door de kerk, door de synagoge, wordt verwijderd. Bent geen lid meer. Ja, want je houdt je vast aan iets anders. Wat ze niet wisten, is dat je vasthield, deze genezende man, vasthield aan de waarheid. Maar voor hen, voor de schriftgeleerden, is er geen andere waarheid. In feite kon je tegen die tijd, maar ook in sommige landen in deze tijd, maar geen christenen of maar andere religieën, dat het wordt verstaan als blasfemie. En daar staat er steniging voorop, met de dood tot gevolg. Om het toe te passen in ons leven, ons geloofsleven, denk niet. En daarmee moeten we altijd oppassen. Niet omdat je christen bent. Niet omdat je naar de kerk gaat. Misschien één
Dwi pikir perman mesin in perjar ada ci self Kristen num dadet nit it is van blindheid natuurlijk mag ik niet veroor en beoordelen dat doet God alleen maar een waarschuwend geluid als je niet onderhoudt door geregeld bij wijze van praten te bidden te vragen te danken de geregelde kerk te bezoeken kijken waar je kan helpen je daden ja dan kan het dat we ook blind raken ik wens het voor niemand we weten dat ook in deze context dat kan gebeuren blind raken verwijdert je steeds verder van God. En als vandaag jou mag treffen, geliefde, dat het ook deze dag mag zijn, dat u God vraagt om je daarvan te genezen. Sta open voor de momenten waarop je misschien zelf geestelijk blind bent of situaties niet door een goddelijke bril bekijk. Vraag hem vandaag om je ogen te openen voor zijn wil en werk in jouw directe omgeving, waar je ook mocht zijn. Want gelijk zich een vader ontferm over zijn kinderen, ontferm zich de Heere over wie hem vrezen. Amen. Amen.

Vira seeka no u, en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht zich over u lichten en hij zei u genade. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. In Jezus' naam, amen. Ben broeder John Matkalsum van gemeente Wittitresno en wens u allen een gezegende dag. Verder.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu en.
3: Gi ala yu blasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

0: tissi voor fossi.
1: Op het menu van Eethuis Esselin is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, herheri, witte rijst of bulgurrijst met kip en groente, masoes moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, masala rund mix aardappel, Chinese taiersoep met kip erin. En als groente hebben wij kousenband, kaisoi en sopropo. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esselin.
0: Eethuis Esselin. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esselin. Anja ozo nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esselin. Anja ozo nanga a echte sweet tissy fufossi.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.
3: Shalom, easy hours. Elke morgen van maandag tot vrijdag tussen 9 en half 11. Hier via Shalom FM. Voor de juiste arbeidsvitamine, inspiratie en bemoediging. Bent u zeker afgestemd tijdens Shalom Easy Hours via de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration, Nudges Radio.

kennen we als de soundtrack van de film Fireproof. Een hele interessante film met betrekking tot het huwelijk. Nou, daarmee zeggen we goedemorgen en welkom bij Shalom Easy Hours. Het programma dat we doen elke dag om 9 uur. En waar we alleen de rustige songs doen. Nou, ik groet u vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Dat is de FM 94.5. Natuurlijk mag je ons ook volgen via livestreaming. www.shalomsuriname.com. Ik ben Leandro Martos Uwitno, uw presentator en gastheer tijdens deze editie van Shalom Easy Hours. Ik zou zeggen, welkom erbij, geniet ervan en laat je bemoedigen vanuit deze plaats. We gaan naar de volgende song en dit is eentje van Brandon Lake en Cici Winans, I Know a Name.

Giorgio Smulders samen met Christian Fuchs. Bron. Hij is de bron van ons leven. Ja, je hebt het leven pas als je hem hebt. Als je hem niet hebt, heb je het leven niet. En daarom is het de boodschap hier vanuit de FM 945 dat u Christus aanneemt in uw leven. Is niet om religieus te doen of omdat we religieus verplicht zijn. Maar het is eerder een behoefte die wij allemaal hebben. Nou, het is geworden 9 minuten voor 9:30 in de Republiek Suriname. De groetjes voor al de mensen die gewoon lekkertjes afgestemd zitten. In het bijzonder de mensen die luisteren vanuit het buitenland. We gaan verder met dit is de formatie voor King & Country met God Only Knows.

Panay Day Sablas natuurlijk een big up aan Prishan. Die positief en ja, op een opbouwende manier, of zouden we zeggen, op een nuttige manier gebruik heeft gemaakt van AI. Om al deze oude Surinaamse songs in een nieuw jasje te stoppen. Ja, want deze ga je nergens vinden dan op YouTube. Na In You Sweet aan Biggie, of ja, als je hem gaat vinden, is hij waarschijnlijk nog in cassettebandjes. Want deze liederen zijn zo oud. En daarom ben ik blij met Prishan. Dat is degene achter deze YouTube-channel. Die eigenlijk een heleboel van deze oude liederen in een nieuw jasje heeft gestopt. Ik haal nog eentje tevoorschijn. Dit is een andere bekende. Inda Yuru voor aan Biggie.

Brandon Heath. Geen Brandon Lake, maar Brandon Heath. Yeah. Scoorde ook een nummer 1 met deze song. Yeah. Give me your eyes, so I can see the way you look at humanity. Yeah. Brengt ons naar 7 minuten over half 10. Goedemorgen aan ieder die afgestemd zit. En geniet van Shalom FM. Het is nog altijd radio tot eer van Christus. Vandaar dat ik u bemoedig om afgestemd te blijven. Zodat u gevoed wordt. En dat u gestimuleerd wordt. Geïnspireerd wordt. En bemoedigd wordt vanuit deze plaats. We gaan weer naar een Nederlandstalig nummer. Dit is een cover van Robin Dave. Aan uw voeten.

gaat tegenwoordig zingen als solo-artiest door het leven. Dit was de formatie Group One Crew uit het jaar 2010 met Forgive Me. Nou, intussen geworden 16 minuten voor 10. Goedemorgen als u net erbij bent. U luistert en geniet nog steeds van Shalom Easy Hours. Elke dag weer vanuit de FM 945 om 9 uur. We gaan verder met een Spaanstalig nummer. Dit is Evelie Moreo met Messiah.

Melanie Sedok met Uma Stop, also een former number one. Ja, meestal wanneer we in problemen zitten of we staan voor een uitdaging, dan zijn we geneigd als een kat in het nauw gedreven rare sprongen te maken, omdat je zo graag een oplossing wil. Dus we maken wanhopige stappen, maar de beste keuze is om stil te blijven, naar God te luisteren en zijn instructies te volgen. Want niets gaat door kracht noch geweld, maar alles gaat door zijn geest. Maar om zijn geest te verstaan en te begrijpen en te horen, moeten we in alle rust zijn en moeten we stil zijn. Want vaak genoeg is ons verstand onrustig en we denken aan een heleboel. We horen duizenden stemmen en dan is het moeilijk om die onderscheid te maken tussen welke Godstem is en welke die duizenden stemmen zijn die in uw hoofd dwalen. Daarom is het goed om tot rust te komen en in alle rust naar God te luisteren. Het is 5:05. We gaan op weg naar de tweede helft nog een nummer pakken. Dit is Gabriel Roja en Cici Winans, Believe For It.

0: Het is 10:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: intrat direct por eu îl timă hamac.
1: Zeneliț lekkers, dan weet je waar je moet zijn. Na Skip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip, altijd vers.
2: Zranazani, Na Skip, Na View.
3: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
4: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tizzy voor fossi.
5: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, herheri, witte rijst of bulgurijs met kip en groenten, masoes moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, masala rund mix aardappel, Chinese taiersoep met kip erin. En als groente hebben wij kousenband, kaisoi en sopropo. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
4: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi.
6: Radio Shalom, Inspiration FM.

Een cover gedaan door Eliza Gisai Dubey samen met Beam Worship Band. Stil mijn ziel, wees stil. Ja, dat is wat we vaak genoeg tot onszelf moeten zeggen. Vooral in de moeilijke momenten wanneer zaken onrustig zijn. Mensen zouden dus vaak zeggen, kom tot rust en tel tot 10. Ja, dat is omdat je dan pas nuchter kan nadenken en de juiste beslissingen kan nemen. Welkom in de tweede helft van Shalom Easy Hours. Het is 11 minuten over 10 uur. Daarnet ook de verplichtingen gehoord. De reclame break en zijn we begonnen met het eerste nummer. We zijn er tot 10:30, dus ik heb nog pakweg 2 tot 3 nummers te doen. Nou, we gaan geen tijd verliezen. We gaan verder.

Dit is een combinatie tussen Lecrae en Andy Mineo. Background brengt ons naar 6 minuten voor 10:30. Straks om 10:30 hebben we het programma Libya Ngagadu. Om 11 uur vrouw vandaag. Om 12 uur de beste chat to come. En dan ben ik er weer vanmiddag om 1 uur met de happy hour. Dat is de radio voor nu. We zijn er trouwens eenmaal 24 uur met het Evangelie live vanuit de FM 945. Of je mag ons live streamen via www.shalomsuriname.com. De groetjes voor de mensen thuis, de mensen op het werk, de mensen in het verkeer. Natuurlijk ook de mensen in het buitenland. Al de mensen die gewoon lekkertjes afgestemd zitten en zich laten bemoedigen vanuit deze zender. Ik ga u moeten groeten, want de tijd zit erop voor wat betreft Easy Hours. We zijn er morgen weer om 9 uur live vanuit Shalom FM, de 94.5. Tot zover deze editie op deze woensdag van 12 augustus 2026. Ik ben Leandro Marto Suvigno. Bedankt voor uw aandacht. U blijft hangen. Want we sluiten af met een Surinaams nummer. Het wordt eentje van Prechan. Dat is die AI-koffer. En daarna mag u gaan luisteren naar Libi Ngagadu. Ik hoop dat u bent bemoedigd. Voor mij natuurlijk een grote eer en voorrecht om u steeds weer te dienen vanuit deze plaats. Bedankt voor uw aandacht. Keep it locked on. En enjoy Shalom FM. Hiermee groet ik. Tot morgen met een nieuwe editie van Easy Hours.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Hij liefde naar muziek wil ik dan een recept doorgeven. Ja, dat u kunt bereiden en dat u samen met uw gezin kan nuttigen. En dat u een, amen kan zeggen. Als u niet wil brengen dat we hier proeven bij Shalom. Dat we dan, dat u ons zegt hoe het heeft gesmaakt. Dan hebt u al heel wat gedaan als u dat belt. Naar mijn nummer. 742-3245. Dan zegt u. U hebt een recept zo gemaakt. En het heeft gesmaakt. Ja? Zijn we best tevreden. Want we geven die dingen niet door om gewoon, weet u, tijd vullen om zo. Nee. Maar dat u iets kunt klaarmaken. Iets anders dan. Ja. Het gaat om Turkse pizza met gehakt en yoghurt.

0: insulto, Turkse pizza. De ingrediënten die u nodig hebt, 250 gram runder gehakt, 1 rode paprika die u in blokjes gaat snijden. U gaat natuurlijk is het steeltje en die en het klokhuisje weghalen. Dus dat die middenstuk toch, die pitjes. 2 teentjes knoflook. Die u uit gaat persen of gaat stampen of hoe u het doet, rasp. Tegenwoordig heb ik een mooie, fijne, heel fijne rasp gevonden. Die heel, die knoflook heel fijn raspt. En ja, je ziet het bijna niet meer in het eten. 1 theelepel paprika poeder. 1 theelepel gemalen komijn. Gira toch? 1 blikje tomatenpuree, zo 70 gram. Een pak mix voor pizza bodem, 450 gram. 2 eetlepel olijfolie. 4 eetlepel yoghurt. 1 dit witte yoghurt dus toch. Een bakje koriander, 15 gram. Als u geen koriander hebt, ja, dan kunt u ook een soepgroente gebruiken of een die droge oregano. Ja. Wat u nodig, hoe u het gaat bereiden, geliefde, u mengt het gehakt met de paprika die u dus fijn hebt gesneden, knoflook, de paprika poeder, de komijn en tomatenpuree. Dus je gaat dit alles mengen. Dan brengt u op smaak met wat zout en peper. Intussen verwarmt u de oven voor 220 graden. U kneedt in de keukenmachine met de mixer een superdeeg van de pizza mix. De 250 milliliter koud water en de olijfolie. Dus al deze dingen moet u samen in die dingen mixen. Heb je geen keukenmachine? Dan mix je dat in een kom en dan kneed je het goed met je schone hand. Ja? U verdeelt het deeg in 4 porties. U rolt elke portie uit tot een langwerpige pizzabodem. U legt op elk met bakpapier beklede bakplaat 2 pizza bodems. Ja. Verdeel het gehakt mengsel over de bodems. Bak de pizza's in de oven in 20 minuten lichtbruin en gaar. Dan snijdt u de koriander, dus of soepgroente of oregano, weet u, fijn. En kaneer de pizza's, ja, met de yoghurt en koriander of oregano. Oké. En een tip is, als u daarvan houdt, kaneer dus wanneer je het gaat opdienen met een schijfje citroen. Dan kan men, als men daarvan houdt, het citroen persen op die op een pizza. Het is geen gewone pizza, het is Turkse pizza. Smakelijk eten zou ik zeggen. Lieve mensen, we gaan door met de beste voedingsmiddelen voor je hersenen. Ik had al gezegd dat de vorige keer, hè, dat een goed dieet krachtig kan zijn en een hulpmiddel kan zijn om de connectieve functie te verbeteren. En daarom is groente, fruit en kranen, hè, de beste voedingsmiddelen voor onze hersenen. Ook de kranen, ja. De dingen als noten, dat allemaal is goed. En ik had het over fruitsoorten, groenten, die we kunnen gebruiken. Ja, en ik was dus dan gestopt bij bladgroenten. Ik ga door met tomaten. Zijn ook hersenvoedsel vanwege hun hoge lycopeengehalte. Onderzoek suggereert dat lycopeen een krachtige antioxidant kan helpen beschermen tegen het soort schade van cellen door de invloed van vrije radicalen. De schade die aan cellen wordt gebracht, treedt op bij het ontwikkelen, bij de ontwikkeling van dementie. Met name de ziekte van Alzheimer. Olijfolie is rijk aan antioxidanten die nodig zijn voor helder denken, olijfolie. Vele mensen zijn er toe over gegaan om met olijfolie te koken, te bakken, zo. Ja, het is een beetje duurder, maar lieve mensen, als je kijkt naar money en dan je gezondheid en zo, dan zou ik zeggen, koop bepaalde, minder van bepaalde dingen en laten we gezond blijven. Toch? Weet u? Is jammer dat men ook allerlei troep verkoopt tegenwoordig met de naam olijfolie. En vooral dat ze zeggen dat het vergies zijn, dus een maagdelijke olijfolie, dus zo van de pers. Toch? Want je hebt die eerste pers en dat is het allerbeste natuurlijk. En dan heb je die, dat ze verder persen en ook olijfolie eruit krijgen. Maar de eerste pers uit de olijven die geperst wordt, die is dus het beste. Ja, de extra verkie biologische variant is het beste omdat de olie zonder chemische behandeling wordt geproduceerd. Onbewerkte biologische olijfolie bevat ook vezel en eiwitten. Ja, daarentegen kunnen verwerkte vetten de communicatieroutes van de hersenen schaden. Ziet u? Er is een verschil. Dus de eerste pers, maar die is dan ontzettend duur. En dan hoop je natuurlijk met al de bedriekerijen in deze wereld dat het werkelijk dat is waarvoor je betaalt. Toch? Want soms staan die dingen op die etiketten. Maar if nadat die de ina inhoudt, is weer de vraag. Want je kan niet dan met die ene fles, waar ga je naartoe om het te laten onderzoeken? En mocht het blijken dat het niet zo is, op wie verhaal je dat? Dus dat zijn ook de dingen, hè? Dus het is jammer wanneer de mens corrupt wordt. En dan in alles. Hè? Waardoor je niet weet wat je koopt. Het staat erop, je leest, etiketering, hebben veel geleerd en zo. Maar soms anosa onlezen de ina batra of een potje. Maar goed, we bidden daarom, zegt de Bijbel, we moeten danken onder alles. Danken wanneer we gebruiken, danken wanneer we eten, danken wanneer we nuttigen. Geliefde, danken onder alles. Zelf kleren die we dragen, moeten we danken voordat we het aantrekken als we iets nieuws hebben gekocht. Opdragen aan de Heer. Heer, ik dank u voor en ik bid dat u het zegen. En dat elke boze over dit ding verbroken is. Geliefde man, een keertje was ik met een zuster naar, naar het binnenland. Ja, want het is niet in de stad. Waren we gegaan en ik onderweg. Ik was mijn ondertruitje vergeten, heb ik één gekocht. Dami vera sani, want dami nu baptem spule moro. Als u ziet, geliefde, was een zwarte onderbloesje. asan bet mi her netier de uitslag zo. Weet u, allergische uitslag. Misschien bet mi van zo heb je me niet. Dus ook dat, hè, moeten we niet vergeten om alles wat we kopen aan de Heere op te dragen en te danken ervoor. Want de Bijbel zegt dank onder alles en dank voordat je eet, hè. Dus ook wanneer we aankleden, laten we danken. Zeg, Heer, ik geef dit aan u, is van u. Ik heb nog eens aan mij bij, want mag je met dat, Heer, het is van u. U hebt het mij gegeven, ik geef het weer aan u. En zegen het in Jezus' naam. Lobbywano, zo, uno de beschermen nou weer het disier, hè. Want u ziet hier wat er hier staat. Daarentegen kunnen onverwerkte, kunnen verwerkte. Het is niet onverwerkt, die onverwerkte vetten, dus nu met chemicaliën, die zijn gezond voor ons. Want daarin zit er vezel, het is gezond, het is puur. Maar verwerkte vetten kunnen de communicatieroutes van de hersenen juist schaden. En daarom moeten we bidden en zegenen. Goed, volle kranen, geliefde en noten. Volle kranen zoals bruine rijst zijn essentieel voor het handhaven van de concentratie gedurende de dag en het verbeteren van het geheugen, omdat ze de perfecte mix van koolhydraten en vezels bevatten om je hersen van brandstof te voorzien terwijl je vol blijft. Vol in de zin van Iberië. De koolhydraat met een lage glycemix-index in bruine rijst is uitstekend voor mensen die gevoelig zijn voor gluten en die nog steeds de cardiovasculaire gezondheid willen behouden, dus een gezonde hart, alles wat met het hart te maken heeft. Volkoren brood en kranen zijn ook rijk aan foliumzuur en vitamine B6. Volkoren brood. Tegenwoordig geliefde volkoren brood staat deze serie. Je vraagt je af waarom ze het zo noemen. Want er is zo weinig vezel erin. Zo weinig vezel. Bruin brood dat morgen ook gri. Maar het is goed, dus toch, om volkoren brood te eten, want ze zijn rijk aan foliumzuur en vitamine B6. Zaden. Zaden bevatten veel eiwitten, heilzaam vet en vitamine E, evenals stressbestrijdende antioxidanten en belangrijke hersenversterkende mineralen zoals magnesium, zaden zoals zonnebloempitten, sesamzaad, lijnzaad en chiazaad kunnen zowel de denkkracht als de stemming stimuleren. Noten bevatten royale hoeveelheden eiwitten, vezels en nuttige vetten. Ze bevatten ook veel vitamine B en magnesium die essentieel zijn voor de connectieve functie. Ik had al uitgelegd dat connectieve functie wil zeggen de zenuwen die de hersen sturen naar ons als we gaan willen lopen, zitten, weet je, ons willen bewegen. Als positieve stemmingsverbeteraars kunnen noten in kleine hoeveelheden je ook helpen om helderder te denken. Hazelnoten, weet je, cashewnoten en walnoten zijn geweldige keuzes. Echter behoren amandelen tot de koning van de noten. Ziet u wel, mensen? Amandelen zijn de koning, is de koning van de noten. Als je overgewicht hebt, eet dan niet meer dan een handvol noten per dag. Dus je noemt gewoon jouw aan lo. Maar het is goed om regelmatig toch wel wat te eten. Ja. Omega 3 vetten, de beste keuze voor uw hersen. Omega 3 vetten zijn naar voren gekomen. Ja, als een uiterst belangrijk voedingselement in de hersenwetenschap. Ja, in feite is een tekort aan omega 3 een van de meest bijdragende factoren voor personen met psychische problemen. Huidige onderzoek heeft omega 3, een vetzuur dat sterk geconcentreerd is in de hersenen, geïdentificeerd als een effectieve geheugenbooster. Omega 3 is vooral belangrijk voor efficiënte connectieve prestaties. Symptomen van omega 3 vetzuren tekort zijn extreme vermoeidheid, uitputting dus, slecht geheugen, droge huid, hartproblemen, stemmingwisselingen of depressie, manie of angst en een slechte bloedomloop. Dus als iemand tekort heeft aan omega 3 vetzuur, dan zie je deze verschijnsel bij hun. Dus we moeten ook op onszelf letten. Dus we gaan eerst naar onszelf kijken, geliefde, dat we deze dingen niet ontbreken. Maar tijd zit er weer jammer genoeg op, geliefden. Ik groet voor vandaag. Ik ben Margo Salingdeli. En ik zeg dan tot de volgende keer met een vrouw vandaag. Ja, ik hoop dat u iets hebt gehad aan de, ja, aan de uitzending. En dat u ook zo gaat leren om een uw hersen gezond te houden. Ook de vissen, vissoorten, vette vissen, is goed voor uw omega 3 inname. God zegen u, tot een volgende keer. Dag.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
3: The walls are Jericho.
4: God,
3: the walls are Jericho.
4: J-Square.
3: The walls are Jericho.
4: Listen to the argument.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrete, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Malas op op prijs. Kun je het checken, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, broer. No stress you a day, you know yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Da sa dati.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Verfi. Na a new merk tog. En a verfi dizi. Di you na voordelig tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonistraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi.
4: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, masus moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, masala rund mix aardappel, Chinese taiersoep met kip erin. En als groente hebben wij kousenband, kaisoi en sopropo. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonistraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja ozo, nanga a echt sweet tissy.

moeder zwanger zou maken. Hij wist hoe oud je zou worden. Hij weet alles. Hij weet hoe jouw levenspad zou zijn. Hij weet de fouten die je zal maken. Hij weet de fouten die je nu nog steeds maakt. Hij weet alles. Nogmaals, maar hij zei toch, God is niet veranderd. Jij misschien bent veranderd, maar God is niet veranderd. Ik hoor u niet zeggen, kijk, iemand anders zegt, God don't no change. Can they you change? Maar God don't no change. Blijf in controle. Hij blijft eeuwig dezelfde. Amen. Dus wat betekent het dat God niet verandert? Ik wil u vier eigenschappen geven. Fundamenten die je terug kan vinden in God. De Bijbel zegt, zijn karakter verandert niet. Jacobus 1, vers 17. Bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Kom maar, mag ik die tekst hebben? Jacobus 1, 17. Dus God verandert nooit. Hij blijft eeuwig dezelfde. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmacht is, daalt van bovenneden van de Vader der lichten. Bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Geef me die andere vertaling, het boek of nieuwe Bijbelvertaling. Omdat ik wil hebben dat u dat gaat catchen. Dat u gaat begrijpen dat God elke goede gave, elke volmacht geschenk, komt van boven van de Vader van de hemel lichten. Bij hem is er nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Dezelfde God die u geroepen heeft 10, 20 jaar, 15 jaar, 50 jaar, 30 jaar geleden, is nog steeds diezelfde God. Mag ik een amen horen? Hij is nog steeds die heilige God. Ik zeg, hij is nog steeds die heilige God. Amen. God sluit geen compromis. U sluit compromis. Ik sluit compromis. Maar God sluit geen compromis. Look what's my thing. Agado sawetino a santa gado. Hij is de heilige God. Hij is de heilige God. Lucas, maar dat kan de you en doe zijn, maar God is de heilig. Maar God verandert niet. Mensen, laat me u duidelijk stellen vandaag. U kan fouten maken, maar u moet niet denken dat God kan komen op jouw niveau, op dat gebied heiligheid. Absoluut niet. God is heilig voor nu en tot in alle eeuwigheid. Mag ik een amen? Iemand zegt, holy God. Iemand zegt, heilige God. Iemand zegt, Santa Gado. Kom maar, geef die heilige God een daverend applaus. Maar God is ook liefdevol. De Bijbel zegt ergens in Johannes, God is liefde. Nogmaals, maar hij zegt, ik wist niet dat ik God loopt me. Look what trust, maar ik wist niet veroordeel me in die ati, maar God loopt me. Look hoe met apostel wies in de macht me wies. Je hoort met op afstand, maar toch gado loopt me. Kom maar, je kan me zeggen. Want sommige mensen ervaren dat. Kom maar toch? Zeg, Angelica, apostel is me loopt me. Look, loopt zo. Smalik Graciela, smalik Gloria, smalik Sani. Nee. Wies me loopt je, God loopt je. Maar ik wil u wel zeggen dat ik van u hou. Amen. Amen. God is liefdevol. Ik wil dat het even tot u doordringt. U zit niet hier omdat u God wil dienen. U zit hier omdat God zoveel van u houdt dat hij u tot bekering gebracht heeft, zodat je hem kan dienen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, iemand zegt ik geloof, niet verloren gaat, maar eeuwig leven. Dus als je gelooft, zal je niet verloren gaan. Kom, geef de Heer een daverend applaus. Mensen, you have to be happy about your salvation. Kom maar, u bent op weg naar de hemel. Omdat God van u houdt. Heb ik eerlijke mensen in de zaal hier vandaag? Dat if eigenlijk aan een gado e hori. Kan die hangen weer terug. Ja toch? Die verleidingen zijn daar, alle soort dingen zijn daar.

Kom op, geef de heren daarvan het applaus. In zijn karakter is hij niet alleen heilig, niet alleen liefdevol, maar hij is ook rechtvaardig. En dat moet u begrijpen. Mensen, u moet dit begrijpen hoor. En ik wil u helpen vandaag. God is rechtvaardig. Dat was mijn neus, dat gado en dat OM zou opjassen. Gado nou rechtvaardig gado. Nak want ramata gado aan de vrome rechter zou op grond tapu. Maar gado nou rechtvaardig gado. Ik pot dat je algemeen. En dit moet u begrijpen, mensen. U kan niet verwachten dat God u zal zegenen. Rechtvaardigheid. Als u in ongehoorzaamheid liep. U kan niet verwachten dat God de andere die hem zoekt dag en nacht zegen. En u elibi ja, u elibi de u anna zijn blessing. God is rechtvaardig. Er is wel één ding waarvan ik hou van God. God ziet het hart. De mens ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart. En omdat God het hart ziet. Kan hij alleen. Dat was wat ik ewang. Kan beoordelen. Dat was wat ik kan beoordelen. Wanneer je iets met goede motieven doet. Dat was wat ik hier nog klaar mee. Liep me naar mijn kador. Want wij mensen houden van om vooroordelen te hebben terwijl God dat je het nooit gegeven heeft. Hij alleen, die rechtvaardige God, is in staat om te beoordelen als iemand iets doet met de juiste motieven. Hey, about the one sanera. If God will do that. Even gelezen, pastor. Vanessa, hoe heet het? Hoe heet evangelist weer? Waldo Abisa Botaka Jakasa. Begrijp je? Na Jakasa toch? Ja, is een Surinaamse afspraak daar. Hey! Begrijp. Dus mensen, die rechtvaardige God heeft dat aan niemand gegeven. En ik ga mensen helpen vandaag. U kan uw man niet beoordelen op grond van 2-3 dingen. Want God kent ze haar. U kan uw vrouw niet beoordelen op 2 of 3 dingen. Want God kent haar hart. U kan uw apostel niet beoordelen op grond op. Maar God kent zijn hart. U kan een zuster daar bij die usher daar of bij de parkeerplaats. Iedereen, God kent onze harten. En God kent onze motieven. Mag ik een amen? Nak was mij zei dat apostel hebben over jou. In een moeilijk me. Liep me jigado. We zeggen het grappig, maar ik bedoel het echt. Amen. Amen. Ik kan niemand die hier zit. Niemand die hier zit. Ook al ben ik spiritueel zo intelligent. Kan ik niemand beoordelen vanuit wat ik denk. Ik kan alleen zeggen, zuster of broeder, ik zie dat u niet volgens het woord bent. Dus ik weet het niet, maar u doet niet wat God zegt. Dat alleen kan ik zeggen. Maar ik kan niet zeggen, komen hier snel, zeg, jullie zitten hier als huichelaars. Nee, dat kan ik niet. Dan de gado nak me toeklap direct en zeg, jij bent de grotere huichelaar. We kunnen dat niet. Dus God is 1. Een heilige God. 2 is hier liefdevolle God. 3 is hier rechtvaardige God. Maar ook God is een trouwe God. Hij is trouw. Ik weet niet van u, maar deze God is trouw voor mij. En u, ik wil u uitdagen dat u gewoon gaat zitten een keertje. En gewoon gaat denken aan uw leven. Gewoon gaat kijken naar uw leven. En dan ga je zien dat alle 4 ingrediënten erin voorkomen van Gods karakter naar jou toe. Zijn heiligheid naar jou toe, want God gaat geen compromis sluiten. Zijn liefde naar jou toe, God gaat altijd van je houden. Zijn rechtvaardigheid naar jou toe. Ja, dan misschien moet ik nog een voorbeeld. Je weet, soms hebben we als christenen onderling onze dingen toch. Maar tegen ben je zo lees oprecht. Dan ga je dat, maar jij was verkeerd. Je bent moeilijk als je zegt, maar tangalas, dan kan die, of een broer tangalas, je schrijft, kan je dat ik wil dat jij gaat.

0: en vergiffenis vraag. Want God is, ik zeg God is, maar hij is ook trouw. En dat vind ik een geweldige eigenschap van God. God is trouw aan zijn belofte. God is trouw aan u en mij. God is trouw aan zijn woord. Iedereen die hier bekeerd is, ik wil u de garantie geven dat God trouw zal blijven aan jou tot de dood. Iemand heeft me niet begrepen. Ook al wat je meemaakt op dit moment, maar God is trouw aan jou. God heeft gezegd, je bent mijn kind. Dus als je een kind geworden bent, omdat je Jezus Christus hebt geaccepteerd als jouw heiland en verlosser, heeft hij gezegd, tot de dood zal ik met jou zijn. Ook al wat je meemaakt, ik zal met je zijn. Dat is de trouw van God. Wanneer iedereen u verlaten heeft, is God nog steeds trouw aan u. Wanneer die man niet met je wil praten, is God trouw aan u. Wanneer die vrouw niet met je wil praten, is trouw aan u. Wanneer uw baas u in een hoek doet, is God trouw aan u. Wanneer uw apostel zich gedraagt op een manier tegen u, ik neem mezelf als voorbeeld, want is van de, is God toch trouw aan u. Amen. Look wat man zei, dat ik iets aan God is trouw aan mij en ook aan jou. Zie je? God is trouw. Kom maar, geef de Heer een applaus voor zijn trouwheid. We zingen het op blijde controle. Hij bleef eeuwig dezelfde. Deze God is een geweldige God. Amen. Dus een van zijn karaktereigenschappen is hij verandert niet. Een ander fundament in God, zijn persoonlijkheid en zijn karakter is, wanneer hij iets zegt, zijn beloften, dan veranderen ze niet. Pastor Lont houdt zo van de tekst, nummer 23, vanaf vers 18 dacht ik, begrijp je dat God geen mens is of man is dat hij liegen kan? Mag ik die tekst hebben? Ik heb vanaf vers 19, maar ga een beetje naar voren waar ze zeggen, God is een man, is geen mens dat hij liegen kan. Zou hij spreken, dus het moet 18 zijn, en het niet doen. Nummer 23, 18. Begrijp je? Jij kan beloven terwijl ze het zoeken. Jij kan dingen, maar God als hij beloofd heeft, dan zal hij dat doen. Nummer 23, 18. Als hij het beloofd heeft, geef me 19. Dank u, Jezus. God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Let op het woord, dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen en niet doen of spreken en niet volbrengen? Je moet goed ernaar leggen. Lees het samen met me. Ik wil dat het in uw geest komt. 1, 2, 3. Dat hij liegen zou. En een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen of spreken en niet volbrengen? Ik wil een beetje diep met u gaan hierin. Wie heeft de roeping van God op zijn leven? Je weet dat je roeping. Je hebt die profetie. Ga staan. Ik wil met u praten. Al bent u nog niet in de roeping. Al hebt u fouten gemaakt. Waar bent u? Als God gesproken heeft. Ja? Hij heeft profetisch tot u gesproken. Door een profeet of door het woord of in uw hart gelegd. Ik wil je gebruiken. Wil ik u zeggen. Ik wil u garanderen. Dat God nog steeds daarachter staat. Mag ik een amen horen? Ik wil u garanderen. Ik wil u zeggen. Dat wat je ook doet. God staat nog steeds achter die belofte. Dat hij je wil gebruiken. Machtig. Dat hij je wil brengen naar plaatsen waar je nog nooit eerder bent geweest. Blijft u staan. Een andere groep. Wie weet dat God u iets beloofd heeft. En u hebt het nog niet gezien. Ga staan. En u hebt het nog niet gezien. Mijn sabdat gado. Takangai ati. A tegi. A boyo draaien libi. A meisje van jou draaien libi. Mo tja om een keer kon je. Mo doan san gi. Ook tegen die mensen zeg, wil ik zeggen. God is geen man dat hij liegen kan. En hij heeft geen berouw als hij iets gezegd heeft. Waarom? Dat is heel belangrijk, mensen. Wij kijken naar onze omstandigheden. Wij kijken naar onze situatie. Maar God weet dat hij u genoeg kracht gegeven heeft, dat u ook deze omstandigheden zal overwinnen. Mag ik een amen horen? Dat met elke strijd heeft God u genoeg geest gegeven, potentie gegeven, kracht gegeven, dat u het zal overwinnen. Want hij zegt, dwars door al deze dingen heen, bent u in dit alles meer dan overwinnaar? Ga naar Romeinen 8, 31. Al die mensen bleven staan. Sommigen moesten nog opstaan, maar u twijfelt. U wou niet opstaan, is uw zaak. Maar ik spreek ook tot u. Romeinen 8, 31. Ik wil dat u kijkt naar deze tekst. De Bijbel zegt, wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dat geldt voor iedereen die hier is. Als God voor je is, leg me uit wie gaat tegen je zijn. Je man, je vrouw, je apostel, je moeder, de duivel, je baas, je buurvrouw. Niemand. Want dan strijden ze tegen de levende God. We gaan verder. Want de Bijbel zegt, hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons al het overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Alles wat God jou beloofd heeft. Hij heeft Jezus laten sterven aan het kruis. Omdat hij die dingen wil schenken. Want wat ik mijn grap is aan, mijn ontvang is aan. Mijn ontvang is aan. Het gaat verder. Het gaat verder, want ik wil u tonen. Wie zal de uitverkorene Gods beschuldigen? God is het, zie je? Die rechtvaardig. 34. Wie zal veroordelen, zie je? Christus Jezus is de gestorven. Wat meer is, de opgewekte die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Iedereen die hier zit, you got to beg you. Wie is uw apostel? You got to beg you. Hij leeft om voor u voorbeden te doen. En dat was mijn idee. Dat wie is een beg me, Jezus, en beg me. En hij stopt niet daar, want ik wil u tonen dat hij alles in u gelegd heeft. De mensen die wachten op hun belofte. De mensen die weten dat God trouw is. De mensen die weten dat ik hoger op moet gaan. Hij zegt, je ziet het toch, rechtvaardigheid hebt u gezien. U hebt die trouw gezien, zijn karakter en nu. Hij zegt, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En kijk waar u doorheen gaat. Verdrukking of benauwdheid. Iedereen kent dat. Of vervolging aan het werk of in je familie. Of honger. Of naaktheid. Of gevaar. Of zwaar. Gelijk geschreven staat, om u en de worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar hij zegt in 37, iedereen leest dat. Release dat is wat in jou zit. Lees het op. Lees het alsof je gelooft. Maar in dit alles ben ik meer dan overwinnaar door hem die mij heeft liefgehad. Kom maar proclameren. In dit alles meer dan overwinnaar. Door hem. Zie je? Zie je? En dit moet u gaan catchen. U gaat door de dingen heen. Maar God heeft u beloofd. Maar God wil dat u moet vasthouden. God wil dat u moet volharden. God wil dat u door moet gaan. Al valt u. De Bijbel zegt, hij zal u 7 keer doen opstaan. U moet doorgaan. Ook al bent u teleurgesteld. Want heel veel christenen zijn teleurgesteld. Teleurgesteld in mensen. Teleurgesteld in hun apostel. En nog ook teleurgesteld in God. Maar ik ben hier met het goede nieuws. Dat God die veranderd is. Hij nog steeds dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. Kom maar, geef de Heer een daverend applaus. U mag plaatsnemen. Zijn doel, dus we hebben gekeken naar zijn karakter, we hebben gekeken naar zijn belofte. Maar ik wil kijken naar zijn doel. Zijn doel verandert niet. Het lijkt alsof die God die wij dienen in deze tijd, hoe mensen het brengen, alleen de God is die van materiële zegeningen houdt. Dat is niet waar. God zijn beat, zijn hart beat. Zijn hart is zielen. Zijn hart is om mensen te redden, om mensen te brengen in zijn koninkrijk. Dus God is nooit veranderd met zijn doelen. Zijn doel verandert niet. Een van zijn doelen is redding van mensen. Redding van mensen. Lukas van hij zei, u bent een van de mensen die God gered heeft. Lukas van hij zei, play all the fall, maar God will red you. Amen. God heeft ons gered. We waren verloren. We waren verslagen. Maar God heeft ons gered. Voorzien me bij maar nou Messie. Jezus putte aan het op mij. Belangrijk is dat u ook moet weten dat God een God is van volken. Hij houdt ervan op te opereren in landen. Wij willen God gewoon houden voor ons. Of voor Suriname, of voor Israël. Nee. God heeft gezegd, al zo lief heb ik die wereld gehad. Dus niet alleen redt hij mensen, maar hij wil ook naties en volken herstellen. Ook de natie Suriname gaat hij herstellen. Ook het volk van Suriname gaat hij herstellen. Dat is Gods doel. God houdt van naties. Kan ik een amen horen? Belangrijk ook om te weten, hij wil altijd hebben dat Jezus Christus wordt verheerlijkt. Altijd. Altijd met uw leven moet u Jezus verheerlijken. Maar alles wat God doet gaat maar altijd om Jezus Christus verheerlijken. Altijd. Daarom heb je wat wij noemen in deze tijd de antichrist. We noemen het vanaf de tijd van de apostelen de antichrist. Iedereen die tegen God is, als je dat direct wil zien, gaat altijd tegen Jezus zijn. Gaat altijd zeggen, nee, Jezus is profeet, Jezus is dit, Jezus is dat. Ze gaan nooit zeggen dat Jezus is de redder van de mensen. En dat Jezus is degene die God alleen de macht gegeven heeft om te zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Mag ik een amen horen? Dus voor ons is het heel belangrijk, Pastor Lont, neem deze telefoon, is dringend, denk ik. Voor mij is het heel belangrijk om te weten, om u te zeggen, dat God niets anders wil doen dan natie te herstellen. Niets anders wil doen dan ervoor te zorgen dat Jezus wordt verheerlijkt, ook in de natie Suriname. Mag ik een amen horen? Dus God is niet veranderd. Hij is trouw aan zijn doel. En wat wil God ook hebben? Uitbreiding van zijn koninkrijk. God wil hebben dat overal zijn naam verheerlijkt wordt. Wat ook belangrijk is, dat God zijn werken niet verandert. Wanneer de manier waarop God handelt, blijf consistent. Ja. God spreekt. God leidt. God opent deuren. God geneest. God bevrijdt. God vernieuwt. Al die werkingen, alles gebeurt nog steeds. Hij geneest nog steeds. Hij bevrijdt nog steeds. Hij brengt u in een veranderende mindset. God werkt nog steeds. De Bijbel zegt ergens dat God het willen en werken in u werkt. Terwijl u daar zit, is God bezig in u te werken. God is een 24/7 of 24 of eeuwigheidsgod. Dus hij is constant bezig te werken in de mensheid. Lukas, wanneer zegt dat u weet het niet, maar God werkt in u. Lukas, maar dat u ervaart het niet, want u wil misschien, hoe noemt men dat? Dingen voelen. Maar God werkt in u. Mensen, ik wil u de garantie geven dat iedereen die hier zit vandaag, op je anno, laat me je zien. Ja, ik heb het over u. Hef uw handen op. God werkt in u. God is bezig met u. God kent jouw business. God weet wat je meemaakt. God weet wat allemaal gebeurt in je leven. Die God dienen we. Hij is bezig met u. Kom, geef hem daarvoor een applaus. Hij is niet veranderd. En nu kwam ik nou op een gevoelige plek. Dank u, Jezus. God verandert niet in zijn wonderen en tekenen. En volgende week ga ik dieper erop ingaan. Veel mensen geloven dat wonderen bij de Bijbel horen. Dus voor de Bijbel zijn. Maar niet meer voor nu zouden zijn. Maar de schrift zegt in Hebreeën 13 vers 5, Jezus Christus is gisteren, Hebreeën 13 vers 8, sorry, heden en heden dezelfde tot in eeuwig. Ik wil dat u dat proclameert, samen met mij. 1, 2, 3. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Proclameer het nog een keer. Jezus Christus is gisteren
1: en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Nog een keer. Jezus Christus is heden, gisteren en heden en tot in eeuwigheid. Jezus Christus, come on. Is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Look what's my note again. Jezus Christus en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Look what that's what. Jezus Christus. U die thuis bent, laat die mensen thuis zeggen. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Dank u Jezus.
0: Dat betekent dat diezelfde God die wonderen deed in de Bijbel, nog steeds diezelfde God die dat wonder voor u kan doen. Hey! Kerebo shatarabayata. Woe! Dank u Jezus.
2: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
3: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

0: gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hoor.
2: Nee, maar
1: dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio.

0: Van harte, goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours op de radio. Nou, ik heet u van harte welkom. U bent dus, of u wordt weer in de gelegenheid gesteld om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. Dat mag dus door te bellen of te appen naar de Happy Hours. Kan tussen nu en 2 uur. Dus welkom erbij. Het is de woensdag van 12 augustus 2026. Ik ben Leandro Martos Uwignon. Voor mij natuurlijk een grote eer om vanuit deze plaats radio te maken. En samen met u de Happy Hours te doen. Dus ik kijk uit naar uw participatie. Voelt u zich vrij om te bellen of te appen? En daarbij een bijdrage te leveren in deze editie van de Happy Hour. We represent the Most High. Yes, it's all about God's kingdom here on this station. Dus welkom erbij. We gaan meteen van start. Want mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar. Want wij gaan van start met de Happy Hour. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

Zing voor de mensen thuis, de mensen in het verkeer. We groeten de mensen die meeluisteren vanuit het buitenland. Dat kan via onze website www.shalomsuriname.com. Ja, we groeten vanuit Paramaribo en zeggen welkom in de happy hours. We feliciteren alle jarigen, alle anniversaries, al de mensen die iets vieren.

En terwijl u geniet van de muziek, is het de bedoeling dat u erbij komt. We represent the kingdom of God here on the station. En in de happy hour bent u in de gelegenheid om te bellen en te appen. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen.

Dennis Prishan met the AI version van DAF, The Flavor of God. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. God zegen aan u allen toegewenst. En als je voor het eerst meeluistert, nou welkom en aangenaam Shalom aan u voor te stellen. Het is nog altijd uw eigen gospelzender. Dat is de FM 945. Of www.shalomsuriname.nl.

Thanks voor de mensen die meekijken en luisteren via TikTok. Ja, Freddio, welkom erbij. Humble, welkom erbij. Dag White Rose. Dag Washini. En al de andere mensen die meekijken.

Felicitaties aan al de mensen die het vieren vandaag. Zijn er mensen die jarig zijn, laat het gewoon even weten. En het is de bedoeling dat je de mensen in de bloemen zet. Dat je de mensen laat zien dat ze geliefd zijn en gewaardeerd zijn. Dag Sita Jawala Persat, welkom erbij. We doen de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dat wil dus zeggen dat u mag bellen of appen tussen 1 en 2. Na 2 uur krijg je de pokoes. Ja, dat is hoe we de happy hours doen op de radio. Goedemiddag radio, shalom met alle luisteraars. Ja, dag Freddy, welkom erbij. Hey Blessie, brother Lea. De groetjes voor alle luisteraars, jullie daar in de studio. En keep up the good work. Goedemiddag, broeder Leandro. Gods rijkste zegen aan u en de families van Raai Shalom. En ook aan de geslaagde proficiat. Lots of blessings. Mijn boodschap luidt, Johannes 3 vers 18. Laat ons niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met daad en in waarheid. Amen. Graag dat lied afdraaien. Masra Milobiu. Ik bestem het ook aan alle luisteraars. Fijne dag, many thanks. En de blessings. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. U bent tot 2 uur in de gelegenheid om te bemoedigen, een bijdrage te leveren. En met bijdrage bedoel ik je getuigenis. Dat je de Heer uitdraagt met ons.

0: U hebt uw persoonlijke overtuiging. U hebt uw persoonlijke getuigenis. U hebt uw persoonlijke ervaring met God. Vandaag nog zei ik in de ochtendwijding hier bij Shalom dat het goed is dat je je eigen ervaring met God hebt. Dat je kunt praten over mijn God. En dat je kunt praten of dat je die ervaring hebt dat hij persoonlijk, dat je hem persoonlijk kent, persoonlijk ervaart. En daar gaat het om. God laat zich vinden door wie hem ernstig zoeken. Dus het is kwestie van uw eigen, ja, uw eigen serieusheid. Wil je hem graag ontmoeten? Wil je hem graag zien? Ja, alles dat je moet doen is naar hem op zoek gaan. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder Leandro, met zuster Jane.
0: Dag, zuster Jane. Welkom in de uitzending.
1: Ja, wel. Blessing aan alle luisteraars. Blessing aan uw broeder Leandro. Ik wens ieder een gezegende dag. Degene die op het werk zijn, een gezegende werkdag, zal ik zeggen. En ik groet een ieder van de gemeente Kroon des Levens, gemeente Tabernakel. En mijn collega's van Steps, mijn man Snoepman, zoals ze hem noemen. Ik groet de security guard van IMS Mall en ieder die luistert. Okay. Graag een lied, Leandro, voor al een ieder. En een lied naar eigen keus. Graag. Okay. Ja, en een gezegende dag.
0: Hetzelfde en natuurlijk veel luisterplezier.
1: Ja, dankjewel.
0: Album, blessing. Hey, doei doei.
1: Blessings, doei doei.
0: Yes, en dat is Jane die natuurlijk op haar manier een bijdrage heeft geleverd. Dat is de bedoeling. Je komt zoals je bent. Ik zou je nooit aanmoedigen om anders te zijn of te doen alsof je iemand anders bent. Nee, God heeft je unieke karakter gegeven. Hij heeft u een unieke persoonlijkheid gegeven. De bedoeling is dat je je identiteit in hem vindt en dat je jezelf bent. Ja, wees jezelf, want je bent uniek. If smano lop you, ja, je kan er niets aan doen. Maar je hoeft je water in de wijn te doen. Of je hoeft niet anders te zijn om mensen te pleasen. Want soms weten mensen niet wat ze willen, hoor. Of soms zijn ze veel eisend. Maar belangrijk is, je leeft naar eer en geweten en je zet God op de eerste plaats. Nobody. Ken je waarde en je identiteit, zodat je van daaruit kunt leven. Van daaruit je leven kunt ontwikkelen en voortzetten. Er zijn bemoedigingen voor ons vandaag. Ja, Freddy, ze zijn welkom hoor. Dus, dat is de bedoeling. Isap, elke dag is weer een andere dag. Elke dag hebben we weer reden om de Heer uit te dragen. Elke dag hebben we weer reden om achter de Heer te lopen. Elke dag hebben we weer reden om te zeggen, Heer, leid mij. Heer, hier ben ik. Jezus dacht, wie mij volgt moet zijn kruis elke dag oppikken en mij volgen. Ja, het volgen van Jezus is meer dan alleen ik geloof in hem. Is meer dan alleen ik ga naar de kerk. Is meer dan alleen even een gebedje doen. Nee, het betekent dat je hem betrekt in al de dagen van je leven. Dat je hem betrekt in alles dat je doet. Eigenlijk doe je niets meer zonder hem. Want je hebt besloten zijn weg op te gaan. Je hebt besloten de weg te bewandelen. Je hebt besloten achter Jezus te lopen. Is dat nou lekker tegen wat tata toch? Tegen wat tata is doen wat plein. Je kan jumpen of passie. Of je kunt niet onderweg ervoor kiezen. Hey, ik wil hier uitstappen. Of ik wil naar links gaan of rechts. Nee, je gaat moeten zitten totdat je je bestemming bereikt. Eigenlijk moet je die hele weg, die hele reis moet je afleggen. Want die piloot die brengt of die leidt die vliegtuig. Toch? Hij is degene die het bestuurt. Jij zit gewoon als passagier. En eigenlijk zou je je leven zo moeten zien. Je leven met Christus. Ja, je bent niet langer meer die piloot. Je hebt het stuur overhandig. Met andere woorden, de Heer leidt ons. Dus volg hem en loop met hem gaandeweg. Ja, dan ga je leren. Je gaat hem persoonlijk ervaren. Goedemiddag, broeder, tot Arjen Ramdas. Ik groet Amr en Sunil Ramdas. Mag ik een Hindi lied naar keuze? Ja, natuurlijk mag dat. Na 2 uur de pokus. Bijna avond iedereen en familieleden hier in Nederland en Suriname. Ook Leandro voor jou en gezinnetje. God zegen. Ja, ik moet dit lied nog downloaden. Bedankt dat u het hebt gestuurd. Ik check hem straks. Maar u bent in elk geval welkom, mensen. De Happy Hours is live, dus u bent dik in de gelegenheid om erbij te komen. Met de studio, goedemiddag.
2: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
2: Dat we wel naar God uit gaan, maar we moeten God uit niet tot een roover zal maken.
0: Oké.
2: En ik vraag deze plaats aan van Lydia Fayogodu.
0: Fayogodu staat op de lijst geschreven.
2: Ik bestem het voor ieder.
0: Ah, boom. Was dat hem?
2: Jawel.
0: Oké, geniet ervan en bedankt voor het bellen, brada. Abong. Ja, om Marlon even te helpen met zijn tekst. Ja, want hij heeft een deel van een tekst gedeeld. Maar ik snap al sommige mensen zich afvragen. Oké, maar waarover heeft hij het precies? Jezus sprak hier tot de mensen die eigenlijk de tempel helemaal hadden verdraaid. Eigenlijk de man Mekka a tempel. Hij ging naar de tempel en hij trof hosselaars aan. Hij trof verkopers aan. Eigenlijk was de tempel niet meer herkenbaar. Er werd van alles gedaan behalve aanbidding. En daar is eigenlijk waar die boodschap om gaat. Dus die Malontak maakt mijn huis niet tot een rovershol. Praat hij erover dat het geen money making business is. En vandaag zien we diezelfde eigenschappen. Hè? Natuurlijk de goede niet nagesproken. Maar opgepast mensen, we leven in de laatste dagen. En er gaan rare dingen rond in het evangelie binnen de kerk. Maar ook dat is eigenschap van de laatste dagen. Want de Bijbel zegt, de onreine en de reine zullen tussen elkaar opgroeien. En pas op de dag des oordeels gaat God de bokken van de schapen scheiden. Dus nu ga je geen perfecte kerk tegenkomen. Je gaat allerlei soorten christenen tegenkomen. Dus jij moet God voor jezelf persoonlijk kennen. En je moet toetsen, zodat je weet waar je aan toe bent. Zodat je weet welke evangelie je volgt. En welke je aanhangt. Dus denk er aan, God zijn huis is om hem te aanbidden. Is een huis waar hij centraal staat. En om ook money making business. God zegen broeder, ja, graag een machtig maker voor ieder die afgestemd is. Groetjes uit Amsterdam.

Mai cu si LFR 15, dat moet volgens mij Marcus zijn, no? Ata taki de data di yu ko zuntu e amasa gadu musu tu unu awan nyunyu fasi no e wasembe e brada e kirmasa makaboy ay ay ay ay e muy des betre di serana tongo. Want anders moet Lisan ja samen een verstaan. Dan ga ik woorden verkeerd uitspreken. Maar ik probeer. Was er aan mij sabi. Dus we moeten mekaar taal leren. Althans, dat is mijn houding hoor. Atataki da deta. Al imino ma first me vertala san er. Diu ko zuntu e umasa gadu musuti unu a wa nyonyo fasi. No e wang sembe e keko a di nyonyo ti u gadu dendu no imusu bia disa di hogi libifi no o epiki di bunu baka yu gadu di mita konda aki so masa yeisusi tataki da de mai kusi 1 vers 15. Oké, okay, mi mek moiti en ik denk dat ik zo hier en daar een paar dingen versta en een paar dingen begrijp. Maar brada, als je alsjeblieft die tekst in het Nederlands kunt opsturen of strana tongo, alleen dat Oesap zou we lezen toch? En dat we het kunnen begrijpen, want dat is de bedoeling. Wanneer je een boodschap brengt, is het niet dat alleen mensen je horen, maar ze moeten het verstaan. Horen en begrijpen zijn twee dingen. Ik kan jere was aan, maar ik nog verstaan zijn jere. Je kan hebben gehoord, maar je hebt niet geluisterd. Isap tewa wagi reisa na nga poku ya yera poku. Ma ino, arka poku want ino sap sort poku ne. Yera wang boom boom boom. Now wake up in the morning. Yera wang sama ino sap se yere. I can talk to God, he hears me right. Ja, we gaan hem opzoeken. Die nummer staat genoteerd en als het er niet is, dan gaan we hem downloaden. Maar ik denk dat ik wel een van ze moet hebben. Zo niet kiezen we alternatief. Maar bedankt voor de links. I wens je banai. Welkom, welkom. Blessings to you. Was mate mi jale andru ikan kotron tolok mo chari gua tapse. We have this man of first time dan ayu skill jere. I have this man of first time this maurak. No, no take me kwalik. Maar we gaan het proberen. I'm talking to my God. Mensen, Florence lacht me Sarah maar kans uit hoor. Kijk, ook kans kan ik een beetje beter verstaan. En die lijkt een beetje op Sarah Natongen toch. Maar Sarah maar kans boy. Alhoewel ik het een prachtige taal vind hoor. Ik heb het altijd gezegd, weet je. Trouwens, ik zeg het ook vaak hier op de radio. In plaats dat men Spaans doseert en Frans doseert. Dan laten ze liever Javaans hun distans ook kan Saramakans leren op de scholen. Dan zouden we, die eenheid gaat groeien. Kunnen we Suriname beter representeren. We leren Spaans nodig, we tak Spaans, ja is raar.

We waren laatst bezig. Ik moest mijn tent een beetje uitbouwen. Weet je, een beetje daarna, zodat die andere auto eronder kon. Wel, om de 5 minuten zoek je water. Morning or night, als zo'n fire werkelijk. Ja, we hebben die Nederlandse... Nou, die zijn een Nederlandse versie, jonge broeder. Maar graag eerst die Nederlandse versie van die Saramakanse tekst die je hebt gestuurd. Ja, toch, dit is mijn wachtie.

Yes! Ey, maar het is het is in het Nederlands is het veel korter en ingekropt, hè. Hey, zie, ik wist al dat het die tekst was. Zo kun je die taal leren kennen. Maar goed, ik ga hem in het Nederlands lezen. Die tekst die we in het Saramakkaans hebben gelezen. Dat was Marcus 1 vers 15. Marcus in het Saramakkaans is Maikusi. Maar goed, Marcus 1 vers 15 luidt als volgt. En hij zeide, de tijd is vervuld en het koninkrijk God is nabij gekomen. Bekeert u en geloof het evangelie. Dat is een boodschap precies voor de dag van vandaag. Je mag het als status zetten, je mag het posten. Make this masabi dat we liepen in de eindtijd. En dat we de redder nodig hebben. Matthäus 22.

Goedemiddag, broeder Leandro. Ik doe de groeten aan mijn latest graduate, Shomari Carster. En ik groet mijn man Jetro. Mijn meiden Hadassa en Jizzy. Saya en Saira. Ik groet ook mijn oma Eudia en tante Lies. Ik feliciteer zuster Heliante Bel. Van harte met haar jaardag. Graag afspelen. Jona, ga naar Ninevee. Groetjes komen van... Shawenga.

is vandaag jarig. En Shomari Karster, Shomari Karster is geslaagd. Nou, de felicitaties. Welkom erbij, Wensje Banai. Ik groet familie Linga, Duku Banai, Sampi. Ik groet meneer Sampi Nelton Gerald. Ik incognito, die zegt preach it, mi brada. Rashida doet ook de groeten aan jou en gezin. Waar zijn jullie, waar zijn? Ik heb Rashida laatst gezien, mi bebreed, uw sheng. Wensje, je bent dat toen, hoor. Want ik heb alleen die zusters gezien.

0: Veše nara veše da igma givaro uda carcere. Io cade da pede no barmito. Al ditei do veșe te acadul cu lucrurile Andru. Eu a sap suma na veșe tu e. Ik heb kennis gemaakt met die andere zuster, maar weet je, ik kan dat goed niet forceren. Maar ik ken Centro en Rashida. Al die tijd dacht ik dat het... waarom wens je dan? Daarom verdwaal ik toch? Ik dacht al die tijd dat wens je een jongen was. Een man. Nou, in elk geval de groetjes voor ieder die lekker afgestemd is. Het is de happy hour, mensen. De groetjes voor de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. De ziekenhuizen en natuurlijk ook de mensen in de gevangenissen. Waar u ook bent, weet dat de Heer van u houdt. Dus blijf op de Heer vertrouwen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. God zegen, broer Andrew.
0: Ja, goedemiddag. We hebben aan de lijn. We doen ons best.
1: Met mama van Elrostadia.
0: Oh, welkom erbij.
1: Ik groet Jezus namen aan ieder.
0: Mm-hmm.
1: Ze was gisteren jaren enzovoort. Gisteren was er geen happy hour.
0: Ja, mijn batterij had me in de steek gelaten, dus ik zat zonder vervoer. Ik kon het helaas, ik kon de tijd niet halen, dus vandaag.
1: Gisteren was er jarig, dus ze zei me vandaag, mama, vandaag is happy hour. Ik heb
0: me sowieso. Zo Elrostadia moet sowieso gefeliciteerd.
1: Dus ik feliciteer haar met de verjaardag.
0: Ja.
1: Want ze belde, zo geheimzinnig had ze me gefeliciteerd. Toen ik jarig was, maandag. En ze is dinsdag jarig.
0: Oh, en wat heeft ze gedaan? Heeft ze een leuke dag gehad?
1: Ja, ze heeft een leuke dag gehad.
0: Prijs God.
1: Ze zit zelf hier naar me te kijken. ze was gaan zwemmen, ze had vriendinnen op een feestje, ze hebben spelletjes gespeeld.
0: Ja.
1: Tot half elf waren we bezig, nee, maar leuk. God is goed.
0: Leuk.
1: En we danken de heren daarvoor, dus ik wilde feliciteren.
0: Mm-hmm.
1: En ik dank God voor het leven.
0: Amen.
1: Dat het echt een cadeau is voor mij een keer.
0: Mm.
1: En mogen ze leven tot... God terugkomt in goede gezondheid,
0: amen.
1: Welzijn,
0: amen.
1: En meer wijsheid en liefde vooral. Mm. En mogen God haar beschermen alle dagen van haar leven.
0: Helemaal.
1: Ja, dus dat is mijn felicitatie aan haar, mama houdt van het. En ze blijft bijzonder.
0: Amen.
1: Ze is geslaagd ook, ik feliciteer haar ook.
0: Ja.
1: En many happy years ahead in God's will.
0: Geweldig. Nou, blij dat horen, geen pokoe voor Elrostadia.
1: U mag een lied voor haar uitkiezen, want ze belt constant en ze houdt zoveel van congratulations.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik zeg dat ze moet haar liederen van. Dus u mag een mooie voor haar kiezen, zodat ze mag dansen.
0: Komt helemaal goed.
1: Ja?
0: Abo. Blessie.
1: Alle jarigen gefeliciteerd en groetjes.
0: Abo.
1: Doei.
0: Ja, doei. Yes, en dat is mama van Elrostadia. Die was gisteren jarig. We hadden gisteren geen happy hour. Dus gisteren stond ik op het punt te vertrekken. Ik moest mijn kinderen gaan halen van school. Naar de crash zetten. Die anderen thuis zetten. En dan hier komen om de happy hours te doen. Maar mijn auto wilde niet starten. Omdat ik die dag ervoor bezig was met mijn ruiten. En ik had dat ding, die switch had ik aangelaten. Dus man, tem je op om je ruit. Op een middag was aan. Nee, klopt. En toen zag ik dat die auto, die batterij was gezakt. Dus vandaar dat ik het niet heb gered om te komen gisteren. Maar goed, ik vond het jammer hoor. Ik vond het jammer. Dus pas tegen 1:30 werd ik geboosterd. Maar toen was het al laat. Het is nog steeds happy hour. Welkom erbij, Cindy. Frisse middag allemaal. Mijn vrede laat ik jullie na. De vrede, die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust. Johannes 14 vers 27. Ik kan dat beamen hoor. Die vrede die God geeft jongen. Die shalom is onbeschrijfelijk. De lijnen die staan open mensen. Dus kom er gewoon bij. U mag tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Groetjes tot koning Salomo, groetjes tot onze Heer Jezus, groetjes tot profeet Jesaja, groetjes tot de koninkrijk God, groetjes tot de hele wereld. Hey Fred, zie dat ding goed man, hij weet gewoon de hemel is afgestemd. We worden vergezeld met het Koninkrijk van God. En de wereld die luistert mee. Hi broeder Leandro, ik stuur de groetjes, de felicitaties aan Owen Artubi namens tante Stef Bloemenveld. Tante Stef, kunt u alsjeblieft appen naar de studio? Want als ik die felicitatie wil doen, dan is het makkelijker voor mij. In plaats van steeds te scrollen naar boven. Dus AUB, mijn groot verzoek, als u kunt appen naar de studio. We hebben je begrepen, broeder. Daarom zeg ik altijd never give up. Wij mensen maken altijd tegenslag mee. Maar toch moeten we niet opgeven. Dag Lindsay, welkom erbij. De felicitaties ook voor Arjan, die is ook geslaagd. Gefeliciteerd, brada. Blijf je best doen. En blijf vooral dicht bij de heren. Ja, dan komt het zeker goed.

0: De lijnen die staan open, mensen. U mag dus bellen of appen naar de studio. Yes, the blessings aan u allen. De 1 Johannes 1 vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus zijn zoon reinigt ons van alle zonden. We doen de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Na 2 uur krijg je de pokoes. Dus welkom, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. De blessings voor de mensen die meekijken via TikTok. Goedemiddag, shalom familie en broeder Leandro. Felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Keep doing the good work, broer. Je bouwt ons op. De Heer is goed en zeer te prijzen. Blessings uit Den Haag. Ja, de groetjes terug. Alle eer aan de Heer en zus. Ik doe dit trouwens voor de erekrans die ik straks bij de Heer heb. Weet je, mijn eeuwige beloning. Ik weet dat wat ik voor God doe niet te vergeefs is. Wat je voor God doet gaat niet onopgemerkt voorbij. Want hij is een beloner van wie hem ernstig zoeken. En hij geeft loon naar werk. Met de studio, goedemiddag. Hallo. Ja, blessie brother. Welkom in de uitzending. Jere wie?
1: Ja.
0: Oké.
1: Hallo,
0: ja, we hier, brada.
1: Oké, I'm only saying that you get all of the fariarisma. All of the smas and was on for fear to young, they can slag the all of the smas and over. And may one ask you for a poco fu, yeshua, and Sabis my Singapore.
0: De laier, dus in tegen mij, zoals je bedoelt. Nou, aan begi poko, no?
1: Ja.
0: Oké, ik denk dat ik weet welke je bedoelt. Mosu kengi.
1: Awa zijn zingi, Yeshu.
0: Ah, mi besabi. Staat genoteerd, bro. Laat me op mij draaien juist toe aangi.
1: Oké, natuurlijk. Yes.
0: Abong, wat dat hem?
1: Ja, voor nu.
0: Oké. Geniet ervan en geniet van de happy hour.
1: Is goed.
0: Abong. Ai, bless you, bro. Freddio, brada Freddio. Dus brada Freddio doet mee via de app. Hij belt en hij doet mee via TikTok. Is op die loop was aan die de Bijbel zegt waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dit is waarom ik God zeg, vul mij met meer van u. Alleen dat ik niet, mezelf niet moet forceren om achter Jezus te lopen. Ik moet mezelf niet dwingen. En ik moet het vooral niet met tegenzin doen. Nou, mijn loopt God zodanig dat hij flow gewoon. En ook al kost het me wat,

0: ook al kost het mijn vrienden, ook al kost het mijn leven. Ja, je kiest ervoor omdat je het meest van hem houdt. En wanneer je van hem houdt, is hij het waard. Telop wasani, ben je bereid ervoor te sterven. Dit is waarom Jezus voor ons is gestorven. Is een bewijs van zijn liefde voor ons. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Brulea.
0: Ja, ja, welkom erbij.
1: Amen, amen.
0: Prijs God.
1: God is goed.
0: Helemaal.
1: Er kwam een lied in me op, ik heb het lang niet gehoord. Miki Abrana Jezus van Isene Mayen.
0: Ah, zuster, die man heet Mayen.
1: Oei, de Mayen of
0: Mayen. Mayen is die heer die hier presenteert, Patrick Mayen. En hij deed een programma, hij is verhuisd naar het buitenland, ja.
1: Oh,
0: ai.
1: Maar het is toch niet hetzelfde, mine, ja, mine,
0: no? Not mine en Mayen.
1: Oh, oké. Anyway.
0: Welkom op Google.
1: Dat je... gospel.
0: ja, die andere is een zanger, die andere is een predikant.
1: Helemaal.
0: Oké, welk lied wil je horen?
1: Migi Abrana Jesus.
0: Zo. Migi Abrana, schreef dat je?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ik heb het lang niet gehoord. Hey, al die geweldige luisteraars van Radio Shalom. Ik groet jullie allemaal. En ik wens jullie een gezegende middag. En een happy, happy hour. We gaan we doen het samen.
0: Amen.
1: Met Leandro. En we danken de Heer. Laten we blij zijn. Het is niet gemakkelijk om altijd blij te zijn. Maar de vreugde des Heren is onze kracht.
0: Mm.
1: Laten we onze kracht daaruit putten. Wanneer iemand zegt van... alle psychische problemen, je dans, je lacht en zo. Maar het komt van binnen.
0: Hmm.
1: Toch? Want daaruit put ik mijn kracht.
0: Ja.
1: Dus ik lach, ik dans. Maar ik weet waaruit ik mijn kracht put. Hmm. Zodat ik kan lachen en zodat ik kan dansen voor de Heer. Want God is goed.
0: Yes.
1: En ik lobby blessing voor ieder. En we gaan verder.
0: Zeker.
1: Toch? En dat wat Lea daar net zegt, we houden van God. Toch? We willen hem het allerbeste geven van onze leven. Niet een deel, niet een beetje, maar het beste, het allerbeste van wat we hebben willen we aan hem geven, omdat we van hem houden.
0: Yes.
1: Toch? En een gezegende dag. Bless you, Lea. Ik groet ook iedereen daar in de studio, hoor. Lobby.
0: Abong.
1: Ja, doei doei.
0: Ja, doei doei. Jezus richtte zich weer tot de mensen en zei, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal nooit in de duisternis leven. Hij zal het licht hebben dat leven geeft. Johannes 8 vers 12. Goedemiddag, mag ik het liedje aanvragen van Mercy Chino? Van We Move, groetjes van Eva Geline. Leuke naam jongen, lijkt op Eva Gelis. God zegen bro, alle lieve luisteraars, graag congratulations voor alle geslaagden. Groetjes vanuit Natasha Sheets en Moor, afzender Madri. Ja, dag komen wij nu. Ik had nog een tekst hier jongen, pa dat go. Oh ja, zelfs wie kwaad spreekt over mij, de mensenzoon, zal daarvoor nog vergeving kunnen krijgen. Maar voor wie de Heilige Geest willens en wetens belastert, is geen vergeving mogelijk. Niet in deze wereld en niet in de toekomstige wereld. Matteüs 12 vers 32. Bedankt zuster, jij ook. Mickey, God bless you ook toe. Ja, het is de happy hour familie mensen. Het is gemeente happy hour live on air. We hebben elke dag dienst tussen 1 en 2. Dus als je de heren wilt ontmoeten, stel jezelf open. Kom er gewoon bij. Freddy, hoe zeggen we doen het gewoon samen? Ja, jullie kennen mijn motto. Het moment dat ik dit programma alleen moet doen, hij stopt direct. Middag bro, groetjes vanuit Tamarejo. Blessie, kom van Masgundo Jack. Blessie bro, Tandu Aburo Kofugado. Bless, bless, big up yourself, genade. Salmis Leandro Amoko. Hey, God bless you too, brother. Faf de poku, faf de poku. Is dit nog, gisteren nog sprak ik over Leandro Amoko, want zijn collega was bij me, Nick. Nick, ben je afgestemd, Nick? Dat zijn de broeders van ABS. Dan actie, Nick. Faf, laf, Leandro, joh.

Dag Giovanni. Goedemiddag, goedemiddag. Dag tante Erna. Erna WW is afgestemd. Is ook mijn oude buurmeisje hoor. We krijgen de groetjes van Risha. Middag bro, groetjes van Jari Kaba. Moestros, Nails en Beauties. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. De Heer is in ons midden. Dank u wel, Sietje, voor die link. Zie je, Isamine, doe ook om je, dat is het leuke toch. Ik heb vele mede-presentatoren. Ik heb collega's. Maar eetje, ik zeg het grappig hè, met wat humor. Maar wat we hier doen is Gods werk, mensen. En wat je voor God doet, God gaat je belonen. Hij is mijn motivatie achter het werk dat ik voor hem doe. Ik weet dat God alles ziet. Ik hoef niet rond te bazuinen wat ik in het geheim of in het verborgen voor God doe. De Bijbel zegt, je linkerhand hoeft niet te weten wat je rechterhand doet. Nee, want God ziet alles. En hij gaat je belonen. Furnace. God bless you all. Alles goed met ieder. Doe wat in de vakantiegemeente Happy Hours. Een street party daar aan de Letitia Vliesdelaan of zo. Boy gaat mij en velen goed doen hoor. Maar Mim kon zeker met Gods wil hoor. Want ik en mijn rustbed toch. Is goed. Bless you all. Kijk nou, kijk nou. Je kan niet willen uitgaan en willen dansen en genieten. En tegelijkertijd Iwan dit happy baby. Nee, nee, nee, zuster. Werkt niet zo. Het is of je denkt aan die ene of je denkt aan die andere. Maar mensen, hou je tijd. Schedule de day nu. Maak je agenda open, dat noteer je 5 september. 5 september gaan we open dag hebben. Een open dag, er gaat eten verkocht worden. U mag over de vloer komen als u een bijdrage wilt leveren, u wilt doneren. Of u wilt kennis maken met het team van Shalom. Noteer het, begin je verlof te nemen. Dadelijk, man, om contact, we doen niets voor de luisteraar. We nodigen jullie niet uit. Dus de directeur heeft besloten dat we open dag gaan hebben. Zodat u in de gelegenheid bent om langs te komen hier bij de studio. Je komt in de studio, je komt in de uitzendstudio van de radio, van de tv. En dan kun je kennis maken met het werk, met de werknemers. En dan gaan we de happy hour samen doen. Er wordt eten verkocht, er wordt drank verkocht. Dat alles heeft een fundraising karakter. Dus u bent van harte welkom alvast. U krijgt de informatie nog, die spot krijgt u nog te horen. Maar noteer het alvast 5 september.

0: Hou komt goed van zussen Sorstine en pokoe graag Ricardo Harderwijk. Is goed, ik noteer 5 september. Dus laat die bed aan een kant op 5 september. Liba bedina wasi. Potina somika sondri. Ik weet vroeger, ik plaste veel op bed hè, toen ik klein was. Dus alabakan nada, mijn mama moest bepota een matras te doorzien. Elke middag was mijn matras buiten. Neem ik aan, mijn plasje Jantje. Net als een bit van een paard en het roer van een schip is ook een tong een klein ding. Maar het kan zich erop beroemen dat het grote dingen heeft gedaan. Een vonkje is genoeg om een heel bos in brand te zetten. Jacobus 3 vers 5. Ik moet snel doen met de berichten. Want de tijd staat niet zil. Hi bro, mij daar bezig naar een nieuw single. Heel binnenkort, zo de heren wil. Oké, brada, we wachten. En ik kijk er naar uit, hè. Als u goed voor iemand bent, hou het dan geheim. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Uw vader ziet wat er in het verborgene gebeurt. En hij zal u ervoor belonen. Matthäus 6, vers 3 tot 4. Daarom ben ik niet een type die alles op social media plaatst. Wanneer ik op social media ben, toch, dan doe ik het om te getuigen van de Heer. Maar niet om te getuigen van wat ik doe of wat ik heb gedaan. Nee, het zit niet in me, omdat ik het voor God doe en ik weet dat Hij het heeft gezien. Dus ik hoef mensen niet te zeggen hoeveel ik offer, hoeveel ik geef en wat ik allemaal doe. Gisumami Biggie. Nanga Gisumami Chara Wortu. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Ja, met zuster Justine, alles goed?
0: Ja, goed hoor. Welkom in de uitzending.
1: Ja, dank je.
0: Alsjeblieft.
1: Ik moet dat bed in de zon zetten.
0: Nog een keer?
1: Ik moet dat bed in de zon zetten.
0: Ja toch, eenmaal je konja, want in ook wat dom.
1: Nee.
0: Oké.
1: Nee, ik weet waarom ik het heb gezegd, want ik heb al zoveel gemist de afgelopen jaren. In 31 december en zo.
0: Ja.
1: Maar ja, it's another year en ik ga ervoor, 5 september. Ja, met God wil maar door.
0: Ja, sowieso. Dat is de bedoeling. Dus ik hoop jullie echt te zien. Alle luisteraars.
1: Mm-hmm. Dus het zou bekend gemaakt worden. Dus geen street party, maar open day. Open dag.
0: Nee, het is een open dag. Natuurlijk wordt het een jaarlijks terugkerend evenement. En aan de hand van de middelen, de mensen die er beschikbaar zijn, willen we dat ding gaan uitbreiden.
1: Ja.
0: Dus we gaan het alvast klein beginnen. En wie weet wordt het veel groter volgend jaar.
1: Ja. Oh, mogen ook doneren, als ik dat begrepen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh, mooi. Is goed, blessing.
0: Abo.
1: Mag ik Onaga horen?
0: Onaga staat genoteerd.
1: Oké.
0: Abo, ja hoor. Blessie.
1: Blessie ook.

0: Felicitaties voor de mensen die vandaag jarig zijn. Hylian de Bel. El Resadia, die was gisteren jarig. Maar alsnog de felicitaties, want we hadden gisteren geen happy hour. Owen R2B, je miskrief van Sanja. Daarom heb ik gevraagd om te appen, want ik heb iets hier geschreven, maar miskrief van Sanja. Maar in elk geval, Owen is vandaag jarig. Arjen, die is geslaagd. Trouwens ook alle geslaagden gefeliciteerd. Jullie hebben jullie best gedaan. Je mag mama en papa best wel zeggen wat je wil, hoor. Dat je het krijgt is punt 2. Want misschien kunnen mama en papa het niet permitteren. Maar je mag het wel zeggen, hoor. Papa, ik wil een e-bike. Of papa, ik wil een fiets. Ik wil een PlayStation. Je mag je wens bekendmaken. Wie weet gaat mama en papa ervoor sparen, eraan werken. Maar je mag open en eerlijk met mama zijn. Ik zeg nogmaals, als je het krijgt is punt 2. Want misschien heeft mama het niet. Of papa het niet. Met de studio, goedemiddag.
1: Oma voor.
0: Ja, welkom in de uitzending.
1: Ja, maar ook de familie vrezen. Oké, maar ja. Hoor, was ik net feliciteren. Mm-hmm. Maar ik ben aan het condoleren. Hoor, de hele familie.
0: Oké.
1: Okay. Mag dat?
0: Ja, alsjeblieft.
1: Oké. Mijn schoont. Mijn oudste dochter, man, is vandaag jarig, die jarig. En Sivella. Dus ik heb 2 jarigen vandaag.
0: Oké.
1: Okay.
0: Hoe heette de jarige?
1: En een overlijden. Jarige en overlijden.
0: Hoe heette de jarige?
1: De jarige? Ik heb je gezegd, toch, Irma.
0: Nee, uw gesprek happert, mams. Dus daarom, als ik iets vraag, is het voor de duidelijkheid. Want u happert en u komt heel onduidelijk over.
1: Oké. Irma Vieira. Is een man van mijn oudste. En Sidella is een dochter van mijn tweede zoon.
0: Oké,
1: die is jarig vandaag. Die moet ik feliciteren. Ja, en lieve groeten voor jou en alle anderen.
0: Oké.
1: Amen. Oké, dan ben ik ook jarig vandaag.
0: Abo, bedankt voor het bellen. Blessie.
1: Love you.
0: Ja, blessie. Love you too.
1: Ja.
0: God is goed bereikbaar. If once my biggie, nou direct, ik kies antwoord. God is goed, ik ben nu in de flow. Lea Kugwe. Kom, laten we gaan. Ja, Freddy is helemaal in zijn sas. Spreek je oordeel uit, dan zal er over u ook je oordeel uitgesproken worden. Want God zal u op dezelfde manier beoordelen als waarop u anderen beoordeelt. Matthäus 7, vers 1 tot 2. Goedemiddag, broeder Lea. Kunt u God over me afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Ja, goedemiddag, Topsport. Mensen, we hebben nog 6 minuten. Van Wakami, brada. Kan ik een lied aanvragen samen? Kalid Masagadu Fuda Opoyu. Thanks, bro. Oké, ik moet hem even opzoeken, brada. Kijken welke pokoe je bedoelt. Maar hij staat genoteerd. Dit is een former number one. Blanca met Wurtie. De lijnen die staan open. We groeten de mensen op het werk. De banken, de ministeries. De warungs, de restaurants. De bussen, de trucks, de taxis. Ja, al de hardwerkende mannen en vrouwen. Al de bedrijven.

Ya, kijk, je moet je best doen, maar meer dan dat kan je niet doen, hè. Men zegt, je kan geen ijzer met handen breken. Weet je, en soms, weet je, wanneer mensen bellen, hoor je ze niet echt. Het heeft te maken soms met afstand of moeilijk bereik. En het is belangrijk dat je de mensen verstaat. Want je moet uiteindelijk hun verzoek afdraaien, toch? En heeft Minoyera verzoek, boem, van moet draaien af. Dus daarom, ja, soms kun je er niets aan doen. Omdat je echt zo hebt van de mensen maken moeite en ze willen graag erbij zijn. Maar ik kan aan de andere kant ook niets eraan doen dat ik het niet goed versta. Of dat het onduidelijk is. Dus mijn verontschuldiging daarvoor. Niets persoonlijks bedoeld. Ik ben trouwens hier met niemand persoonlijk bezig. We proberen Gods wil te doen. Dus ik doe het naar eer en geweten. We trekken niemand voor. We geven niemand een speciale behandeling. Nee, we houden van iedereen. En iedereen krijgt evenveel ruimte om zichzelf te zijn en radio met ons te maken. Yes, en dat is niemand minder dan Blanca met Wurtje. We koersen richting 2 uur, mensen. Het is 2:04. De lijnen die staan nog steeds open. Colossense 2 vers 4 tot 5. Dit zeg ik omdat niemand u met drogredenen misleidde. Want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u. En ik zie met blijdschap de orde die bij u heerst. En de hechtheid van uw geloof in Christus. Omdat Christus voor ons geleden heeft en gestorven is, moeten wij ons wapenen met dezelfde innerlijke overtuiging als hij. Want wie in dit bestaan geleden heeft, houdt op met zondigen. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door slechte verlangens van de zonde, maar de wil van God doen. 1 Petrus 4 vers 1 tot 2. Blessings en lobby! We gaan zo meteen eruit, mensen. Ik wil nogmaals de jarige feliciteren. De schoonzonen van oma Affe wil ik feliciteren. De felicitaties ook voor Heliante Bel. El Resadia die gisteren jarig was en ook geslaagd is. Arjan die geslaagd is. En Owen die is vandaag jarig. Nou, de felicitaties vanuit de happy hours. Enjoy your day. I got so much joy, overflowing joy. Dit is Moses Bliss. Die brengt ons naar 2 uur. We sluiten zo meteen af en gaan officieel moeten groeten.

Nogmaals de felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. U bent goed afgestemd. Het is een radio waar Christus centraal staat. Nothing but gospel on the station. Radio waar u de zegen en de kracht van God mag ervaren.

0: Ik wil alvast de bellers en de appers bedanken. Ik wil jullie bedanken voor jullie geweldige bijdrage. Voor de tijd die jullie genomen hebben om te bellen en te appen. I salute you guys. Bedankt voor jullie aanwezigheid en participatie. We mochten vanaf 1 uur samen radio maken. En getuigen van de heren. Dat is wat we doen via de FM 945. En de happy hours doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering. Dat was het weer voor wat betreft deze woensdag van 12 augustus 2026. Ik ben Leandro Marto Suigno. Ik zat eraan vanaf 1 uur. En ik wil u allen bedanken voor uw bijdrage, uw aandacht en natuurlijk participatie. U blijft hangen, want om 2 uur krijgt u de reclamebreak. En daarna meteen de aangevraagde songs. Dus geniet ervan en laat je bemoedigen. Ik ben Leandro Marto Suigno. Tot zover deze editie van de Happy Hour. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi sex na ngawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi srefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu yu no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. So langa yu siwan soro, go wan wan teng na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, wear yu condom, noso fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini wroko makandra nanga den patna fu eng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
0: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schöns Center en Schöns Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schöns Center en Schöns Music.
2: Mi radio na shalom me begunu uno prefur pure dape no sana a problem.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: 메인인 온 슉 슉 드르르르
1: Connected na oso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na broko, met tiris your business pakketa se alle klanten fresh and online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected na skoro, online plus lady is lobby.
2: Connected alase. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Tiris you keeping us in touch.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Naf you.
5: Wil jij binnenkort je eigen kleding maken? Dan hoef je echt maar naar één adres. Kerpalani heeft naaimachines voor zowel de beginnende als doorgewinterde modist. Laat je creativiteit de vrije loop met allerhande tools en fournituren. Zoals knopen, ritsen, naalden, garen en scharen. En met een collectie stoffen van elke gewenste kwaliteit maak jij van jouw ontwerp ware couture. En je bespaart er een hoop geld mee. Dus wil je binnenkort zelf aan de slag? Dan ga jij naar Kerpalani. Kerpalani. Safe and enjoy.
6: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Haribo Shadow.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: Telesur Fiber, are you ready for the new normal?
8: Boy, mi clara oso. Mala sa opo preis. Plus abe chat kos mala? Maar met zo'n kwaliteit toch.
9: Hey broer, no stress you a day. Ino jere. Historex abo a new verfi. Verfi.
8: Huh?
9: Verfi.
8: Verfi? Da sa dati.
9: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na a new merk toch. En a verfi disi. G.U. na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
10: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust. Kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Goedemorgen Happy Kids, hoe gaat het met jullie? Een happy morning voor alle Happy Kids. Ik ben zuster Yolanda. Wij gaan vandaag verder met de vertelling over Nitipawiro. Gaan we samen bidden Happy Kids? Sta of zit even eerbiedig. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor uw liefde. Vader, we willen meer over u weten. Kom in ons hartje. In Jezus' naam. Amen.

0: world.
1: Happy kids, hebben jullie wel je Bijbel gelezen? Heb je gebeden vandaag? Zoals het liedje ons leert, moet je elke dag je Bijbel lezen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Jullie hebben geluisterd de afgelopen dagen? Ja, toch? Ook niet die paar wieren, las een Bijbel. Als kind kan je ook een Bijbel lezen. Ja, toch? Had niet die paar wieren een Bijbel als kind? Dat klopt. Niet die Paviro had geen Bijbel. Hij was een Mohammedaan. Toen hij in Suriname was, bleef hij in Nikeri. Toen pas had hij een Bijbel. Happy kids, niet die Paviro die stopte zijn Bijbel niet onder zijn kussen. Hij stopte het ook niet in de klerenkast. Niet die Paviro wilde weten over de Heere Jezus. Dus hij las zijn Bijbel elke dag. Elke dag na zijn werk las hij zijn Bijbel. En er gebeurde wat in zijn hartje. Hij geloofde nu in Jezus en hij was veranderd. Niet die Paviro was totaal veranderd, omdat hij stopte met de verkeerde dingen die hij deed. Weet je, happy kids? God vraagt van ons dat we moeten veranderen precies als Niti Paviro. God wil dat we stoppen met de verkeerde dingen die we doen. Er moet echt een verandering komen. We moeten anders leven. We moeten niet alleen geloven, maar het moet te zien zijn. Niet die Paviro was gestopt met dobbelen. En hij stopte ook met heel veel andere dingen die hij verkeerd deed. Happy kids, de mensen konden merken dat niet die Paviro helemaal was veranderd. Ze vroegen zich af wat er met Niti Paviro is gebeurd. Happy kids, hoe zit dat met jou? Kunnen je vader, je moeder, je juf en je buren merken dat je de Heere Jezus dient? Kunnen je vriendjes dat merken? Kunnen ze merken dat je nu anders denkt en dat je het verkeerde niet meer wil doen? God houdt van je en hij wil je helpen om te stoppen met alles wat je verkeerd doet. Wat moet je doen, happy kids, behalve alleen maar geloven in de Heere Jezus? Ja, goed zo. Je moet je Bijbel lezen. Als je wil groeien, moet je je Bijbel lezen. En ga je veel te weten komen, dan ga je veranderen. Dan ga je anders leven. Je naaste moet weten dat je christen bent en dat je in de Heere Jezus gelooft. Als je je Bijbel elke dag leest en als je elke dag bidt, leer je ook hoe je moet leven. Je gaat dan leven zoals God wil. Happy kids. Niti Paviro, die kon het ook niet langer voor zichzelf houden. Hij toonde een ieder dat hij de Heere Jezus wilde volgen. Er staat ook in de Bijbel dat een ieder die in de Heere Jezus gelooft en hem oprecht wil volgen, zich moet laten dopen. Happy kids, we gaan morgen verder met de vertelling. Nodig een andere uit om morgen afgestemd te zijn op Radio Shalom. Dania, gaan we de Bijbeltekst herhalen vandaag?
0: Ja, zuster. Happy Kids, kennen jullie de tekst van de week nog? Gaan wij het herhalen? De Bijbeltekst van de week is gehaald uit Markus 1, vers 15. Luister mee en doe mee. Bekeert u en geloof het evangelie. Markus 1, vers 15. Nogmaals, bekeert u en geloof het evangelie. Markus 1, vers 15. Nogmaals, bekeert u en geloof het evangelie. Markus 1, vers 15.
1: Heel mooie tekst, Happy Kids. Gaan we bidden? Ga eerbiedig staan of zitten. Lieve God, dank u wel voor de vertelling over Nitipawiro. Heer, doorgrond mijn hart. Heer, verander mij. Ik wil anders zijn. Vader, ik wil stoppen met alle verkeerde dingen die ik doe. Vader, ik wil heel dicht bij u zijn. En ik wil dat u blij met mij moet zijn. Vader, ik weet dat u van mij houdt. Help mij om te zijn zoals u. Vader, ik wil een voorbeeld zijn. Vergeef mij van alle zonden en verkeerde dingen die ik doe. Vader, verlos mij van het kwade. Vader, ik wil dat u mijn leidsman moet zijn. Laat mij wil u wil zijn. In Jezus' naam. Amen. Happy Kids, dat was het voor vandaag. Jullie mogen genieten van de gospelliedjes. Tot morgen.

0: Het is 6:00.
1: Luister elke woensdagavond naar Weekly Revelation met David Sira. Van 6:00 tot 6:30 in de avond live via de FM 945. Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Dit programma wordt gesponsord door Hira's Business Center te Saramaka, Groningen.
2: My blessings big, yes, plus size.
3: Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus en ik heet u van harte welkom op dit programma bij Weekly Revelations met David Hira. Ik ben moeder David Hira, verbonden gemeente Revival Center Ministries. En het is vandaag wederom een voorrecht om u te mogen bemoedigen vanuit het woord van God. Alvorens we in het woord van God gaan, laten we bidden. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor deze dag, Heer. We danken u, Heer, voor uw woord, Heer, voor uw volk, Heer. Vader, Heer, die hoort naar uw woord, Heer. U zegt in uw woord, Heer, mijn schapen horen naar mij, Heer, en zij kennen me. En ik dank u, mijn God, Heer, Vader, Heer, zoals Paulus zegt, opdat wij u kennen, Heer. Zo bid ik, Heer, deze dag, Heer, Vader, Heer, dat wij Christus mogen kennen, Heer, Vader, Heer, dat wij mogen weten, Heer, van u, mijn God, Heer, uw persoon, uw principes, dat wij u mogen kennen, Heer, in de machtige naam van Jezus Christus. Amen en amen. Geliefde luisteraars, nogmaals, goedenavond en God zegen. Ik dank God, amen, voor deze dag. We zullen vandaag lezen uit Marcus 11, vers 46. Het is een bekend verhaal, de genezing van Bartimeus. Marcus 10, vers 46, de genezing van Bartimeus. En zij kwamen te Jericho, en toen hij met zijn discipelen en een talrijke schaar uit Jericho vertrok, dat is Jezus, zat de zoon van Timeus, Bartimeus, een blinde bedelaar, aan de weg. En toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te roepen en te zeggen, Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En velen bestraften hem omdat hij zwegen zou. Doch hij riep des te meer, Zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus stond stil en zeide, roep hem. En zij riepen de blinde en zeiden tot hem, Houd moed, sta op, hij roept u. Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, Wat wilt gij dat ik u doen zal? De blinde zeide tot hem, Rabboni, dat ik ziende worden. En Jezus zeide tot hem, Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem op de weg. Geliefde, ik wil het hebben vandaag in het bijzonder over wanneer het tijd van doorbraak is en er zijn vele obstakels, maar de Heer wil ons nog steeds doorbraak geven, de Heer wil ons nog steeds overwinning geven. Amen, terwijl er een tijd van overwinning is, maar er zijn vele obstakels op de weg. Hier zien we dat er een man was, Bartimeus, die zich ophield in een plek Jericho. En Jericho is een plek, geestelijk gezien, is het een plek, we kennen dat verhaal van Joshua, dat hij was bij Jericho. En Jericho was een stad dat hermetisch was afgesloten. Gods volk zou niet erin kunnen gaan. Maar Jericho was ook die stad die de Heer had voorbereid en toebereid voor zijn volk om aan ze te geven. Er zijn vele dingen die de Heer vandaag voor u heeft toebereid, voorbereid, die hij aan u wil geven. En soms kunnen we het niet ontvangen, doordat er muren zijn. Er zijn dingen in Jericho, obstakels in Jericho. Jericho is een stad van muren, een stad van obstakels, een stad van muren. In het woord van God wil zeggen hoge plekken, burchten, strongholds, een plek van er zijn plekken van er zijn krachtige forten, krachtige bekrachtigde steden. Het is net als een centrale plek van de vijand. Maar de Heer wou die stad geven aan zijn kinderen. Ik wil u vandaag iets zeggen. De Heer heeft nog vele beloften voor ons. Maar er zijn bepaalde dingen die we uit het woord van God zien. Hoe wij die beloften van de Heer kunnen ontvangen. Jericho werd ontvangen doordat hun lofprijs, hun geschreeuw.
4: Renate Galwijn, hij luistert nu naar Radio Shalom.
5: Hay un tema.
0: que ha tocado los corazones de mucha gente. Han habido matrimonios que se han querido separar. Y cuando escuchan el puerto de la paz,

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat.

u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: ketchup with Duffel's Ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid, want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Van harte welkom bij het programma O-Positief, de Family Radio Show. Speciaal voor jou, jou en jou. Een programma educatief, recreatief en ook heel veel gospelmuziek. Wat wij vandaag gaan presenteren halen we uit Psalm 51 en daarover straks veel meer. Maar nu even terug naar de muziek.

Psalm 51, een psalm van David, geschreven door David. David, de man die bekend staat om zijn gevoel in woorden om te zetten, die heeft dit geschreven en daar gaan we een beetje dieper op in vandaag. Ik lees hem eerst voor, vierde boetepsalm. Een psalm van David, voor de koorleider. Toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathsheba was gekomen: wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.

0: The changes.
1: De vierde boetpsalm begint zo. Een psalm van David voor de koorleider toen de profeet Nathan bij hem was gekomen nadat hij bij Bathsheba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit. Overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid, in het binnenste, in het verborgene, maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hiesop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met de geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren.

Als je hoort dat de psalmist, in dit geval koning David, al een vierde boetpsalm heeft geschreven. Dat wil zeggen, hij had wat zondige gedachten en hij had zondige dingen. Hij vulde zijn leven met dingen die God hem niet ingaf. Hij deed dingen die God niet goed vond van hem. En toen hij tot besef kwam, heeft hij op verschillende manieren aan God gevraagd van: Vader God, help me, wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Want hij wist, God is goede tieren. Dus hij is erop gaan staan van: God, u bent zo goed, vergeef me wat ik heb gedaan. Hij was gekomen tot Bathsheba en hij had een heleboel dingen gedaan om Bathsheba, haar man, van zijn leven te beroven. En de profeet Nathan was bij hem gekomen. De profeet Nathan heeft hem uitgelegd, heeft hem laten zien waar hij fout is geweest. En hij wist dat hij fout was, maar hij heeft niet gezegd: Heer, herstel dat ding dat ik verkeerd heb gezegd. Nee, hij zegt, dicht bij het einde zegt hij: schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Hij heeft niet gezegd: repareer daar binnen. Nee, hij heeft gezegd: poering, papa, poering. Damisa de baka. Zet me in zee. Dan zat de bakana fasi sambende. Voor zorgen dat minanga yu ewaka wa shwit fasi. Zo heeft koning David het opgelost.

O-Positief, de Family Radio Show, recreatief, educatief en ook heel veel gospelmuziek.

Als ik kijk naar het voorbeeld dat koning David ons geeft in deze psalm, dan zegt hij, in plaats van een soort bandenlapper te zijn, je weet toch, als iets stuk is, je band is geboord en je gaat naar de reparateur en wat doet hij? Hij plakt hem dicht of hij, als het is iets dat bijvoorbeeld de motor kapot is, dan probeert hij nog eventjes iets recht te zetten, vast te schroeven enzovoort, weet je. En bijvoorbeeld als een vaas kapot is, dan neem je lijm, dan probeer je samen te lijmen. Het blijft een, in feite, kapotte vaas, een kapotte motor, een geboorde band. Maar David zegt, ik wil dat niet hebben. David zegt, ik wil niet dat na een poosje theerij, dan ibanti goboro baka, of je ziet dat weer een schroef kapot is gegaan, of iets los is geraakt in de motor, of diezelfde vaas die een keertje is gevallen, if I've had one to eat a lazy, dan kan je, dan zal je zien dat amau panya helemaal. David zegt, no boy, ik wil niet. Schep in mij, want het is in zijn hart, in zijn leven, in zijn ziel, is dat ding kapot gegaan. Hij is fout gegaan in zijn binnenste. Hij heeft overdenkingen gehad die God hem niet heeft gegeven. Je merkt ook altijd in de psalmen waar God hem in zijn hart heeft aangesproken en hij zegt iets vanuit God. Zo is het geweest in deze. Hij heeft dingen gedaan. Hij heeft Bathsheba genomen terwijl hij wist dat hij verkeerd bezig was. En zo zegt hij, als ik verkeerd ben geweest, als ik dit heb gedaan vanuit mijn binnenste, dan mi in se pori ba, dan bovenop de moro. Dus liever dat u een heel nieuw hart aan me geeft. Een nieuwe geest. Nieuw. Mika man nu. No repareer niks, papa. Papa no repareer noti. Eva banti boro, jimwan nu banti. Eva motor broko, jimwan nu motor. If mi fas fadon panya, jimwan nuang in mijn binnenste. Laat wat God jou in jouw binnenste geeft helemaal vernieuwd worden. Schep in mij. Schep in mij. Een nieuw hart. Een nieuwe geest. Een nieuw ding. Laat het niet die oude zijn. Die kapotte brokko wang. Wel gerepareerd. Maar in ons abolanga sanogo. Schep in mij een rein hart.

verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mij binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren.

je hebt mogen luisteren naar het programma Ook Positief, de Family Radio Show via Radio Shalom 94.5 FM. Volgende week zijn we er weer. 30 minuten lang gospelmuziek, educatieve dingen en vooral Gods woord. Gospelmuziek altijd. Oké, als je contact met ons wil maken, 868-3233. 868-3233. Dat is het WhatsApp-nummer of belnummer waar je naartoe kan bellen. Thank you for listening en tot de volgende week. God bless you.

Buenas noches. Muchas gracias. Ahora sé que eres loco como yo.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis, te you abi seks, nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku, tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki, di e prati nanga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. Solanga you siwan soro, go one thing nadatra. Chari you patna outu. Freiri nangakoni. Wear you condom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende one presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini rokomakandra nanga den patna fu eng.

0: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
1: Voel jij de roeping om te groeien in Gods woord en actief te dienen in de gemeente? Schrijf je dan nu in voor de School voor Harvest and Ministry. Jong en oud, iedereen is welkom bij deze unieke interkerkelijke bijbelschool in Suriname. Kom naar de informatieavond op donderdag 3 september van 6 uur tot 7:30 s'avonds. De inschrijving sluit op 11 september en de lessen starten op donderdag 8 oktober. Formulieren haalt u af bij de Tabernacle of Faith and Love Ministries aan de Quattaweg 96 en bij Majesty Bible Plus aan de Malabatrumstraat nummer 10. Online aanmelden kan via een WhatsApp-bericht naar het nummer 855-0022 of 8810223. Laat je toerusten met Gods woord.
2: Mijn verleden is voorbij, ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is.
3: Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Dat is wat ik niet aan niks doe.
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Alayu Blasinyang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
7: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal. Maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest Natuurlijke Oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307. Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schöns Center en Schöns Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schöns Center en Schöns Music.
8: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest de gezond toe, dan je skin go de echte gezond toe. De geest verleukens, hij valt ook toe ibrisma aan. Gezinnen gaan uit elkaar, gezinnen brokken. People libi ei brocco, waar ik kondre kan brocco door leugens. Lei, zo zo lei, de lei moffo voor people. I verspreid moro snel, moro waarheid. Kan je taki waarheid, smano wa arki. Maar taki lei, verteri lei. Alles mag een arki jo, alles mag een arki jo. Ik heb het persoonlijk ervaren. Je hebt voldoen, no is maar nooit. Kan lees maar een sabio schrijf. Maar daar is zo many lei voor taki. Daar is zo many lei voor verspreid. Panja alle soorten lei. Links en rechts lei. Lei moffo. Nou wat gevaarlijk, Sani Giwanasi. Lei moffo. Nou, wat gevaarlijk, Sani, giwa gezin. Lei moffo, campagne wa heer kondre, chari chaos en verwarring. Lei, lei, overal you can see lei, overal you can smeri, lei, overal you can jere, lei, lei de links en lei de rechts. Lei de long to people, lei de overal in de atmosfeer. Zo zo lei. Lei moffo, en chari, hungry, kong. Lei moffo, en chari, lei, vernietiging, kong. Lei. Zodra was ma op een moffo tegenwoordig, na zo zo lei je e jere. Fake news, nep news. Lei nieuwsu, tegen verkondig lei, en tegen klari panja lei. De ne praxeri, a resultaat. De ne praxeri, die nagevolgens. De ne praxeri, sa lei ken veroorzaak. Panja lei abrawasma, snel. Panja lei abrawasma, makkelijk. Panja lei abrawasma, hij gaat snel, snel. Maar tegen je ba, panja lei abrawasma, dan sa je abna in atori. Zo'n voordeel, je habi, tegen je panja lei abrawasuma. Zo'n voordeel, je habi, tegen je brokko van traman gezin, nanga je lei. Zo'n voordeel, je habi, dat je draai was maar verstand, nanga je lei. We zien jou maar niet smaak.

0: They may lost their first tongue. They may lost their first tongue. They didn't think it now. Se denken niet na, de ne praxeri fos den taki. Te jugo takuan sani, praxeri eers se jugo taki. Se jugo taki ade berust op waarheid, of ade tap lei. Furu people, furu sma, de me taki lei, of de me verteru an tori, om na de jere a tori, fo an trasma. De no verifieratori, de no checkatori, de no onderzoekatori, de no lukuivatori, boom! Maar de jere nomo. Jere, de jere nomo. De jere nomo. Kondre leinen as massa, lob jere tori. Je lob jere tori, je kisi tori voor jere. Maar te je jere atori, en je kisu an tori voor jere. Fos you panya attori like mofo coranti. Fos you panya attori like the news media. Fos you panya attori like your mofo agio roco. Fos you panya yotori. Frak you ega af. Attori samiere, is it waarheid? Are they act? Is it geverifieerd? Bewijs de natori samotaki? Verificatie de natori? Is het echt? Of heb ik het gehoord van Jan Piet en Klaas? Terwijl! Misabi Jan Piet en Klaas loopt taklei. En Jan Piet en Klaas verteer me van tori. En nou me go verteer die van trasma zonder verdenki. Je las je verstand. Je las je denki. Je ne praxeri zo'n schade. Zo'n schade. Je kan met pasa. Zo schade ook om. Door dat tori zei otaki. Maar no, je loopt je retori. En je loopt je tori. Want zolang je nog die tori. In een vier boom. Zo, voor een people de. Voor een people. Zolang je nog jere want tori. Voor die want tori. In een vier boom. Einde van de dag moest je want tori voor die. Wens je tori na lei? Wens je tori na den schrift making? Want dan heb je een fabriek voor meki lei? Oh, dat gie lei. Dat gie van tori. Dat gie van tori omdat je na tori man. De sabi tori man lop gie tori. Zo den lop gie tori want dan tori man. En tori man lai na kondre. Tori man lai in je beertie. Tori man lai na yo roko presi srefi. Wat alle man logi tori. De logi tori met verschillende bedoelingen. Ja, sma gitori met verschillende bedoelingen. If one smash you, then a lob you, then a sap, then a wan you, then a mak, then a wan you, then drape, then den sabi fa, de ga finuan tori, forgive you, of, I don't forgive you, ma verspreid, for verspreid na trouwen, so that trouwen can begin denki hungry for you, and denki lay for you, and denki doti for you, and a tori this is a yogi, is a leukens berust, leukens is a dodelijke iets. Weet je, voor lei, give you mati. Voor lei, give you brada. Voor lei, give you sisa. Voor lei, give you geloven, genoten. Of voor lei, gewoon lekwalibisma. Is een gevaarlijk iets. Gevaarlijk iets. We sabi dat wapen en ammunitie en bom en geweer en alles aan dat die kan kirisma. En kan veroorzaak vernietiging. Maar lei moffo, kan vernietig moro erg wapen, moro erg geweer, moro erg explosie, moro erg bom, moro erg sali sanken, chari chaos en vernietiging. Lei moro erg, lei moffo, nou een gevaarlijk moffo. Lei moffo, gevaarlijk. Dat het he, alle tori zijn komen uit van lei moffo, nou een gevaarlijk tori. De leukens soms het lijkt alsof hij God zonder verkiezing straffen. Maar een leuke actieke mens, met een leuke actieke mond, met leuke actieke woorden, vind ik straf. Want wat u zei met uw mond, wat u zei met uw woorden, wat u zei, het zij in woord of in daad, u zal het oosten. U zal het oosten. Vergeet nooit, de derde wet van Newton, u kent Newton, de derde wet van Newton, voor iedere actie van reactie de. What goes around, comes around. What you sight, shall you oosten. You do boom, you go fin boom. Ano tire, ano tamare, ma yo fin boom. You do hungry, hungry will come meet you. You dig you a ono, give one trawang. You strefi ke fadong, gona in. No put spikri in your mati saka. No put spikri in your mati suzu. If you no man tak boom, no tak hungry. If you no man do boom, no do hungry. If you no man taki boom, no taki lay. It is tijd, hoog tijd. It is the tijd dat we char wan kinky in we egi moffo, in we egi wortu, in we egi libit. Denken om gezond te spreken. Spreek zegen en beërf zegen in Jezus Christus naam. Halleluja. U wordt uitgenodigd om in een gezegende plaats te komen. Molenpad 52. U bent van harte welkom. U bent een man, u bent een vrouw, u bent iemand anders, iets anders. U bent welkom. Welkom in de gezegende plaats waar waarheid wordt gesproken. En daarom zijn we nog steeds in leven. Want de waarheid maakt ons vrij en geeft ons de overwinning. Halleluja. Ik zie u zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 6 uur aan het Molenpad. Uw one-stop adres voor al uw geestelijke nood. Molenpad. Ja, u hebt het goed gehoord. Molenpad 52 te Paramaribo. Halleluja. God bless you. Namaste. Salam. Amen. En amen.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht

Marcel Marcantinius en Woensdag Avond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u.

no-nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar moni no sari boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur

0: lening kunt krijgen als ambtenaar. Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
1: Hey, serieus, Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
0: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
1: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
0: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
2: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
3: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
4: Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
5: Is echt een aanrader.
6: Jij moet het ook proberen.
7: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, babyshowers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Shunks Center and Shunks Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Shunks Center and Shunks Music today.

Van harte goedenavond, geliefde luisteraars, en welkom bij het programma God roept u. Dit programma is mogelijk gemaakt door de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. De presentatie en samenstelling wordt gedaan door de evangelist pardon, Wigel Hasselbaum. Geliefde luisteraars, deze avond wil ik verder ingaan op het onderwerp vertrouwen. En zoals ik het de vorige keer al heb gezegd, is de vraag van mij naar u: in wie of wat hebt u vertrouwen gesteld? Het is duidelijk dat er vele mensen hun vertrouwen hebben gesteld in hun kennis die ze hebben opgedaan op school, in hun rijkdommen die ze door de jaren heen hebben vergaard, dat ze hun vertrouwen in die dingen hebben gesteld, een mate van vertrouwen, ja, alles gaat goed voor ze. Uiteindelijk merken wij dat vele van deze mensen ongeneeslijk ziek zijn, of het gaat heel goed fout in hun gezin, in hun huwelijk, in hun relaties, in hun zaken doen. Trouwens, het gaat heel fout. En in Spreuken hoofdstuk 3, vanaf vers 5 tot en met vers 6, had ik gelezen met u: wees, vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken de Heere, laat me het even opzoeken voor u. Even snel, want wanneer ik het lees, dan lees ik het vanuit het boek zelf. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Heer en wijk van het kwaad. En ik zei u al verleden, er zijn heel wat mensen die in dit leven heel veel hebben vergaard. Ze hebben hard gewerkt, ja. Ze hebben zaken gedaan, ze zijn succesvol geweest. En anderen hebben gestudeerd, ze zijn heel hoog in de maatschappelijke ladder. Maar vele van deze mensen maken de fout om te denken dat alles wat ze hebben bereikt door hun eigen kracht is geweest. Natuurlijk hebt u uw eigen kracht moeten gebruiken, maar het is genade van God dat u dit alles hebt bereikt. Als de Heer Jezus u geen genade verleend had, om kennis gegeven had, om geld te kunnen verdienen, had u het niet verdiend. Als hij u niet de wijsheid en inzicht had gegeven om te studeren en hoger op te komen in het leven, zou u het nooit bereikt hebben. Daarom, geliefde luisteraars, is het belangrijk dat wij mensen gaan beseffen dat elke dag dat wij mogen leven, elke dag dat wij mogen opstaan, dat wij God mogen danken voor de genade dat wij een nieuwe dag hebben mogen aanschouwen in goede gezondheid. Vele van ze zijn ziek. Vele van ze zijn ook ongelukkig, ondanks ze alles hebben. Ze zijn niet gelukkig omdat ze geconfronteerd worden met zaken in hun leven waarop ze geen antwoord hebben. Simpelweg omdat ze hun vertrouwen niet hebben gesteld op God Almachtig. Ze denken dat ze uit hun eigen kunnen dit alles hebben bereikt. Weet u hoe belangrijk het is dat als u 's morgens opstaat, dat u tenminste God dank u wel zegt. Zeg, dank u Heer Jezus dat ik deze nieuwe dag heb mogen aanschouwen in goede gezondheid. Maar velen van u doen dat niet. U denkt dat het leven vanzelfsprekend is. En u geeft God geen eer. U verheerlijkt hem niet met uw rijkdommen. U verheerlijkt hem niet met uw kennis die u hebt opgedaan. U doet dat alles om uzelf te verrijken. Om hoger op te komen. Om neer te kijken op mensen. Of om mensen uit te buiten. Of mensen gemeen te handelen. Velen van ons die zoveel hebben bereikt, weet je niet meer op een normale manier om te gaan met mensen die het minder hebben of die het niet zo goed hebben. En we vergeten dat alles wat we hebben, alles wat we hebben bereikt, alles wat we mogen doen, dat slechts genade is van God. En hoeveel danken wij God voor zijn genade dat hij ons geschonken heeft om hetgeen te mogen bereiken wat wij bereikt hebben. Ik wil vandaag met u lezen uit Jeremia hoofdstuk 17 vanaf vers 5. Jeremia hoofdstuk 17 vanaf vers 5. Daar gaat de Heer een heel ernstige waarschuwing geven aan u. Vers 5. Zo zegt de Heer: vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt. Wiens hart van de Heer wijkt, hij toch zal zijn als een kale struik in de steppen, die het niet merkt als er iets goed komt, maar staat in dor orde in de woestijn, een zilachtige onbewoond land. Tot zover in
Zo zegt de Heer, vervloekt is de man die op de mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Heer wijkt. Vervloekt is er iemand die alle rijkdommen en alle wijsheid, alle kennis die hij heeft opgedaan, denkt dat hij de man is. Dat hij door zijn eigen inzet, of zij door haar eigen inzet, zoveel rijkdommen heeft kunnen vergaren, zoveel kennis heeft opgedaan, allerlei titels voor uw naam hebt, dat u steeds die fout maakt om te zeggen: ik heb hard gewerkt, ik heb gestudeerd, ik heb dat gedaan. Toen jij daar lag te slapen, was ik achter mijn boeken en dat soort dingen. Het is mooi en waar. Maar we vergeten steeds dat dit alles komt uit de hand van God. God heeft u genade gegeven om dat alles te mogen doen. Als hij u die genade niet had gegeven, zou u nooit zo kunnen praten. En heel vaak denken wij dat wij het hebben bereikt. Maar wat zegt de Bijbel hier? In Jeremia 17 vers 5. Zo zegt de Heer: vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Heer wijkt. Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppen, die niet merkt als er iets goed komt. Weet je, er zijn zoveel mensen die zoveel hebben bereikt in het leven, maar diep in hun hart zijn ze ongelukkig. Diep in hun hart zien ze het niet meer zitten. Ze zijn ongeneeslijk ziek. Ze hebben zoveel geld uitgegeven. Zoveel dingen gedaan om genezing te krijgen, maar ze genezen maar niet. Ze sukkelen met hun gezondheid. Het gaat niet goed in hun huwelijk. Het gaat niet goed in hun gezin. En ze denken, maar wat, waarom dit alles? Ze geven zoveel geld uit, zoals ik het al zei, om genezing te ontvangen. Maar ze ontvangen maar geen genezing. Simpelweg. Omdat het woord van God zegt: zo zegt de Heer, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm. Jeremia 17 vers 5. En vele van deze mensen doen dat. Ze denken dat ze met hun geld alles kunnen kopen. Ze denken dat ze met hun wijsheid, hun inzichten, hun geweldige schoolopleiding, ze het beste zijn. Ze kunnen doen wat ze willen en dan kijken ze neer op mensen. Geliefde luisteraars, broeders en zussen, alles wat u mag hebben in dit leven, alles wat u hebt bereikt in dit leven, komt uit de hand van God. Hij heeft u de mogelijkheid gegeven om te kunnen studeren. Hij heeft u de kennis, de inzichten en de wijsheid gegeven om zaken te kunnen doen waarbij u succesvol bent. Ik praat niet over mensen die op een corrupte manier bezig zijn en verkeerde manier zaken doen om zo geld te verdienen. Daar heb ik het niet over. Maar allen die hard werken en zich inzetten en de wijsheid in zich hebben, geliefde luisteraars, broeders en zusters, geef God alle eer daarvoor. Ik wil verder met u lezen in Jeremia 15 vers 7. Luister wat de Heer zegt. Pardon, ik zeg Jeremia 15, maar moet Jeremia hoofdstuk 17 vers 7. Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt, wiens betrouwen de Heere is. Hij toch zal zijn als een boom aan water geplant, die zijn wortel tot aan de beek, aan een beek uitslaat, en het niet merkt als er hitte komt, maar welsloof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft, en niet nalaat vrucht te dragen. Kijk hier het contrast, lieve luisteraars, voor iemand die vertrouwt op God en God alle eer geeft. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens betrouwen de Heere is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat. Merkt u op, geliefde luisteraars, hoe gezegend iemand is die God vertrouwt en dankt voor alles? Sommige stammen zeggen dat dit zijn misschien niet eens mensen die geweldige schoolpapieren hebben. Ze doen wel misschien zaken, ze zijn niet zo succesvol in het doen van zaken. Maar één ding is voor hun belangrijk: God alle eer geven. God danken, de Heer Jezus danken voor zijn genade, voor zijn goedheid, voor zijn kracht. Alle wijsheid die we hebben komt van God. Alle inzichten die we hebben komen van God. Alle kracht die we hebben in ons is van God. Genade is van God, liefde. De mogelijkheden die we hebben komen uit de hand des Heeren. Het komt nergens anders vandaan. Het is niet vanzelfsprekend. En daarom is het belangrijk, geliefde luisteraars,
dat het moet doen zoals het staat in Gods woord. En zoals het is opgetekend hoe iemand zal zijn die rekening houdt met God. Die de Heere dankt voor alles. Die eerst bij het zaken doen een tijdje neemt om God te eren en te aanbidden. Dat zegt het ook in Jeremia 17 vers 7. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt. Wiens betrouwen de Heere is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant. Zo iemand zal gezegend zijn. Gelukkig. Voorspoedig. Zo iemand zal merken dat alle stappen die hij of zij onderneemt, dat die persoon succesvol zal zijn. Reden waarom? Omdat de persoon alles deelt met de Heere Jezus. De persoon heeft zijn vertrouwen niet gesteld in die kennis die zij of haar, die hij of haar heeft. Die persoon heeft zijn vertrouwen niet gesteld in al het geld die zij of haar verdiend hebben met het doen van zaken. De geweldige inzichten. Nee, de persoon heeft de Heere vertrouwd. Zijn of haar vertrouwen zijn volledig gesteld in de God van alle ere, alle kracht. De God die genade geeft om iets te mogen doen. De God wiens levensadem in ons is. Deze mensen hebben geleerd om God te geven alle eer en alle dank. En dan doet God op zijn beurt het andere. Hij zegent ze. Hij maakt ze voorspoedig. Hij maakt ze gelukkig. Simpelweg. Omdat ze hebben geleerd om God te vertrouwen in alles. In alles. Niet slechts in enkele dingen, maar in alles vertrouwen ze God. Hoe klein het ook is, hoe groot het ook is, zij vertrouwen God volkomen. En God beschaamt zulke mensen niet. Daar staat het ook. Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt. Wie betrouwen de Heer is. Hij toch zal zijn als een boom aan water geplant. Jeremia 17 vers 7. Maar Jeremia 17 vers 5 zegt, zo zegt de Heer. Niet ik zeg het, maar de Heer zegt het in zo'n woord. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt. Wiens hart van de Heer wijkt. Zo geliefde broeders en zusters, luisteraar. Stel uw vertrouwen op de Heer. En dank hem voor alles. Want alles wat u hebt of hem bereikt en mag doen, is uit de hand des Heeren. Laten we het doen. Hemelse Vader, we zeggen u dank. Dat ook deze avond die zon te worden. Dank u wel dat wij als mensen mogen beseffen hoe belangrijk het is. Dat wij weten dat wij leven uit de hand des Heeren. En dat het slechts genade is dat wij alles mogen hebben. Leer ons volkomen op u te vertrouwen. In Jezus wonderbare en machtige naam. Halleluja. Amen. Liefde luisteraars, dat was het dan voor deze avond. Alvorens ik eruit ga, wil ik u uitnodigen voor onze diensten. Elke dinsdag hebben wij om 7 uur 's avonds onze Bijbelstudieavond. Op de vrijdag om 7 uur onze voorbedenavond. Zaterdagmiddag om 4:30 voor de tiener samenkomt. En zaterdagavond om 7 uur voor de jonge mensen, de jeugd, samenkomt. Zondagmorgen om 10 uur hebben wij wederom onze opwekking samenkomt. U bent allen van harte welkom. De plaats is de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries en het staat aan de Kortenweg nummer 96. Indien u vragen hebt of gebed nodig hebt, kunt u mij bellen op het nummer 421840. 421840 of zo u wilt 885-6771. 885-6771. Mijn naam is Wigel Hasselbank. Zo de Heer dat wil en mij de genade schenkt. Ben ik er weer volgende week. Goedenavond.